0: goede vrede. Dat is het thema van de New Wine Zomerconferentie.
1: Maar als Gods geest daarin werkt, dan gebeurt er vrede. Want dan is Jezus daar dichtbij.
0: En Grootnieuws Radio neemt je mee naar het conferentieterrein.
2: Wij gaan de wereld in met God die overwint.
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio live vanaf New Wine 2026.
3: Een hoopvol geluid.
0: Grootnieuws Radio.

0: Een hoopvol geluid.
1: Een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.
0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Amsterdamse Kwaku Summer Festival stopt ermee. Dit jaar is de laatste editie in Amsterdam-Zuidoost. Het is met de strengere regels en hogere kosten niet meer te doen om de boel te organiseren. Het begon in 1975 als een voetbaltoernooi om jongeren die niet op vakantie konden iets te geven. De jaren daarna werd het alleen maar groter. De meeste Nederlanders hebben geen moeite om de energierekening te betalen, heeft ING uitgezocht. De prijzen voor energie zijn de afgelopen jaren wel hard gestegen, maar dat geldt ook voor de lonen. Mensen houden zelfs meer over als ze de rekening hebben betaald. Alleen mensen die er al moeite mee hadden, hebben dat nog steeds. In Frankrijk zijn duizenden toeristen in de buurt van Bordeaux geëvacueerd. In de buurt woedt een grote natuurbrand die al een gebied zo groot als Bussum in vuur en vlam heeft gezet. Bij elkaar moest een heel dorp, een camping en een gebied aan het strand uit voorzorg worden ontruimd. Er zijn geen gewonden gemeld. Het weer van Weer Online? Het is 12 tot 15 graden met veel bewolking. Overdag kan er lokaal een bui vallen, later is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Luister naar Groot Nieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
1: Zomer. De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship. U maakt ruimte voor mij.
0: Nieuwsradio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. MBO-studenten in de zorg kunnen afstuderen zonder ook maar één patiënt te hebben verzorgd, schrijft het AD. Bij malafide leerbedrijven krijgen ze een handtekening voor een stage die niet bestaat, heeft de Algemene Onderwijsbond ontdekt. De onderwijsinspectie en de MBO-raad zagen dat ook en de zorgen zijn groot. Scholen staan machteloos. In Den Helder staat een huis in brand. De vlammen slaan uit de woning, zegt de brandweer. De brand werd vannacht rond 3 uur ontdekt. De oorzaak is nog niet bekend. De bewoners konden voor zover bekend op tijd buiten komen. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. In Mexico is opnieuw een journalist gedood. Het is al de 4e die is omgebracht in Mexico sinds begin vorige maand en al zeker de 5e dit jaar. De man was kritisch op de Mexicaanse regering en schreef vooral over corruptie binnen de overheid en bendegeweld. Na oorlogsgebieden is Mexico een van de gevaarlijkste landen voor journalisten. Het weer van Weer Online? Er kan lokaal een bui vallen en op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
1: Zomer. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: heeft een nieuwe wethouder, Tom de Nooier.
1: Ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan.
0: Een politicus, gedreven door zijn geloof.
1: Het evangelie, wat een liefde gaat daarvan uit. Kun je zeggen, nou, je bent goed gebekt, maar dan weet je geen woord meer uit te brengen. En dan ben je
0: nee,
1: alleen maar...
0: dat zeg ik niet. Wat uitmondt in controversiële ideeën. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers, stikstof en het niet hijsen van de regenboogvlag.
1: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologische agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man gaat aangifte doen tegen een GGZ-kliniek in Den Dolder, vlakbij Utrecht, schrijft het AD. Een patiënt met verlof stak zijn vrouw dood, begin vorig jaar op klaarlichte dag. De dader kreeg cel en TBS, maar volgens de man is de kliniek ook schuldig, want zij hebben iemand met psychische stoornissen de straat opgestuurd. In Amsterdam komt na ruim 50 jaar een einde aan het Kwakkoe-festival. Door strenge regels en hoge kosten is het niet meer te doen om het te organiseren. Er wordt nog wel gekeken of het festival volgend jaar in een andere vorm kan terugkeren. Het festival begon ooit in de jaren 70 voor kinderen die niet op vakantie konden. De aardbevingen in Venezuela vorige maand hebben niet alleen veel mensen dakloos gemaakt, ook veel huisdieren zijn alles kwijt. Het gaat om honderden katten, honden, schildpadden en zelfs een geit die dakloos zijn geraakt. Omdat er ook meer dan 5000 doden vielen, moet er voor sommige dieren een nieuw baasje worden gezocht. Het weer van Weer Online? Er kan lokaal een bui vallen en op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vanmiddag is er steeds meer zon, het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
1: Zomer. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: De Goede Vrede, dat is het thema van de New Wine Zomerconferentie.
1: Maar als Gods geest daarin werkt, dan gebeurt er vrede, want dan is Jezus daar dichtbij.
0: En Groot Nieuws Radio neemt je mee naar het conferentieterrein.
2: Wij gaan de wereld in met God die overwint.
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio live vanaf New Wine 2026.
3: Een hoopvol geluid.
0: Groot Nieuws Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de New Wine Zomerconferentie. Grootnieuws. Levenswoorden. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Kijk eens naar de dingen om je heen. Kan je bed zijn waarin je nu ligt? Kan de auto zijn waarin je nu rijdt? Het huis waarin je woont? Van wie zijn die dingen? Misschien zou het makkelijk zijn om te zeggen, die zijn van mij. Die heb ik gekocht of die heb ik gekregen. Maar wat nou als ik jou vertel dat die dingen ook van God kunnen zijn? Het is misschien lastig om dat zo eventjes in één keer je voor te stellen. Maar wie is de baas over jou en je bezit? Daar gaan we het zo meteen over hebben in de overdenking van Jantine Veenhoff van de PKN. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag uit 2 Thessalonicenzen 3 vers 3. Daar staat, maar de Heer is trouw. Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.

0: Sela hoorde je bij Grootnieuws Radio. En een prachtig gebed om zegen. Wie is de baas over jou en jouw bezit? Heb je daar wel eens over nagedacht? Gaan we doen in Levenswoorden vandaag met Jantine Veenhof van de PKN. Daarvoor lezen we in de Bijbel uit Lucas 20, vers 9 tot en met 19.
1: Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis. Een man legde een wijngaard aan en verpachtte die aan de wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd op reis ging. Na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers, die het deel van de oogst dat de eigenaar toekwam in ontvangst moest nemen. Maar de wijnbouwers ranselden hem af en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij een andere knecht. Ook die werd afgeranseld. En nadat ze hem hadden vernederd, stuurden ze ook hem met lege handen weg. De eigenaar stuurde toen een derde knecht. Maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. Toen zei de eigenaar van de wijngaard: "Wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hen toesturen. Voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben." Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar en zeiden: "Dat is de erfgenaam. Laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons." En ze gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? Hij komt zelf, doont de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen. Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze: "Dat nooit." Maar hij keek hen aan en vroeg: "Wat betekent dan wat er geschreven staat? De steen die de bouwers afkeurde is de hoeksteen geworden. Iedereen die over die steen struikelt zal gebroken worden. En iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd." De schriftgeleerden en de hoge priesters die wisten dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen verteld had, wilden hem op dat moment laten grijpen. Maar ze waren bang voor de reactie van het volk. Wie naar het wereldnieuws kijkt, ziet een machtsstrijd tussen wereldleiders die de wereld doen balanceren op een dun koord van oorlog en vrede, van verlies en gewin. Af en toe houden we onze adem in als we 's morgens het nieuws op onze telefoons openen. Wie is de baas? Who is in charge, beter gezegd? Degene met de meeste macht, het meeste geld of de grootste mond? De beste onderhandelaar of zakenman? En wat vraagt God van ons in het geweld van alle machten in ons eigen hart? In Lucas 20 leert Jezus het volk in zijn gelijkenis wie de baas is in zijn wijngaard. De wijngaard staat in het Oude Testament voor Israël. De eigenaar is God en de wijnbouwers zijn de Joodse autoriteiten. De eigenaar van de wijngaard gaat op reis naar het buitenland. Hij verpacht een wijngaard aan de wijnbouwers. Zij moeten zorgen voor de wijngaard. Op een gegeven moment stuurt de eigenaar 3 maal een knecht om een deel van de opbrengst op te halen. En daar gaat het helemaal mis. Tot 3 maal toe wordt de knecht mishandeld en met lege handen weggestuurd. En dan stuurt de eigenaar zijn zoon. Onmiddellijk zien de wijnbouwers dat dit de zoon van de eigenaar is en dus de erfgenaam. Hem komt alle opbrengst toe. Dan hebben ze dus niets meer. Ze moeten zo snel mogelijk van deze man afzien te komen. Ze gooien hem uit de wijngaard en ze doden hem. Wat gebeurt hier? Wat gaat hier mis? De wijnbouwers zijn niet langer wijnbouwers die zorgen voor de wijngaard, maar ze zitten op de stoel van de eigenaar. Ze willen zelf de eigenaar zijn. Ze willen zelf God zijn. Ze gedragen zich als de baas. Maar dat zijn ze niet. Dat is God alleen. Hij is de enige echte eigenaar. Hij bepaalt wat van wie is en wie de baas daarover is. Hij weet wat goed is voor zijn wijngaard en voor de mensen die mogen zorgen. Zij moeten handelen als wijnbouwers, als mensen die mogen dienen in Gods wijngaard. Wie deze roeping misbruikt, is het niet waard in zijn wijngaard te verblijven.

0: Lauren Daigle, you're the thank God I do in levenswoorden. Waar we vandaag stilstaan bij de tekst uit Lucas 20, vers 9 tot en met 19. Waar we net uit hebben gelezen met Jantine Veenhoff van de PKN. We staan vandaag stil bij de vraag wie de baas is over jou en jouw bezit.
1: Als de zoon wordt gedood, zal de eigenaar zelf komen en de wijnbouwers doden. Hij geeft de wijngaard aan anderen. Het volk schrikt van deze woorden van Jezus. Dat nooit. Maar Jezus brengt woorden uit Psalm 118, vers 22 in herinnering. Zal de steen die de bouwers hebben verworpen niet de hoeksteen worden? De zoon zal gedood worden. In zijn opstanding en nieuw leven wordt hij het fundament, de hoeksteen, waardoor de wereldwijde gemeenschap weet dat alles en iedereen van God is en daarom moet delen. De harde woorden van Jezus gonzen na in de oren van de machthebbers. Zij voelen de aanklacht van Jezus onmiddellijk. En niet veel later zijn het uitgerekend zij die hem als koning van de Joden onschuldig ophangen aan het kruis. Omdat ze zelf God willen zijn. Eigenaar van de wijngaard. Machthebbers over het volk en bezit. Baas over hun eigen leven. Wie is in jouw leven en bezit de baas? Handel je als een ware wijnbouwer of zit je op de stoel van God? Je kunt niet alleen doen wat jij wilt in je leven met je macht, je geld en je gedrag. Je leeft niet voor jezelf, maar voor God en de ander. Je dient de ander alleen als een ware wijnbouwer, als je dient zoals de eigenaar jou dient in zijn Zoon Jezus Christus. En je geeft in je opbrengst wat hem en de ander toekomt. Wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. Ik was hongerig en jij gaf mij te eten. Toen ik dorst had, bood je mij je beker aan. Toen ik ziek was, ben je mij komen helpen. Ik was gevangen, jij ging niet bij mij vandaan. Want wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, dat heb jij aan mij gedaan. Het is precies wat de Zoon belichaamt in zijn leven en sterven aan het kruis. Hij geeft zichzelf en bevrijdt ons van onszelf. Hij is de baas over ons leven, zodat wij niet door macht gecorrumpeerd worden, maar kunnen delen en dienen als de ware wijnbouwers in zijn schepping. Handel als een ware wijnbouwer, door te lijken op de eigenaar.

Hope Darst, je hoorde The Mighty Name of Jesus bij Grootnieuws Radio. Daarvoor de overdenking van Jantine Veenhof over wie de baas is over jouw bezit. Wil je deze overdenking nog een keer beluisteren of een andere overdenking van Levenswoorden? Dan kan dat via jouw favoriete podcastdienst of natuurlijk via onze website grootnieuwsradio.nl/podcast. Zometeen na 6 uur, de nieuwe morgen met Annemarie Biljart na Elisa Krijgsman. Dit is Op die Dag.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Josiah Queen brengt de Mount Zion Tour naar Nederland. Zondag 20 september, Ahoy Rotterdam. Met in het voorprogramma Strings and Heart. Bestel jouw kaarten voor Josiah Queen nu via eventsforchrist.nl.
1: Hé, even alleen ik en mijn e-reader. Heerlijk, dit boek. Gevonden bij geloofdigitaal.nl.
2: Ook overal genieten van christelijke e-books? Met onze app lees je ze direct op je mobiel, tablet of e-reader. Ontdek het op geloofdigitaal.nl.
0: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
2: Geloofdigitaal.nl. Ontdek honderden christelijke e-books in onze app en lees ze direct op je telefoon, tablet of e-reader. Geloofdigitaal.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Stel je voor, je gaat naar de kerk, maar het moet in het diepste geheim. Je bidt fluisterend en hoopt dat je niet ontdekt wordt. Voor miljoenen christenen wereldwijd is dit de realiteit. Het gevaar van ontdekking ligt altijd op de loer. Help christenen in geheime huiskerken, zodat ze kunnen blijven getuigen van Christus. Ga naar opendoors.nl/ondergrondsonderdrukt.
0: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Rapper Ali B komt vandaag toch niet spreken op een ondernemersevenement. En het evenement zelf gaat ook niet door. Er was zoveel aandacht dat het een mediacircus zou worden. En dat is precies wat het niet moet zijn. Want dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B zou zeggen. En hij komt niet om over zijn veroordeling te praten. MBO-studenten in de zorg kunnen afstuderen zonder ook maar één patiënt te hebben verzorgd, schrijft het AD. Bij malafide leerbedrijven krijgen ze een handtekening voor een stage die niet bestaat. Volgens de Algemene Onderwijsbond leek het op een toneelstukje waarbij alles nep was. Scholen staan machteloos tegen die oplichtingspraktijken. In Den Helder moesten mensen vannacht hun huis uit door een grote uitslaande brand. Die woedde in een witgoedwinkel tussen twee huizen in. Brandweer heeft in de woningen en een loods gecontroleerd of er niemand meer binnen was. De oorzaak van de brand in Den Helder is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bijna overal bewolkt en lokaal kan er ook een bui vallen. En vanmiddag is er steeds meer zon en dan wordt het 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB.
10: Een korte file op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Bij afrit Oud-Beijland 2 kilometer met 10 minuten vertraging.
11: Goedemorgen. Heb jij behoefte aan wat energie in de ochtend? Of denk je, nou, laat mij maar heel rustig en kalm aan deze dag beginnen. Alsof dat een tegenstelling is, maar ja, als het gaat om de muziekkeus, dan is dat wel een ander accentverschil. Laat het weten via een appje naar de studio. Dus iets meer energie of in alle rust deze dag beginnen. De nieuwe morgen staat in ieder geval op het punt van beginnen.
12: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
13: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
15: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Luister naar Groot Nieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie. De Nieuwe Morgen.
19: Met Annemarie Biljart.
18: Het christelijke radiostation.

0: Van Matt Maher. Goedemorgen. Op deze donderdagochtend, 23 juli is het, 6:08. En jij bent er al helemaal klaar voor. Carla, goedemorgen. Want ja, het is donderdag en dat betekent de ontmoetingsochtend in de kerk. Hoeveel jaar doe je dat al?
1: Ik denk nu 10 jaar.
0: Dat is echt van de lange adem.
1: Ja, maar ja, het is ontzettend leuk natuurlijk, hè?
0: Wat maakt het zo leuk?
1: Ik deed natuurlijk ook altijd al als een beetje als koster zijnde. Dat ben ik nu niet meer, want ik ben met pensioen. Ik doe nog wel een heleboel dingen in de kerk. Maar ja, het is zo ontzettend leuk om iedere keer die mensen te ontmoeten en hun verhalen te horen en zo. En het helpt tegen eenzaamheid, hè? Er zijn een heleboel mensen die wonen alleen. En die vinden het heel fijn om dan even onder het genot van een kopje koffie en een gesprekje elkaar te ontmoeten.
0: En wat gebeurt er dan in die vredeskerk in Goes? Neem mij eens even mee, want jij heet de mensen hartelijk welkom. Zijn dat bekende gezichten? Lopen er wel spontaan mensen binnen?
1: Mensen die dus bij ons wel van de kerk zijn, maar ook mensen uit de wijk.
0: En waar gaat het dan over, Carla?
1: Eigenlijk over van alles. Zomaar een gesprekje. Soms ook hele intense verhalen van wat ze hebben meegemaakt door ziekte of lijden, hè, verlies, noem maar op. Maar ook hele vrolijke momenten gelijk samen. Ja. Soms doen we een spel als het niet op gang komt. Maar meestal is dat niet nodig.
0: Okay. Hey, en wat goed dat jullie dat ook in de zomer doen. Want ik weet, als we zeg maar in december zitten rond de kerst, dan is op de een of andere manier best wel wat aandacht voor eenzaamheid. En mensen brengen dingen langs en zo. Maar juist die zomer, die kan voor sommige mensen heel erg stil zijn.
1: Zeker weten, zeker als kinderen op vakantie zijn of wat dan ook. Ja. En ja, mensen, ook vooral ouderen, gaan dus niet weg. En voor hen maakt het niet uit hoor, of het januari, juli of november is.
0: Nee. En die koffieochtend, die is er gewoon.
1: Die is er. En die doe ik niet alleen hoor. Want we hebben ook een rooster van vrijwilligers die dus dan een gesprekje maken, koffie schenken. Dus ik hoef het echt niet allemaal alleen te doen.
0: Nee.
1: Ik doe alleen de deur open, ik zet koffie, ik zet alles klaar, noem maar op. En ik ben onder andere ook gastvrouw.
0: Maar 10 jaar daar al bij betrokken bij die koffieochtend in de Vredeskerk in Goes.
1: Nou, het bestaat al langer hoor, maar ik ben er ongeveer 10 jaar bij.
0: Jij al zo lang.

0: En Gerda, wat dat betreft kan je ook wel wat energie gebruiken natuurlijk.
1: Nou ja, ik lag nog op bed en ik denk, oh ja, ik moet er zo uit. En toen vroeg je dat. Ik denk, oh nou, een beetje energie zou wel lekker zijn.
0: Ik heb Rise with Aurora voor je klaarstaan. Volgens mij zit
1: helemaal
0: er wel wat
1: prima
0: energie in. Hey, mooie ochtend, Carla. Dankjewel.
1: Dankjewel. Goeie uitzending.

0: Rianne en Sander die specifiek vroegen om wat energie in de ochtend. Bij deze Mozaïek 0318 met Kees Krijnoord, Rise with a Roar. Kees Krijnoord, die gisteren nog te horen was bij ons op zender, een liefdevol eerbetoon aan Brian Dirksen, met wie hij veel heeft samengewerkt. En als het ging over het hart van aanbidding, ik ga kijken of ik nog wat van dat gesprek aan je kan laten horen. Zeker de moeite waard.
1: De dagtekst.
0: Uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente in Thessaloniki, die eindigt met die mooie zegen, maar juist aan het begin staat in 2 Thessalonicenzen 3, vers 3... maar de Heer is trouw. Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. De Heer is trouw, hij geeft u kracht en tegen het kwaad zal hij u beschermen. 2 Thessalonicenzen 3, vers 3 is de dagtekst van vandaag.
2: If you've been walking the same old road for miles and miles.

Zach Williams en Chainbreaker. En dit is natuurlijk Elise Mannen met het prachtige Brug over Woelig Water. Jaco, wat leuk dat je je weer meldt in de app van Grootnieuws Radio. Bij de Club van Wakkere Mensen al heel erg lang. Na een zonnige lange vakantie sta je te lossen in Le Havre. Goeiedag gewenst voor jou en de luisteraars. Nou, dankjewel. En met een paar weken met pensioen. Wat gaat de tijd toch snel? Kees laat weten vandaag maar eens te starten in Sliedrecht. Ronald onderweg naar Amsterdam van het Leeuwarden. Nagali is erbij. Nog één dag werken en dan lekker weekend. Lex en Marinela, die laatste onderweg naar het verpleeghuis in Zwolle om daar te werken. John is erbij. Arnhem, goedemorgen bij deze. Arjan onderweg naar Katwijk om daar een silo te plaatsen en dan door naar Voorschoten. Sander zit nog 2 uur op ankerwacht aan boord van een sleepboot in Zuid-Portugal. Dat is nog eens wat anders. Gerda die meldt zich vanuit Noorwegen. Dat is helemaal aan de andere kant. Jan begint deze dag goed met Grootnieuws Radio tijdens zijn ochtendwandeling. André laat weten al lang wakker te zijn. Om 3:30 begonnen onderweg naar Blijswijk. Remco, goedemorgen. Mooi dat je erbij bent. En dat geldt ook voor Lieneke onderweg naar Halsteren. Nee, onderweg vanuit Halsteren naar Bergijk. En Martijn, mooi fotootje van de vrachtwagen. Met daarbij het volgende bericht. Als het vandaag gaat sneeuwen, ben ik er klaar voor. Onderweg met een vracht zout naar Leverkusen. Ja, als het gaat sneeuwen, ja. Met koffie en Grootnieuwsradio op de speakers weer. Dikke prima. Mooi, Martijn. Leuk dat je weer meldt.

0: Michael W. Smith en Amy Grant, Lord have mercy. Half zeven is het. Goedemorgen, je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Rapper Ali B. zou vanavond iets gaan zeggen op een ondernemersevenement, maar dat gaat niet door. Vanwege de veroordeling van Ali B. dreigt het uit te lopen op een mediaspectakel en daar heeft de organisatie geen zin in. Er komt na dit jaar een eind aan het Kwaku Summer Festival in Amsterdam. Het wordt te duur en er zijn te veel regels, zegt de organisatie. Die bekijkt of het populaire evenement misschien in een andere vorm kan terugkomen. Voor de 12e nacht op rij hebben Iran en de VS elkaar over en weer aangevallen. Volgens Iran zijn erbij aan hun kant 2 doden gevallen. Het land valt op zijn beurt militaire basis in onder meer Kuwait aan.
2: Groot nieuws update.
0: Een katholieke kerk in Tsjechië zou wel eens de eerste 3D-geprinte kerk ter wereld kunnen zijn. De bouw ervan is begin dit jaar van start gegaan, schrijft Christianity Today. Ook een kerk in de Amerikaanse staat Texas in Austin laat een nieuw gebouw drukken. Voorstanders beweren dat 3D-geprinte constructies een revolutie teweeg kunnen brengen in de kerkarchitectuur. De organisatie van New Wine heeft de reclamebanners van Christenen voor Israël op de zomerconferentie omgedraaid na de onrust die erover is ontstaan. Ze hebben er andere plannen mee. Christenen voor Israël zegt in het ND het kwalijk en jammer te vinden dat er geen gesprek wordt aangegaan. Vlakbij het vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos komen vluchtelingen, vrijwilligers en eilandbewoners iedere zondag samen in de Oasiskerk. In Trouw een uitgebreide reportage over deze vluchtelingenkerk. De dienst begint met 7 minuten bidden in alle talen. Een Nederlandse vrijwilliger zegt: "We zijn hier allemaal gewoon als mensen die naar de kerk gaan. Hier valt de scheiding tussen vluchteling en vrijwilliger weg." En kasteel Groeneveld in Baarn staat deze dagen in het teken van de Terdege Zomerfair. Het reformatorische evenement duurt 4 dagen. Het RD was er op dag 1 en concludeert: van ganzenborst snijden tot stormbaan tot bruidsmodeshow. De Terdege Zomerfair is vol verrassingen. Het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Eerst is het bewolkt, vanmiddag geleidelijk meer zon en het blijft droog. Het wordt 19 tot 23 graden. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
3: De werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug staat tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Door een kapotte auto op de A22 Beverwijk-Velsen bij Beverwijk 3 kilometer file. Maar de weg daar is vrij.
4: Annemarie Biljart.
0: Miranda, mooi dat je erbij bent. Peter onderweg van Amersfoort naar de Meren. Leni onderweg naar Dordrecht. En Tieneke op dit moment wederom bezig. De Vierdaagse.
2: De Nieuwe Morgen.

0: Ja.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, bye bye. Dat zal ik niet tegen jou zeggen, want het is meer hello, hello.
0: Ja.
1: Want de dag is nog maar net begonnen. Dat wil zeggen, hoe laat begon die voor jou?
0: Voor mij begon die om 3 uur vanochtend.
1: Oh, Tineke. Hoe doe je dat?
0: Gewoon op tijd naar bed gaan.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ik ben op zoek naar een soort dramatische insteek, maar het klinkt wel logisch eigenlijk. Maar goed, als je meedoet aan de Nijmeegse Vierdaagse, dan moet je best wel wat discipline hebben. Je hebt inmiddels 2 dagen in de benen. Hoe voelen ze?
0: De benen voelen goed. De voetjes voel ik wel, maar het gaat op zich hartstikke lekker.
1: Oké. 80 kilometer al gelopen. En vandaag dag 3 van de Nijmeegse Vierdaagse. En dan heeft elke dag een kleur. En vandaag is groen. Wat heb jij aan?
0: Een groen shirt.
1: Ja.
0: En een groene pet.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Zeg, zijn er nog dingen waar je bijzonder tegenop ziet vandaag? Waarvan je denkt, nou, dat wordt misschien pittig.
0: Misschien wel de heuvels.
1: Ja, hè? Ja. Het is een prachtig, prachtig landschap daar.
0: Ja.
1: Maar best wel een beetje intens. Ja. Hey, en volgens mij, als ik jou zo hoor, het gaat goed vanaf 3 uur vannacht. Dus het voelt als midden op de dag. Energie heb je denk ik genoeg.
0: Ja.
1: Zullen we dan maar gaan, Tineke, voor wat rust in de ochtend?
0: Ja, dat is goed.
1: Tineke?
0: Ja.
1: Deze is voor jou.
0: Bedankt.
2: Heeft gezegd dat jij je altijd weer moet geven aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent. Verwar jezelf, zijn niet met makkelijk begrepen.

0: lukken. In elke vezel, elke kern van je bestaan. Het is niet erg je hart zo af en toe te sluiten. Alsof wat daar van binnen leeft ooit dood kan gaan.
1: Begin je dag met een hoopvol geluid.
2: De Nieuwe Morgen
1: met Annemarie.

0: Darlene Zeg en Jesus Lover of My Soul, daarvoor Martijn Buwalda. Komt een drukke tijd voor hem aan. Een tour in het najaar, meer dan 70 concerten zijn geboekt.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
3: Vandaag lees ik voor je Lucas 12, vers 41 tot 59 uit de Basisbijbel. Petrus zei: Heer, is dit verhaal alleen voor ons bedoeld of ook voor de andere mensen? De Heer Jezus zei: Ik heb het over de trouwe en verstandige dienaar die van zijn Heer de leiding heeft gekregen over de andere dienaren. Hij moet voor hen zorgen. Als de Heer terugkomt en ziet dat de dienaar met zijn werk bezig is, zal dat heerlijk zijn voor die dienaar. Luister goed. Ik zeg jullie dat zijn Heer hem de leiding zal geven over alles wat hij bezit. Maar stel dat die dienaar bij zichzelf zou zeggen: Mijn Heer blijft nog wel een poosje weg. En stel dat hij de dienaren en dienaressen zou gaan mishandelen en zelf een lui leventje zou leiden met veel eten en drinken. Dan komt zijn Heer onverwachts terug op het moment dat de dienaar hem niet verwacht. En zijn Heer zal hem straffen en hem behandelen als een misdadiger. Een dienaar die wist wat zijn Heer wilde, maar het niet heeft gedaan, zal een zware straf krijgen. Maar iemand die niet wist wat de wil van zijn Heer was en verkeerde dingen heeft gedaan, zal een lichte straf krijgen. Als dan iemand veel is gegeven, zal er veel van hem worden gevraagd. En als dan iemand veel is toevertrouwd, zal er veel van hem worden opgeëist. Ik ben gekomen om vuur op de aarde te gooien. En wat zou ik graag willen dat het al brandde. Maar ik moet eerst nog bepaalde dingen meemaken. Dingen die ik verschrikkelijk vind. Denken jullie dat ik ben gekomen om vrede te brengen op de aarde? Nee. Ik zeg jullie dat ik juist verdeeldheid kon brengen. Want vanaf nu zullen 5 mensen in 1 huis tegen elkaar verdeeld zijn. 3 tegen 2 en 2 tegen 3. Ze zullen verdeeld zijn. Vader tegen zoon en zoon tegen vader. Moeder tegen dochter en dochter tegen moeder. Schoonmoeder tegen schoondochter. En schoondochter tegen schoonmoeder. Hij zei ook tegen de mensen: Als jullie een wolk zien aankomen in het westen, zeggen jullie onmiddellijk: er komt regen. En dat gebeurt ook. En als jullie zien dat de wind uit het zuiden waait, zeggen jullie: het gaat heet worden. En dat gebeurt ook. Wat zijn jullie toch schijnheilig? Jullie weten wel precies de betekenis van wat jullie aan de lucht zien. Maar waarom begrijpen jullie dan niet de betekenis van wat jullie in deze tijd zien gebeuren? En waarom bedenken jullie niet uit jezelf wat goed is om te doen? Stel dat je iemand nog geld moet betalen en hij neemt je mee naar de rechter. Dan kun je maar beter proberen het onderweg met hem in orde te maken. Anders sleept hij je voor de rechter en de rechter zal je in de gevangenis laten gooien. Ik zeg jullie dat je daar zal zitten totdat je de laatste cent hebt betaald.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Casting Crowns en East to West. Het volgende uur, de nieuwe morgen, ga ik je inderdaad dat gesprek met Kees Kreinhoort laten horen. Naar aanleiding van het bericht, gisteren werd het bekend, dat Brian Dirksen is overleden. Reacties op zijn overlijden blijven komen. Je hebt daar veel over gehoord gisteren, ook bij ons. En wat dan vooral opvalt is dat hij vooral genoemd wordt en geroemd wordt om zijn bescheidenheid en zijn toewijding. Iemand die grootse dingen deed, maar zichzelf totaal niet op de voorgrond zette. Zijn liederen lieten zijn hart zien, schrijft zangeres Lou Fellingham onder meer. En Martin Kornstra van Royal Mission verwoordt het zo: je erfenis in muziek en aanbidding blijft. Tot ziens. Brian Dirksen nu met I Lift My Eyes Up. Psalm 121.

vez más.

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
9: Een praatje maakt je dag.
10: Dit is een boodschap van Sieren.
11: De maatschappij, dat ben jij.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 7 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het was de bedoeling dat rapper Ali B vandaag een praatje zou houden op een ondernemersavond, maar dat gaat niet door. Het evenement dreigt uit te lopen op een circus, zegt de organisatie, omdat veel media plannen hadden om langs te komen. Maar alleen om een reactie van Ali B te halen over zijn veroordeling. Er wordt gesjoemeld met stages van leerlingen die een zorgopleiding doen. Volgens het AD gebeurt dat studenten amper een patiënt zien en toch een goede beoordeling krijgen. Er zijn zelfs bedrijfjes waar studenten een goede stagebeoordeling kunnen kopen. Stagelopen is verplicht bij een zorgopleiding om ervaring op te doen. Voor de 12e nacht op rij hebben Iran en de VS elkaar over en weer aangevallen. Op bevel van Donald Trump viel Amerika vanuit de lucht onder meer militaire doelen aan. Volgens Iran zijn er bij aan hun kant 2 doden gevallen. Als vergelding viel Iran Amerikaanse militaire bases in Kuwait aan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en valt lokaal een beetje regen. In de middag wordt het droog en breekt geleidelijk de zon door. Tot maximaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Door werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam staat tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug nu alweer 9 kilometer file. 25 minuten is de vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijkhaven en knooppunt Klaverpolder 3 kilometer stilstaand verkeer. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn staat een file door gaten in de weg bij Apeldoorn Noord 5 kilometer en een kwartier vertraging vanaf Epe.
20: Goedemorgen, Ewald die appt zo de laatste werkdag en dan 3 weekjes vakantie. Nou, dat is een mooi vooruitzicht en eigenlijk voelt vandaag dan toch ook al als vakantie. Nou, de nieuwe morgen reist graag met je mee op deze laatste werkdag die misschien voelt als vakantie.
21: Hey, ondernemer, heb jij je btw-aangifte al gedaan?
22: Hè? Nu alweer?
21: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
22: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
21: Ook dan moet je aangifte doen.
22: Nou, goed dat je het zegt.
21: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
22: Handig?
21: Ja, van de Belastingdienst.
23: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
24: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
2: Luister naar Groot Nieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie. De Nieuwe Morgen.
3: Met Annemarie Biljart.
2: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen. Brandon Lake zingt over gratitude. Leven vanuit dankbaarheid. En weet je wat ik nou zo mooi vind? Het is natuurlijk helemaal hip, hè? Kijken naar wat je wel hebt. Aan het eind van de dag, iedere dag, 3 dingen opnoemen waar je blij mee bent. Psychologisch werkt dat heel goed. Maar dat leven vanuit dankbaarheid, dat is dus ook precies hoe God het bedoeld heeft. Prachtig uitgewerkt ook in het bekende boek 1000 maal dank van Anne Voskamp. Ik mocht haar een keer spreken. Ze heeft echt niet een leven waarin het allemaal van een leien dakje gaat. Wie wel eigenlijk. Maar dankbaar zijn en dat heel bewust opschrijven bijvoorbeeld, proefondervindelijk, het werkt. Zonder daar makkelijk over te doen. Ook niet als goedkope oplossing voor alle heftigheden in het leven. En ondertussen toch gratitude. Ja, zo deze dag beginnen, terwijl de zomervakantie voor velen van ons een feit is. Of bijna een feit. Wat sowieso klopt, het is zomer. En dat is grappig, misschien herken je dat. Omdat het zo ontzettend warm is geweest, lijkt een temperatuur van een graadje of 2, 23 opeens veel koeler dan normaal. Waarbij je normaal al in de korte broek liep. Bij die temperatuur is het nu bijna joggingsbroek en trui. En dat is een beetje overdreven. Mensen, het is nog steeds zomer. Echt koud is het niet. Leef je uit met die zomerkleren.
1: De dagtekst.
0: Uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente in Thessaloniki. Die eindigt met die mooie zegen. En begint met 2 Thessalonicenzen 3, vers 3. Dat is de dagtekst van vandaag. Daar lees je: maar de Heer is trouw. Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. De Heer is trouw. Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. 2 Thessalonicenzen 3, vers 3. Dat is de dagtekst van vandaag.

0: God doet iets nieuws van Hub Worship, hoor je in de Nieuwe Morgen. Zo mooi, gisteren de ochtenddienst op New Wine, die begon met het lied Come, Now is the Time to Worship van Brian Dirksen. De zanger, aanbiddingsleider, liedschrijver, waarvan gisteren bekend werd dat hij afgelopen dinsdag is overleden aan de gevolgen van kanker. Een wereldwijd podium had hij en dus komen er reacties van over de hele wereld. Collega-muzikanten die geraakt zijn door zijn muziek, maar misschien ook wel vooral door de man achter die muziek, wie hij was. En precies dat verwoordde Kees Kraaienoord in De Dag van Vandaag, toen collega Laurens met hem sprak.
1: Brian was eigenlijk niet alleen bezig met muziek, hij was vooral bezig met mensen. En dat maakte hem zo bijzonder. Muziek was meer een middel om mensen bij God te brengen. Hij wijde heel veel van zijn tijd aan mentorschap, aan andere liedschrijvers, toeristen, hem meenemen in zijn reis met God. Hij durfde heel kwetsbaar te zijn, heel persoonlijk te zijn. Het ging ook vaak over zijn. Het mocht ook over zijn twijfels gaan. Het mocht ook over zijn huwelijk gaan, weet je, of zijn zwaktes, of zijn strijd met God. Hè. Zo'n lied waar ik aan moet denken is How Long, O Lord, Will You Forget Me? Waar hij Psalm 13 woorden gaf, omdat hij echt vond dat de kerk te weinig durft, zeg maar, te klagen en ook grote vragen aan God durfde te stellen. Dus ja, het feit dat hij zo dichtbij stond. Hij was denk ik eerder nog een pastor, een herder, die dan ondertussen ook liederen schrijft. En dat het, ja, natuurlijk was het een liedschrijver, maar hij was zo herderlijk, zo vaderlijk.
2: Ja, ja. Jij hebt met hem getoerd, hè, in 2012. Welke herinnering aan Brian is je uit die tijd het meest bijgebleven?
1: Nou, 2012 was voor mij best wel een pittig jaar. Als in, we vierden wel het 10-jarig jubileum van wat de Kees Band toen noemde. Maar in mijn hoofd was ik al lang bezig met een soort transitie. Mozaïek was al gestart. Ik denk, ik moet hier echt in mijn leven iets veranderen. Ik kan nooit al die dingen tegelijkertijd bij elkaar houden. Maar ik wist niet zo goed wie in vertrouwen te nemen. Dus ik zat met hem in de bus op weg naar een concert. En ik deelde dat gewoon heel eerlijk. Want dat is wat hij een beetje afdwong. Je werd gewoon super eerlijk bij hem. En het was zo'n herkenning voor hem. En zo'n moment waarin hij ook feedback gaf. En waar hij zo vaderlijk was. En zo, zo eerlijk was ook over de seizoenen in hun leven. Waar het podium veel van je vraagt. Maar hoe blijf je daarin authentiek? En hoe blijf je daarin het hart van de vader zoeken? En dat vond ik echt, ja, dus een supermooi en bijzonder kwetsbaar moment. Het heeft me echt geholpen om keuzes te maken.
2: Zou je kunnen zeggen dat hij jou ook als mens, als pastor, als liedschrijver ook gevormd heeft?
1: Ja, enorm. Kijk, en zijn liederen ook, hè? Want kijk, dat vind ik het mooie van liederen. Liederen vormen je, terwijl je de persoon niet eens kent, hè? In heel veel gevallen. Maar het is ook bijzonder als je de persoon dan wel leert kennen, dan komt daar nog een soort verdieping bij. Maar zijn liederen hebben echt iets in mijn godsbeeld gedaan. Een van de eerste albums die ik van hem ontdekte was nog voor Come Now's the Time to Worship, was The Father's House. En dat was eigenlijk mijn introductie wat betreft Brian zijn muziek. En The Father's House is eigenlijk een heel album over de prodigal son, de verloren zoon. Nou, dat heeft zo mijn leven gevormd. Ik ben natuurlijk, we hebben de Welcome Thuis Tour gedaan. Ik heb veel liederen geschreven over het hart van God. Sterker nog, hiervoor het lied Abba, wat jullie aan het draaiden, ja. Van Eline. Dat lied was er niet geweest als bijvoorbeeld het lied Celebrate niet van Brian mijn leven zo had geraakt.
2: Dus nee, wat zit daarin?
1: We celebrate the love of the Father. We dancing feet. Dat hele lied van we dansen en we vieren dat God van ons hart, van ons houdt. Dat lied Celebrate is eigenlijk, ja, één op één een inspiratie voor het lied Abba. Dus het heeft een enorme impact op mijn leven gehad.
2: Hey Kees, wat denk je dat zijn grootste nalatenschap is voor de kerk en voor de aanbiddingsmuziek wereldwijd?
1: Nou, hij was ook kritisch op de worship industry en ook wat hij vandaag de dag allemaal ziet. En ik denk dat zijn grote nalatenschap is de roep om authenticiteit. En hij ging ook daarin echt zijn eigen weg. In dat grote worship-landschap leek hij wel een beetje te verdwijnen. Maar voor heel veel mensen niet. Maar omdat hij gewoon daarin ook wel zijn eigen weg koos. En zijn eigen geluid bewaakte. En daarin ook echt, ja, echt ook kritisch durfde te zijn naar de worship-industry. Maar nooit veroordelend of zo. Dat vind ik zo mooi. Dus zijn nalatenschap is denk ik de roep om authenticiteit.
0: Kees Krijnoord, die hoorde over Brian Dirksen, die dus afgelopen dinsdag overleed. Brian Dirksen is 60 jaar geworden.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
3: Peace, bring it all to peace. The storm surrounding me, let it break.

0: Jesus. And Jesus, Jesus.
1: I am Diane Tremble, daarvoor het prachtige Knowing You van Stephanie Gretzinger. Zometeen hoor je fantastisch nieuws in de overdenking van Nadine de Vos, maar eerst... Het is bijna 19:30, krijg je de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Het komt steeds vaker voor dat mensen van wie het rijbewijs is afgepakt... toch achter het stuur kruipen. Het afgelopen jaar gebeurde dat 25 keer per dag, heeft RTL uitgezocht. Rapper Ali B. houdt vanavond geen praatje op een ondernemers-event in Vinkeveen. Media kregen er lucht van. Ze zouden erheen willen om Ali te spreken... en dan vooral over zijn veroordeling. Er komt nu een andere datum. De grote brand die vannacht uitbrak in een witgoedwinkel in Den Helder is onder controle. De bewoners van de huizen die aan weerskanten staan moesten weg. Ze kunnen nog niet terug. Eerst moet de schade nog worden bekeken.
3: Groot nieuws update.
1: Een katholieke kerk in Tsjechië zou wel eens de eerste 3D geprinte kerk ter wereld kunnen zijn. De bouw ervan is begin dit jaar van start gegaan, schrijft Christianity Today. Ook een kerk in de Amerikaanse staat Texas in Austin laat een nieuw gebouw drukken. Volgens dat 3D gedrukte constructies een revolutie. Volgens kenners zouden 3D geprinte constructies een revolutie teweeg kunnen brengen in de kerkarchitectuur. De organisatie van de New Wine Zomerconferentie heeft reclamebanners van Christenen voor Israël omgedraaid na de onrust die erover is ontstaan. Ze hebben er andere plannen mee. Christenen voor Israël zegt in het ND het kwalijk en jammer te vinden dat er geen gesprek wordt aangegaan. Vlakbij het vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos komen vluchtelingen, vrijwilligers en eilandbewoners iedere zondag samen in de Oasiskerk. In Trouw een uitgebreide reportage over deze vluchtelingenkerk. De dienst begint met 7 minuten bidden in alle talen. Gewoon allemaal mensen die naar de kerk gaan, dat zijn we, zonder onderscheid, zegt een Nederlandse vrijwilliger. En Kasteel Groeneveld in Baarn staat deze dagen in het teken van de Terdege Zomerfair. Het reformatorische evenement duurt 4 dagen. Het RD was er dan ook bij op dag 1 en concludeert... van ganzenborst snijden tot een stormbaan tot een bruidsmodeshow. De Terdege Zomerfair is vol verrassingen. Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Eerst is het bewolkt, vanmiddag geleidelijk meer zon. Het blijft overal ongeveer droog. Het wordt 19 tot 23 graden. Verkeersinformatie is er en die krijg je van de ANWB.
4: Door de vakantie staan er maar weinig files. Deze week heb je wel vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. 9 kilometer file tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. Door werkzaamheden tot maandag de rechte rijstrook dicht. De vertraging is nu ongeveer 20 minuten. Aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Moerdijk en Knoop het Klaverpolder 2 kilometer file. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn staat 5 kilometer file tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Door gaten in de weg is de rechterrijstrook dicht.
5: Annemarie Biljart.
1: Ja, Parijs komt in zicht. Maar zolang de Tour de France er is, ook in de Nieuwe Morgen, de kerkentour na muziek van Mosaic Worship.
3: De Nieuwe Morgen

0: Prachtig. Mosaic Worship, een hemels vuur.
1: De Kerkentour.
0: In de Nieuwe Morgen neem ik je tijdens de Tour de France mee naar kerken en basilieken en andere geestelijke bestemmingen op plekken die de wielerronde aandoet. De 18e etappe vandaag. 185,2 kilometer door de bergen. De renners gaan ook klimmend richting Orcières-Merlette, maar vertrekken vanuit Voiron. Daar liepen we gisteren al rond, maar zeker de moeite waard om nog even te blijven hangen. Meer te ontdekken in dit Franse dorp met in het kloppend hart een prachtig godshuis. Vanaf de Chocolatier om de hoek loop je noordwaarts langs de Coiffure. De blik gericht op de groene top van een van de voorheuvels van de Chartreuse. In jouw ooghoek duiken rechts op de Place de la République plots de twee witte torens op van de Église Saint-Bruno de Voiron. In 1820 groeide de bevolking van Voiron dusdanig dat er een grotere kerk nodig was. Een goede 50 jaar later stond dit bouwwerk er dan uiteindelijk, en wat voor een. In deze 67 meter lange kerk zijn maar liefst 214 glas in loodramen te vinden. Ze nemen je mee door bijbelverhalen en kerkgeschiedenis van Adam tot Saint Vincentius a Paolo. De kerk kwam er met financiële steun van de Kartruisers. Een kloosterorde die 800 jaar daarvoor gesticht werd door de heilige Bruno van Keulen. Bestaat uit kloosterlingen die de stilte van hun kamer of cel, zoals ze het noemen, bijna nooit verlaten om zich volledig toe te wijden aan God. Hoe ze dan aan hun geld kwamen voor zo'n kerkgebouw? Nou, onder meer door binnen die kloostermuren de wereldberoemde liqueur Chartreuse te maken. Dit monastieke hart klopt in het centrum van Voiron, waar de 18e etappe van de Tour de France vandaag begint, de bestemming van onze kerkentour.

0: Roost en Miranda de Vlieger. En daarvoor hoorde je muziek van Paul Belorch. Overdenkingen in de Nieuwe Morgen, ook in de zomer. Je luistert ze via de podcast Preken en Overdenkingen en hoort ze rond 8:15 en 9:15. Vanochtend Nadine de Vos. Ze heeft...
1: Vanochtend wil ik beginnen met fantastisch nieuws. Ik las het in de eerste vers van Lucas 15. Daar staat het volgende. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem, dat is Jezus, om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden die zien dit en ze morren onder elkaar en zeggen, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. Ik herhaal het nog een keer. Misschien heb je het niet goed gehoord. Deze man ontvangt zondaars en hij eet met hen. En dat is echt het beste nieuws voor mij vandaag, schreef ik voor mezelf op. Want dat betekent dat hij ook met mij eet. En met jou. Misschien zitten jij en ik niet letterlijk aan de tafel met hem. Maar het idee van samen maaltijd hebben stond in de tijd van Jezus voor vriendschap, verbondenheid, vieren, maar ook verdriet delen. En die plek, zegt Jezus, wil hij doen met zondaars. Meer had ik niet nodig om te horen. Hij ontvangt zondaars, wat fantastisch. En tegelijkertijd vond ik de timing van Jezus ook weer erg grappig. Want in het moment hiervoor zit hij nog aan tafel bij een van de belangrijkste leiders van de fariseeën. Met allemaal belangrijke genodigden die voor zichzelf ereplaatsen uitzoeken. En tijdens deze maaltijd doet Jezus een boekje open en deelt met hen een aantal gelijkenissen over genodigd worden aan een maaltijd in het Koninkrijk van God. En hij geeft 3 voorbeelden en de eerste gelijkenis zegt hij, als je bij een bruiloft komt, ga dan niet tijdens de maaltijd op de ereplaats liggen. En het tweede wat hij zegt is, wanneer u maaltijd houdt, roep dan niet meteen uw vrienden, maar roep juist de armen, de verminkten, de kreupelen en de blinden. En daarna sluit hij af met de gelijkenis van een zeker man die zijn dienstknecht erop uitstuurt om allemaal genodigden te halen voor het feestmaal. Maar deze mensen zijn allemaal belangrijk en met belangrijke dingen bezig en zij komen niet. En uiteindelijk vult deze maaltijd zich met de zondaars en de tollenaars. 3 keer een maaltijd waar de genodigden niet komen opdagen, maar juist de armen, de kreupelen, welkom zijn. En daarom mag ik ook komen. Jezus checkt niet mijn cv, hij checkt niet mijn verleden, hij checkt niet mijn kerkgang. En dat hij zegt, nou dan mag jij binnenkomen. Nee, hij zoekt naar harten die hem nodig hebben, die met hem willen zijn. Net zoals dat eerste vers uit Johannes 15. Al de tollenaars en de zondaars kwamen bij hem om hem te horen. Ben jij dat nog? Besef je nog dat je alleen maar kunt komen als arme kreupelen? Dat je zegt, Jezus, zonder u lukt het vandaag niet? Laten we deze dag beginnen aan de tafel van Jezus. Zijn woord tot ons nemen. En zo zeggen, Jezus, ik heb u nodig. Ga met mij mee deze dag in. Ik wens je een hele mooie, fantastische dag toe.

0: Martin Smith, Carrie Job, Our God Reigns. Na de overdenking van Nadine de Vos.
1: En verder vandaag.
0: Tim Zingt is de gast bij Thijs en Jorieke straks. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie. Hij gaf daar eerder al een voorstelling met een mooie vraag daarin. Wat zou jij antwoorden op de vraag: wat is goed leven? Nou, dat is misschien alvast iets om over na te denken. Tijdens lunchtijd in de lunchroom vandaag schuift Filemon aan van Ademproject. Ook zij zijn opnieuw wine. Vanmiddag treden ze nog op. Ademproject bestaat nu bijna 10 jaar. Dat vraagt misschien ook wel een beetje om reflectie, jubileum vieren, vooruitkijken, vieren wat er was, misschien ook nog wel mooie toekomstdromen. Nou, je gaat het horen als Filemon in gesprek gaat met Daan in de lunchroom. Live vanaf New Wine. Had ik dat al gezegd? De hele week, Groot Nieuws Radio. Feest van de vrede daarmee vieren. Goed dat je erbij bent.

0: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
3: Thijs en Jorieke, live.
4: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
3: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
5: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
4: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
5: Wat ga jij dan doen?
3: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
5: Tot dan!
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 8 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De politie ziet steeds vaker dat mensen van wie het rijbewijs is afgenomen toch gewoon auto gaan rijden. Afgelopen jaar werden 25 bestuurders per dag betrapt, heeft RTL uitgezocht. Dat is 2 keer zoveel als 10 jaar geleden. Dat er meer mensen tegen de lamp lopen komt door de inzet van slimme camera's die kentekens kunnen herkennen. Rapper Ali B. spreekt vanavond niet tijdens een ondernemers-event in Vinkeveen. Media kwamen het te weten en verwacht werd dat ze massaal zouden langskomen om Ali te vragen naar zijn veroordeling. Terwijl het evenement daar helemaal niet over gaat. En daarom heeft de organisatie besloten dat er een nieuwe datum wordt geprikt. Vannacht heeft een grote brand gewoed in Den Helder. Het vuur ontstond in een witgoedwinkel en uit voorzorg werden de huizen aan weerskanten ontruimd. Intussen is de brand onder controle. Wanneer de geëvacueerde bewoners terug kunnen is nog niet duidelijk. Eerst moeten hun huizen worden gecheckt op rook- en waterschade. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en valt lokaal een beetje regen. In de middag wordt het droog en breekt geleidelijk de zon door. Tot maximaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Een van de weinige files vanochtend tussen Breda Noord en Moerdijkbrug. 20 minuten vertraging, 9 kilometer lang. Dat komt door werkzaamheden. Die duren tot maandagochtend. De rechterrijstrook is dicht. De A17 Roosendaal Dordrecht. Daarom aansluitend de file bij knooppunt Klaverpolder van 2 kilometer. En de vertraging is een kwartier. Op de A50 Zwolle Apeldoorn ook een kwartier vertraging. In 7 kilometer file tussen Epe en Apeldoorn Noord. Door gaten in de weg is de rechterrijstrook dicht.
4: Goedemorgen, het kan zijn dat jij nu luistert en dat je aan je laatste werkweek voor de vakantie bezig bent. Wat ligt er allemaal al klaar? Laat het even weten, een mooi lijstje via de app of een fotootje van dat stapeltje spullen op de trap. Of de gang die met de dag voller wordt van al die belangrijke dingen die je absoluut niet mag vergeten. Vakantievoorbereidingen, ik ben benieuwd. Laat het weten via de app van Grootnieuws Radio.
16: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
11: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel €20 korting.
18: Elke maand weer.
17: En hoe meer data en snelheid,
18: hoe groter die korting.
17: Dat is One. Van Vodafone.
18: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
19: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
20: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
21: En bedankt, hè?
22: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
23: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie. De Nieuwe Morgen.
24: Met Annemarie Biljart.
23: Het christelijke radiostation.

0: Phil Wickham hoor je met This Is Our God. Een hidden track had hij, een ander liedje dan dit. Vorig jaar op een album vind ik altijd een beetje ingewikkeld, want stiekem wil je dan toch dat mensen het ontdekken. Dus is het eigenlijk heel slim om er zogenaamd een verborgen liedje van te maken, het zo te lanceren. Everyday Hallelujah heet het. En morgen komt daar een clip bij uit. En dat is dan gewoon Out in the Open van Phil Wickham. Goedemorgen voor de vakantie. Heb je stress of loopt alles op schema? Nou, Anouk laat weten, er ligt een planning klaar. Dat is heel mooi. Maar een planning om kringloopwinkels van Dorcas te gaan bezoeken. Wat een leuk idee, Anouk. Ja. Je kan een heel mooi rondje maken door het land. Gerard die laat weten welke lijstjes, welke planning. Rondslingerende vakantiekoffers. Ik ben alweer 4 weken aan het werk. Rustig met Groot Nieuws Radio op de achtergrond. Werk ze, Gerald. En Klaas zit een beetje in de stress om een fiets te dragen, want er was één besteld, maar die wordt niet geleverd. En nu naar de andere kant van het land om een andere fietsendrager op te halen. Zaterdag op vakantie. Hé, Klaas, adem in, adem uit. Ja, zelf ben ik een beetje in conclaaf met mezelf. Ik heb ook binnenkort vakantie. En ik kan dus heel makkelijk uitschakelen. Laptop dicht, telefoon enigszins op stil, lekker niks. Eigenlijk hou ik best van een oppervlakkig leven. Maar zo'n avondje in een klapstoel op de camping is natuurlijk ook een heel mooi moment om eens goed te reflecteren, over wat dingen na te denken, vooruit te kijken. Dat is dan niet per se oppervlakkig, maar wat zal ik doen? Gewoon lekker niks? Of zal ik diep in mezelf gaan graven? Ik hou je op de hoogte, ben er nog niet over uit. Dat terugblikken en vooruitkijken doe ik zo meteen in ieder geval met Geert de Korte, Israëlwerker voor het Centrum voor Israël Studies. Woont en werkt in Jeruzalem. Wat voor seizoen was dit voor hen als gezin en voor het land Israël? Ik spreek hem zo meteen.
1: De dagtekst.
0: Uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente in Thessaloniki, die eindigt met die mooie zegen en begint met 2 Thessalonicenzen 3, vers 3. Dat is de dagtekst van vandaag. Maar de Heer is trouw. Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. De Heer is trouw. Goedemorgen.

0: Sela met Christus opgestaan. De zomervakantie, tijd van uitrusten, bijkomen. Maar voor sommigen ook van terugblikken, reflecteren misschien. Wat voor seizoen was het, wat is er gebeurd? Een mooie reden om met mensen te bellen die dit seizoen bij ons in de Nieuwe Morgen voorbij kwamen. En dat doe ik vandaag met iemand die al het turbulente nieuws rondom Israël van dichtbij meemaakte. Israëlwerker voor het Centrum voor Israël Studies. Geert de Korte, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik weet nog dat jij zei, ik voel me soms een halve nieuwsverslaggever. Terwijl je toch een hele andere rol hebt. Maar nu in vakantiestemming, hoe ziet jouw zomervakantie eruit?
1: Ja, wij zijn op dit moment in Duitsland. En daarvoor hebben we ook 4 weken in Nederland gezeten. En we hopen begin volgende week weer terug te gaan naar Nederland om nog even een paar dagen daar te zijn. En dan gaan we weer terug naar Israël toe.
0: Ja, en even in alle eerlijkheid, is in Nederland dan vakantie of vooral ook heel veel familie en iets wat verplichte bezoekjes doen?
1: Ja, verplichte bezoekjes, dat valt op zich wel mee. Maar het is inderdaad wel die tijd in Nederland altijd heel erg intens. Want je wil gewoon mensen zien. Dat hoort ook weer een beetje bij verlof. Maar je bent ook heel erg druk. Dus ik moet zeggen dat onze tijd nu hier in Duitsland, dat is wel echt vakantie. Dat je gewoon echt even met het gezin even geen druk hebt. En dat is wel echt heel erg fijn om gewoon echt even te ontspannen.
0: Ja.
1: Ja, maar ook daar is de oorlog niet altijd wel weer ergens op een of andere rare manier. Gisteren kwamen we thuis en in één keer gaat er een luchtalarm af. Nou, dan staat iedereen echt weer helemaal aan. Dus wat dat betreft is het ook wel weer een soort van raar om dat soort dingen mee te maken en te zien hoe zeer je er nog mee bezig bent.
0: Ja, want wat gebeurt er dan in jullie gezin? Want jullie zijn het gewend, schuilkelder in en uit. Dat gaat je natuurlijk niet in de koude kleren zitten.
1: Ja, het rare is dan dat je staat gelijk heel erg aan. Dus je schiet gelijk helemaal vol met adrenaline. En je vraagt je gelijk af van, wat is er aan de hand? Is er iets? Als het hier is, dan zou het bij zo'n brand kunnen zijn of zo. Maar uiteindelijk zijn we niet te weten gekomen. Maar je merkt wel dat je er heel erg op reageert. En dat het, je merkt wel de kinderen gelijk van, oh, mijn hart zit gelijk weer in mijn keel. Dus wat dat betreft is wel een soort van trigger bijna. En dan zit je ook wel gelijk weer in dat wat je allemaal meegemaakt hebt afgelopen jaar.
0: Want dit was het wel het seizoen van de intense tijden, zal ik maar zeggen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En ook op verschillende manieren. Want ik zal nog even terug te denken inderdaad. Maar in oktober werden de laatste gijzelaars vrijgelaten uit Gaza. Kwam daar een soort van wapenstilstand. Ook al gebeurden nog steeds wel dingen. Sneuvelden nog militairen. En worden vooral ook nog regelmatig ook Palestijnen gedood. Dus dat zijn wel dingen die daar ook doorgaan. En we hebben natuurlijk de oorlog ook gehad met Iran. Die begon op 28 februari. Dus wat dat betreft was het gewoon heel erg intens.
0: Ja.
1: En die oorlog weet dat nog niet waar het naartoe gaat.
0: Nee, die er nu nog in alle hevigheid is. Je zoekt in jouw werk de dialoog tussen kerk en Israël. Is er een gesprek dat jou in het bijzonder is bijgebleven vanuit die rol afgelopen seizoen?
1: Ja, we hebben wel hele mooie dingen meegemaakt. Je merkt dat we nu wat langer zitten, dat dat er ook meer vertrouwen ontstaat. En dat je ook contact hebt waar je ook iets van jouw verhaal kan delen. Ik was zelf bij een, vond ik zelf een heel mooi moment eigenlijk. Ik deed mee aan een soort van cursus over Bijbelse figuren in moderne Israëlische literatuur. En daar hadden we een lezing over het verhaal van Abraham die Isaac moet offeren. Mm-hmm. En eigenlijk in die moderne Israëlische literatuur gaat het dan vooral ook over moeders, ouders die hun kinderen als soldaat weg moeten sturen. Maar als een soldaat sneuvelt, dan krijg je je zoon niet terug. En terwijl dat natuurlijk in die geschiedenis dat wel gebeurt, dat Isaac van het offer afkomt. Nou, dat was voor mij een hele andere manier eigenlijk van kijken naar dat verhaal.
0: Ja.
1: En vervolgens vroeg ze, wat vond je ervan? Dus ik kreeg eens van, heel erg interessant. Maar voor mij ook heel verrassend. Want ik kom uit de christelijke traditie. En dan lezen we dat echt als een soort van afbeelding eigenlijk van het offer van de Heer Jezus. En toen zei ze, kun je daar wat meer over vertellen? Dus toen heb ik daar de keer erop wat over verteld. Hoe dat dan in de christelijke traditie gelezen werd. Ja, dat zijn wel hele mooie momenten. Want dat raakt wel heel erg aan ons werk, zeg maar. Ja. Van echt het gesprek rond een open Bijbel. En vanuit die verschillende perspectieven.
0: En ook mooi, hè? Zoiets kan je niet regisseren. Dat gebeurt dan gewoon, tussen aanhalingstekens.
1: Ja, klopt.
0: Het is zomervakantie. Mensen hebben misschien iets meer tijd voor mensen die denken, ik wil hier meer van weten. Is er een boek, een podcast, iets dat je zou aanbevelen? Ga dat lezen, ga dat luisteren.
1: Ja, dat is lastig. In het Nederlandse taalgebied verschijnt niet zo heel veel als het gaat om boeken. Ik zat zelf te denken, wij hebben als Centrum voor Israëlstudies afgelopen jaar een heel Jesaja-project gehad. En dat was wel heel erg mooi, want daar hebben we samen met rabbijnen en christelijke theologen het Bijbelboek Jesaja gelezen. En in eigenlijk korte stukjes lopen we het hele Bijbelboek door. En we zijn nu bezig met Handelingen. En dat is wel een hele mooie om, als je wat verdieping zoekt rond dit thema, is dat wel een heel mooi thema. En
0: zeker.
1: Alle afleveringen zijn terug te vinden.
0: En je kunt je abonneren op een nieuwsbrief en dan krijg je het gewoon in je mail automatisch. Ja. Dat is ook erg handig. Ja. Hey, tot slot, Geert. Hoe zie jij er naar uit om weer terug te gaan naar Israël?
1: Ja, we hebben wel weer heel veel zin allemaal. De afgelopen tijd zijn we echt opgeladen, even eruit geweest. En ik vroeg het ook aan de kinderen van de week. En ja, ze hebben allemaal wel zin om gewoon echt weer naar huis te gaan. En gewoon weer ons eigen plekje te hebben en ook ons werk weer op te pakken. Want er liggen ook weer mooie dingen in het verschiet in het komende jaar. Daar zien we heel erg ook weer naar uit.
0: Israël is jullie thuis.
1: Zeker.
0: Dankjewel. Geert de Korte, ik wens je nog een hele mooie vakantie en fijn dat we elkaar even konden spreken.

0: de Broek heeft een nieuwe wethouder, Tom de Nooier.
1: Ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan.
0: Een politicus, gedreven door zijn geloof.
1: Het evangelie, wat een liefde gaat daarvan uit. Kun je zeggen, nou, je bent goed gebekt, maar dan weet je geen woord meer uit te brengen. En dan ben je
0: nee,
1: alleen maar...
0: dat zeg ik niet. Wat uitmondt in controversiële ideeën. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers, stikstof en het niet hijsen van de regenboogvlag.
1: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologische agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: altijd mooi om dit te horen. De hoogste eer, ode 26 van de Oden van Salomo. Half 9 is het geweest. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: De politie heeft afgelopen jaar duizenden automobilisten betrapt die gewoon achter het stuur zaten terwijl hun rijbewijs was ingenomen. Vergeleken met 10 jaar geleden was er een verdubbeling, heeft RTL uitgezocht. De Efteling moet stoppen met onbeperkt frisdrank aanbieden, zegt Foodwatch. Wie een hervulbare beker koopt, mag de hele dag fris tappen. Maar dan krijg je al snel veel te veel suiker binnen en ook calorieën, vindt de waakhond. Alle wandelaars van de Vierdaagse zijn weer op weg voor dag 3. Dat is de roemruchte Zevenheuvelendag. Gisteren, traditioneel de zwaarste dag, vielen bijna 1250 mensen uit. Het Rode Kruis moest opvallend veel blaren doorprikken.
2: Groot nieuws update.
0: De organisatie van de New Wine Zomerconferentie heeft de reclamebanners van Christenen voor Israël omgedraaid na de onrust die erover is ontstaan. Ze hebben er andere plannen mee. Christenen voor Israël zegt in het ND het kwalijk en jammer te vinden dat er geen gesprek wordt aangegaan. Vlakbij het vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos komen vluchtelingen, vrijwilligers en eilandbewoners iedere zondag samen in de Oasiskerk. In Trouw een uitgebreide reportage over deze vluchtelingenkerk. De dienst begint met 7 minuten bidden in alle talen. We zijn gewoon allemaal mensen die naar de kerk gaan, zonder onderscheid, zegt een Nederlandse vrijwilliger. Kasteel Groeneveld in Baarn staat deze dag in het teken van de Terdege Zomerfair. Het reformatorische evenement duurt 4 dagen. Het Reformatorisch Dagblad was er op dag 1 en die concludeert: van ganzenborst snijden tot een stormbaan tot een bruidsmodeshow. De Terdege Zomerfair is vol verrassingen. En reacties op het overlijden van muzikant Brian Dirksen blijven komen. Je hebt daar ook al veel bij ons over gehoord. Wat opvalt is dat hij vooral genoemd wordt en geroemd wordt om zijn bescheidenheid en toewijding. Iemand die grootse dingen deed, maar zichzelf totaal niet op de voorgrond zette. Zijn liederen lieten zijn hart zien, schrijft zangeres Lou Fellingham. Kees Kraaienoord hoorde je er eerder over bij ons.
3: Ik deelde dat gewoon heel eerlijk, want dat is wat hij een beetje afdwong. Je werd gewoon super eerlijk bij hem. En het was zo'n herkenning voor hem. En zo'n moment waarin hij ook feedback gaf. En waar hij zo vaderlijk was. En zo eerlijk was ook over de seizoenen in hun leven. Waar het podium veel van je vraagt. Maar hoe blijf je daarin authentiek? En hoe blijf je daarin het hart van de vader zoeken?
0: Ja, Kees Kraaienoord toerde met Brian Dirksen in 2012. En ze deelden persoonlijke verhalen met elkaar. Brian Dirksen overleed afgelopen dinsdag. Hij is 60 jaar geworden. Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanochtend vooral bewolking, later wat meer zon. Het blijft overwegend droog. Wordt ongeveer 22 graden. Verkeersinformatie is er, krijg je van de ANWB.
4: Vanwege de vakantie is er van een spits geen sprake. Er staan een paar files die veel vertraging geven. De A16 Breda-Rotterdam door werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. 7 kilometer file vanaf knooppunt Zonzeel. 20 minuten extra reistijd. Tot maandagochtend is de rechterrijstrook er dicht. Op de A17 vanuit Roosendaal staat daarom 3 kilometer file aansluitend bij knooppunt Klaverpolder, een kwartier vertraging. A50 Zwolle richting Arnhem tussen Epe en Apeldoorn 9 kilometer file. Zitten gaten in de weg, de rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 25 minuten.
0: En dan zijn er zoveel nummers van Brian Dirksen waar je misschien aan moet denken, ook in het Nederlands vertaald. En dan komt er muziek voorbij, zoals deze, en dat raakt Faithful One.
2: De nieuwe morgen.

0: Een enorme muzikale erfenis. Bijzondere live-uitvoering die begon in het Duits van Faithful One. Brian Dirksen hoorde je. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een beetje het thema van vakantietijd. Terugblikken, vooruitkijken, daar is niks mis mee. Maar jij kwam hier wijsheid over tegen.
1: Ja, gisteren las ik een kort en scherp verhaaltje wat mij niet helemaal meer losliet. Het was een soort parabel, zo'n oud verhaaltje. Omdat er volgens mij heel veel wijsheid in zit. Het komt van een Roemeense priester met de prachtige naam Vader Christopher. Ik wil gewoon even meenemen in het verhaaltje. Hij schrijft het volgende. Op een dag verscheen de duivel aan drie monniken. En hij legde hen één voor één een vraag voor. Hij vroeg: als ik je de macht gaf om iets te veranderen in het verleden, wat zou dat dan zijn? De eerste monnik, met een grote ijver voor zijn geloof, reageerde snel. Ik zou voorkomen dat je Adam en Eva in zonde liet vallen, zodat de mensheid niet van God zou afdwalen. De tweede monnik, met een genadig hart, antwoordde: ik zou jou ervan weerhouden van God af te keren, waarmee je jezelf voor eeuwig veroordeeld hebt. De derde monnik was de meest eenvoudige van de drie. In plaats van de duivel antwoord te geven, viel hij op zijn knieën, sloeg een kruisje en bad: Heer, bevrijd mij van de verleiding, van dat wat had kunnen zijn, maar nooit uitkwam. De duivel schreeuwde en kronkelend van de pijn verdween hij. Vol verbazing vroegen de andere twee aan hem: broeder, waarom gaf je dat als antwoord? De monnik legde uit: in eerste plaats, we moeten nooit het gesprek aangaan met de vijand. Ten tweede, niemand in deze wereld heeft de macht het verleden te veranderen. En ten derde, de duivel is niet geïnteresseerd in ons vooruit helpen. Eerder nog wil hij ons klem zetten in het verleden, zodat we het hier en nu negeren. Waarom? Omdat het hier en nu de enige tijd is waarin we met God kunnen samenwerken. De moraal van dit verhaal: de duivel ziet het liefst dat we blijven hangen in wat had kunnen zijn, maar nooit gebeurde. Richt je op wat jij op dit moment, vandaag, kan doen. En laat het verleden en de toekomst daar waar het hoort, in de handen van God.

0: Lef en stil maar, mijn ziel. In deze vakantieperiode overdenkingen die je misschien al vaker hoorde in de Nieuwe Morgen. Maar soms is een beetje herhaling helemaal niet erg. En het kan ook zijn dat het helemaal nieuw voor je is. Nadine de Vos met Wees blij met mij.
1: Tijdens de eerste overdenking begon ik met fantastisch nieuws. Namelijk vanuit de eerste verse van Lucas 15, waar staat dat deze man, en dat gaat over Jezus, zondaars ontvangt en met hen eet. En dit is zo'n goed bericht aan de start van mijn dag. Want ik schreef voor mezelf op dat het betekent dat ook ik bij hem mag komen en met hem mag eten. De fariseeën die hebben daar zo hun bedenkingen bij. Hoe kan het dat hij met deze tollenaars en zondaars omgaat? En dan legt Jezus hen uit dat het in het koninkrijk van God niet gaat zoals het in het koninkrijk van Julius Caesar. En hij doet dat middels 3 gelijkenissen. Hij geeft de eerste gelijkenis over de herder die 100 schapen heeft en er 1 verliest. Hij gaat deze zoeken en hij vindt het terug. En dan zegt hij tegen zijn vrienden: wees blij met mij, want ik was dit schaap kwijt, maar ik heb het gevonden. Daarna geeft hij de gelijkenis van de vrouw die een penning verliest. Ze veegt haar huis en ze zoekt en ze vindt. En dan zegt ze tegen haar vriendinnen: wees blij met mij, want ik was deze penning kwijt, maar ik heb hem weer gevonden. En dan volgt de bekende gelijkenis van de zoon, die erop uittrekt, die zijn eigen hart en gedachten achterna gaat. Deze zoon raakt zoek en hij verdwaalt. Maar zijn vader staat iedere dag op de uitkijk. En op die dag dat hij hem ziet in de verte, rent hij naar hem toe en hij vindt hem terug. En ook dan zegt hij tegen zijn mensen: wees blij met mij, want ik was mijn zoon kwijt, maar ik heb hem gevonden. Er zit een ritme in deze verhalen, een ritme in deze gelijkenissen. 3 keer iets verliezen, 3 keer iets vinden, 3 keer iets vieren. Mag ik daarover 3 gedachten met je delen vandaag? Verliezen kan alleen maar van iets dat wat van jou was. Je kunt alleen iets verliezen als het in eerste instantie bij jou hoorde. En wat een krachtige reflectie van Gods koninkrijk is dit. Ik geloof dat alle mensen Gods kinderen zijn. We zijn allemaal uit hem ontstaan en horen allemaal bij hem. Maar sommigen zijn zoek geraakt. Sommigen weten niet wie hun vader is. Hij is ons kwijt. En de weg waarop we nu gaan is misschien niet de juiste. En dan klinkt er: kom terug naar waar je hoort. Draai je om en bekeer je. Tweede gedachte is dat er 3 keer wordt gezocht tot er gevonden is. Zo gaaf. Wat een belofte klinkt hierdoor. Hij zal je in zijn oneindige liefde blijven zoeken. Er is altijd een weg terug. Hij laat niet los het werk dat zijn hand begon, lieve mensen. En daar weet ik alles van, want hij trok ook mij uit de modder 15 jaar geleden als een soort verdwaald schaap die ook eigenwijs haar eigen weg wilde zoeken. En hij zette mij op de schouders en bracht mij terug naar de kudde. En als het voor mij kan, dan kan het ook voor jou. Hij bleef mij zoeken tot hij mij vond. En de derde gedachte: 3 keer wordt er iets gevierd. 3 keer staat er: wees blij met mij. Want wat dood was, is levend geworden. Wat verloren was, is gevonden. Wat prachtig om zo deze dag te beginnen. Ik hoop dat je een mooie dag hebt. Te weten dat als je je verloren voelt, je mag weten dat hij je zal blijven zoeken. En je mag weten dat er een thuis is, een bestemming, een plek waar je hoort. Een liefdevolle vader die op je wacht. Maar ook dat als je je gevonden weet, je dit mag vieren. Jezus zegt dan vandaag: wees blij met mij, laat het horen. Dank hem vandaag voor het wonder dat hij deed. Ik wens je een prachtige dag toe.

0: Let you feel the mountains tremble van Delirious.
1: De eerste blessing van de dag.
0: Goedemorgen, team.
2: Ja, goedemorgen. De allereerste blessing is voor Huig, Jan, Thijs, Daan en Emma. Want zij gaan nog niet naar huis, nog langer niet. Sterker nog, ze zijn er ook nog niet bijna. Ze zitten lekker in de auto tegen elkaar aangeplakt, met elkaar in de auto op weg naar Frankrijk. We gaan een officiële vakantielied draaien. En welke dat is, dat hoor je zo. En heb je zelf ook een vakantielied? Heb je een werklied misschien? Hè? Want er wordt ook gewoon gewerkt. Een verjaardagslied, een danklied, een favoriet lied. Laat het even weten, dan kan ik hem misschien voor je draaien. App de studio. En dan laten we de platen stuk voor stuk een blessing zijn voor het universum.
0: Blessings hoor je zometeen.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
13: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20.000...

0: Nu op vakantiediscounter.nl. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
2: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het afgelopen jaar heeft de politie duizenden automobilisten betrapt die achter het stuur zaten terwijl hun rijbewijs was ingenomen. Bijvoorbeeld omdat ze veel te hard of met een slok op hadden gereden. Volgens RTL wordt er gewerkt aan een wet die zulke automobilisten hard aan kan pakken, maar ligt het voorstel al jaren op de plank. De Efteling moet stoppen met onbeperkt frisdrank aanbieden, zegt Foodwatch. In het park kun je een hervulbare beker kopen die je dan steeds weer mag voltappen. Maar zo krijg je al gauw veel te veel suiker en calorieën binnen, zegt de waakhond. Die vindt sowieso dat de Efteling te veel promotie maakt voor frisdrank. Een ondernemers-event waar rapper Ali B vanavond een praatje zou houden, gaat niet door. De organisatie was bang dat er veel media op af zouden komen die alleen maar interesse hadden in de veroordeling van Ali B. Besloten is nu om een andere datum te prikken voor het evenement en dan zonder Ali B. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 graden aan de noordkust, 24 graden in het zuidoosten. En vanavond schijnt nog een tijdje de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB.
7: Er staan maar weinig files. Ja, door werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam bij de Moerdijkbrug 5 kilometer file. 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is tot maandagochtend dicht. Aansluitend op de A17 een kwartier vertraging van Roosendaal naar Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 2 kilometer. En door gaten in de weg staat een file op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Apeldoorn Noord. 6 kilometer file vanaf Epe. 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is voorlopig dicht.
8: Helemaal goed, dankjewel ANWB. En dit is het uur van de blessings. Jouw verzoekplaat een zegen voor het land. Maar eerst een paar hele mooie vragen. Grote vragen ook. Wie ben je? Waar ben je? En wat houdt jou bezig op dit moment? Kortom, breng ons even op de hoogte van je luisterstatus. En dat kun je appen naar de studio vanaf nu.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders grijp je mis.
13: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
14: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
16: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 bakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Luister naar Groot Nieuws Radio. Deze week live vanaf de New Wine Zomerconferentie. Zomer. Blessings.
21: Met Tim Hendricks.
12: Het christelijke radiostation. Zomer.

Chris Tomlin met Indescribable. Vrienden, een hele goede morgen. Ontzettend fijn dat je er weer bij bent. Kees, we rijden met je mee en je wenst ons, iedereen die luistert, een gezegende uitzending vanaf de A15. Jacobine die is in de auto onderweg naar mijn beste vriendin, die ik al maanden door gezondheidsproblemen niet heb gezien. Het is tijd voor een dikke knuffel. Goede uitzending. Ja, Jacobine, een hele goede tijd samen daar. En dan krijg ik hier een berichtje. Even kijken, nou, heb ik de naam hier niet scherp. Nicole. Ja, jij stuurt een mooi berichtje. Je zegt vandaag vrije dag. Ik ben nu een t-shirt aan het pimpen. En we gaan zo een nicht uit Canada bezoeken. En lekker lunchen samen. Ze is met de hele familie uit Canada overgekomen. 30 man totaal. Om een verjaardag, 80 jaar van haar moeder, met mijn moeder, mijn tante, te vieren in Nederland. Supermooi, mooi bijzonder. Dan Marga die even laat weten. Goedemorgen, joehoe. Ik ben in de auto onderweg naar een vriendin. Gaan samen een dagje op stap. En wat mij bezighoudt, alles wat de komende tijd voor ons gaat gebeuren. Huis verkopen, alles wat met verhuizen te maken heeft. Supermooi. Heel veel verzoeken die ik hier binnenkrijg. Ik ga proberen zoveel mogelijk te draaien. Wie je ook bent, waar je ook luistert en wat je status ook is. Dit zijn de blessings van donderdag 23 juli in het jaar 2026. En Gerdine Bunk zegt lieve Huig Jan, Thijs, Daan en Emma. Onze vakantie is aangebroken. We zitten in de auto op weg naar een hele mooie tijd samen. Al weken kijken we naar uit om weer heerlijk te gaan kamperen. Lekker te genieten van al het moois in Frankrijk. De rust lekker op te zoeken. Gezinstijd te hebben met elkaar die we van onze God krijgen. En dit prachtige nummer. Ja, dit is ons vakantielied geworden, zeiden we pas tegen elkaar. We zetten de radio nog wat harder. Een dikke knuffel voor jullie. En dit is Dien met Armen naar Omhoog.

de armen naar omhoog richting Frankrijk. Een goede reis, jongens. Gaaf dat we deze plaat voor jullie mochten draaien. Namens Gerdine deden we dat. En hou de armen nog maar even omhoog voor de volgende plaat. Het nummer Praise komt eraan. Ik heb een heerlijke, ja, chill versie, zou je kunnen zeggen, van Praise klaarstaan. Anthem Worship komt eraan. Want Anouk laat weten, wij zijn vandaag, ik en mijn lieve Justin, zijn vandaag 2 jaar getrouwd. Een drievoudig snoer die niet te breken kan. En daarom dus deze plaat vandaag. Het nummer Praise. Anouk en Justin, gefeliciteerd.

Grace, Oh My Soul. En Anouk is ondertussen onderweg naar Schiphol om een vriendin op te halen uit Canada. Dus druk dagje voor jou, Anouk. Ariette laat weten, goedemorgen. Wij zitten in de auto naar de Nijmeegse Vierdaagse om de wandelaars voor Stichting Vlinderkind aan te moedigen. Gaaf dat jullie dat doen, jongens. En dan naar Ruinerwold, want Harm en Hilda ten Hoeve, de volgende plaat draaien wij speciaal voor jullie. Opwekking 785, Fundament, de opwekkingband staat klaar. Judith vraagt het voor jullie aan, namens Joost, namens Jiditja en Caleb. Ze zegt, lieve pa en ma, dit lied heb ik voor jullie aangevraagd, omdat jullie door een fysiek pittige tijd gaan. Hoe spannend het soms ook is, jullie anker ligt diep geworteld in het geloof dat hij erbij is. En dat geeft rust. Ja, beterschap. Veel liefs van ons, Joost, Judith, knuffels van Jiditja en Caleb. En dit lied dus. Voor jullie de blessing met Opwekking 785, het lied Fundament.

Fundament, het fundament is gelegd deze morgen. Belangrijk deze plaat op de playlist vandaag. Op deze donderdag 23 juli. En veel mensen op vakantie, maar zeker niet iedereen. Misschien ben je aan het werk op dit moment. Sta je ergens op de steiger te fluiten. Misschien zit je op kantoor. En Gerald die zit daar eventjes helemaal alleen in deze vakantieperiode. Maar is lekker bezig. Vraagt even een plaat aan. Een werkplaat. We gaan luisteren naar Charis Music met Hallelujah Feeling. Mooie keuze, Gerald. Gaan we samen van genieten. En we dragen hem ook op aan iedereen die dus aan het werk is en misschien wel een beetje alleen aan het werk is. Dat deze plaat de werkvreugde mag vergroten. Halleluja, feeling!

0: Carrot Music en Hallelujah Feeling dat de muziek zijn werk mag doen.
1: Stel niet uit wat je vandaag nog kan doen.
2: Voor iemand een plaat aanvragen bijvoorbeeld.
1: Ga nu naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Ik heb hier een verzoek van Anne-Jan de Graaf. Die zegt, ik wil heel graag God en reisgenoot van Lef aanvragen. Dat we mogen weten met hem onderweg te zijn. Dat in het leven, maar ook letterlijk als persoon en als groep. Onderweg op vakantie met Adios Reizen. En ik wil deze plaat ook graag opdragen, zegt Anne-Jan, aan de begeleidsters van Adios Reizen, de reisleiders Wilma en Maria. En deze plaat natuurlijk ook voor de hele groep. En in het bijzonder ook voor mijn kamergenoot Iwan Allemakers.

onderweg. Lef en reisgenoot. En ja, zo draaien we werkplaten, zo draaien we vakantieplaten. En ja, we mogen Beppie Bouterbontjes uit Bennekom vandaag hopelijk ook bemoedigen met een mooie plaat. Een bemoedigingsplaat. Op verzoek van Wijnanda, jouw zus. Want wat is er aan de hand? Ja, je beklom eens een Zwitserse hoge berg, maar op 50 meter van de top brak je je voet. De top heb je wel gehaald, maar nu eenmaal op zeeniveau, ja, nu kan je eigenlijk nergens meer naartoe. Je stoel, je bed is je beste vriend. En ja, gelukkig, Beppie, heb je dus ook een hele lieve zus die weet dat jij een trouwe luisteraar van Blessings en van Wens bent geworden. En ze stuurt je dus ter bemoediging He is Alive van Don Francisco. Die hoor je hier en zegt Wijnanda, succes. Succes, zus, wijsheid, sterkte en de kracht van onze God. En deze is voor jou. He is Alive.

Don Francesco bij Blessings op GrootNieuws Radio. En Harm laat weten dat hij daar bijzonder blij mee is dit lied te horen vandaag. Mooi, ja. Dan Hans die laat weten. Hoi Tim, deze dag is onze trouwdag. Ik sta een ontbijtje klaar te maken voor mijn liefste Gerda. Hoe mooi is dat? Dank u Heer voor uw goedheid en trouw. Gaaf Hans om met jullie deze zegening te tellen hier vanmorgen. Ja, dit is natuurlijk ook een zegening. De familie Willemsen onderweg naar Frankrijk. We wensen jullie ook een hele goede reis. En geniet van de muziek die we voor jullie draaien. We zijn op dit moment ook in Zwolle, afslag Zwolle voor Wilma Pauw van Essen. Want, zegt Anneke en Frits van Essen, lieve zus, lieve Wilma, gefeliciteerd met jouw 60ste verjaardag vanmorgen. Een hele fijne dag gewenst en God zegen over jouw leven en dat van Arjan en de kinderen. En ja, we brengen via de radio een muzikaal cadeau langs. Luister naar De Arend, dit is Christian Voort.

Jan Verwoerd en het lied De Arend. En Psalm 91, mijn toevlucht van Sela, ga ik draaien. Voor iedereen die het hoort, maar voor Marije de Jong uit Schoonrewoord, voor jou in het bijzonder, want het is de blessing. Het lied aangevraagd door opa en oma Oosterling. En ze laten weten, lieve Marije, lieve oudste kleindochter. Vandaag, op deze 23 juli, mag jij jouw 34ste verjaardag vieren. En wij, jouw opa en oma Oosterling, willen je door middel van een mooi lied feliciteren en je ook bemoedigen. Gods nabijheid jou toegewenst voor je nieuwe levensjaar. En we hopen dat je het mooi vindt. Nogmaals, hartelijk gefeliciteerd, lieverd. Dikke knuffel, opa en oma. En speciaal voor jou de muziek van Sela. Mijn toevlucht, Psalm 91.

volgende plaat is aangevraagd door Gerda, Feikhoff, Welmer, Anita, Ans en Tini, Bijbelkring Dabar. Ja, dat is inmiddels een bekende Bijbelkring. Die laat van zich horen en zegt: lieve broer en zus, familie Sietsma uit Hengelo, wij bidden jullie, of wij wilden jullie bemoedigen met een blessing. Tini die had een mooi lang nummer van Ellie Rickert op een cassettebandje. Dacht ze, het bleken twee aan elkaar geplakte nummers te zijn. Het liedje Kom bij mij en Mijn juk is zacht van Ellie Rickert. En het zal ons benieuwen welke van de twee er wordt gedraaid om jullie te bemoedigen. Lieve broer en zus, namens Bijbelkring Dabar. En ik zal het onthullen. Ellie Rickert met Mijn juk is zacht.

Ellie Rickert met Mijn Juk is Zacht hier op Groningen Radio. De blessing voor familie Sietsma uit Hengelo. We hopen dat de blessing goed is aangekomen bij jullie. Ja, dan een felicitatie die we mogen doorgeven. Gefeliciteerd, Arie en Joke de Recht uit Oud-Beierland. En het is een zeer uitgebreide felicitatie van jullie kinderen en kleinkinderen. Want ze laten weten, lieve pap en mam, 2026 is een bijzonder jaar. Het jaar waarin jullie 50 jaar getrouwd mogen zijn. En het jaar waarin jullie allebei 75 jaar werden. Op het gebied van gezondheid waren er uitdagingen. Maar steeds ervaren we weer, God is trouw. En we willen jullie nogmaals feliciteren met jullie 50ste trouwdag. Met jullie 75ste verjaardagen. En doe dat in dankbaarheid. Dankbaar zijn wij met en voor jullie. En we houden van jullie. En om dat te laten blijken, klinkt hier vandaag dit lied op de radio. Dit is Opwekking 733, het lied 10.000 redenen. Liefst van alle kinderen en kleinkinderen.

0: Alle felicitatie en blessing voor Arie en Joke de Recht uit Oud-Beierland. En super dankbaar voor de blessings die weer mochten klinken vanmorgen. En toch een beetje een dubbel gevoel, want ik heb hier nog heel veel platen op mijn lijstje staan die ik eigenlijk zou willen draaien, maar waar we niet aan toe komen. Maar we hebben morgenochtend weer, dus heel graag tot dan. Dan pakken we de draad gewoon weer op. En we leggen alvast even een lijntje uit naar Liempde, naar Thijs en Jurieke, die daar op een New Wine zijn. Thijs en Jurieke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Dachten. Hallo, hallo.
0: Oh, wat fris.
1: Ja, ik ben zo fit als een hoentje. Ja. Hoor. Ja, maar dat ben ik ook echt, Tim. Het is ongelooflijk. Weet je, ik heb 2 nachten door kunnen slapen.
0: Ja,
1: ik voel me topfit.
0: Ah, fantastisch.
2: Je ziet eigenlijk alle oogjes kleiner worden. Iedereen zit hier zwaar. Alleen Jurieke die gaat steeds meer stralen.
1: Klopt.
2: Die komt er steeds beter in. Dus we gaan er een prachtige dag van maken.
0: Hier. Ja, en er gebeuren mooie dingen, Thijs. Wat gebeurt er allemaal? Noem eens iets.
2: Nou, ja, er gebeurt heel veel. Ja, het is echt zo'n plek waar al die generaties aanwezig zijn. En gisteravond maakten we iets heel bijzonders mee. Toen namen we de tieners het een beetje over hier in de grote mensentent. En die tieners die hebben allemaal bijbels gekregen. 900 tieners hebben een bijbel gekregen. Daar gaan we vandaag eens even een paar van die tieners van vragen waarom ze daar zo blij mee zijn.
0: Wat goed, hé. Dat is zometeen Thijs en Jurieke op New Wine. We gaan schakelen straks echt helemaal over. Dus dan zijn we ook echt daar.
3: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
4: Hè? Nu alweer?
3: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
4: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
4: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido. NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Garage Ploeg en Sir Huisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 10 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is weer thuis. In de omgeving waren vangkooien met eten neergezet. En in één daarvan werd hij gisteren gevonden. De kuif Mangabe wist weg te komen door de gracht rond het verblijf over te zwemmen. Er werd aangenomen dat hij dat niet kon. Als het aan waakhond Foodwatch ligt, is het in de Efteling straks afgelopen met onbeperkt frisdrank tappen. Nu kun je met een hervulbare beker de hele dag overal refills halen. Maar dan krijg je veel te veel suiker binnen, zegt Foodwatch. Dat tikte het pretpark al eerder op de vingers voor het promoten van zoete drankjes. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk breidt zich sneller uit dan gedacht. Inmiddels zijn meer dan 12.000 mensen in de buurt van Bordeaux geëvacueerd. 6 campings zijn uit voorzorg ontruimd. Volgens een burgemeester is de brand ontstaan na een ongeluk met een reinigingsmachine op een bosweg. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 graden aan de noordkust, 24 graden in het zuidoosten. En vanavond schijnt nog een tijdje de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
17: Er staan een paar files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Knopend Zonzeel en de Moerdijkbrug 5 kilometer file door werkzaamheden. Is tot maandagochtend de rechte rijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten. A16 Rotterdam Breda stond een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel 2 kilometer file. A17 Roosendaal Dordrecht door de file op de A16 bij Knopend Klaverpolder 5 minuten vertraging. A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord 7 kilometer file. Doorgaat in de weg 20 minuten vertraging.
14: Zometeen Thijs en Jorieke.
18: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
19: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
20: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert Heijn.
22: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
23: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen, fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
14: Live vanaf de Nieuwe Wijn Zomerconferentie.

0: Come, now is the time to worship, Brian Dukesen.
1: Groot Nieuws Radio, live.
2: Vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: Een hele goede morgen vanaf een heerlijk, beetje bewolkt dorpsplein vanaf New Wine.
3: Ja, goedemorgen. Ik dacht, laten we heel even beginnen, Jorieke, met een kleine shout-out naar collega Martin.
0: Ja, want die heeft het echt nodig.
3: Wij zitten heerlijk mee te genieten van de Blessing zojuist uit Veenendaal. Maar ik heb toch het idee dat hij behoorlijk last heeft van FOMO, hè, de fear of missing out. Ik
0: kreeg allemaal zielige filmpjes toegestuurd.
3: Nou, en heel veel zielige filmpjes. Een heel rustig kantoor in Veenendaal. Ja, Martin die was hier denk ik ook graag geweest. Maar het goede nieuws is, Martin, je kan het gewoon via de radio meemaken vandaag.
0: Precies, je hoeft helemaal geen FOMO te hebben. Geen één luisteraar hoeft FOMO te hebben. Want ja, we zenden gewoon uit vanaf New Wine. Dus je maakt het gewoon allemaal helemaal mee.
3: We zorgen gewoon dat je de sfeer mee krijgt. Het lekkere eten, de perfecte koffie, de inspiratie. We zorgen gewoon dat het allemaal bij jou thuis terechtkomt.
0: Hey, jij voelt je echt thuis hier al, hè?
3: Nou, best wel, ja. Ik heb echt het idee, toen ik dinsdag aankwam lopen, dat was echt een beetje zo zoekend. Dat je denkt, waar zit alles? Waar moet ik naar het toilet? Waar haal ik de beste koffie? Ja, zoals nu, na een paar dagen. Het voelt steeds vertrouwder. Heb je dat ook?
0: Ja, ik vind het. Het voelt gewoon als ik gewoon weer lekker in mijn huiskamertje nu weer zit.
3: En het komt ook al door alle ontmoetingen die je hebt. Hè. Dat gisteren toen sprak ik José. Ze luistert echt al jaren. Die appt ook vaak naar de studio. Het is heel leuk om iemand dan een keer in het echt te ontmoeten. En ze zei, ja, het is zo mooi dat jullie eindelijk iets van deze sfeer mee kunnen maken. Zo blij dat jullie hier eindelijk zijn. En ze zei ook, jullie passen hier zo goed. En daar heb ik nog even over na zitten denken. Want ik ben het er eigenlijk helemaal mee eens. Ik voel dat ook echt zo. En ik denk dat ik weet waarom dat zo is. Want we hebben als Groot Nieuws de missie om christenen te verbinden. Om het hele christelijke speelveld, wat gewoon best wel breed is, te bedienen.
0: Mm-hmm.
3: En dat loopt hier ook rond. En hier is ook zoveel verbinding. En daar zijn ze ook echt mee bezig. Hoe kunnen we samen aan Gods Koninkrijk bouwen? En ik zie al die kerken, al die stromingen, al die achtergronden bij elkaar komen. En we hebben zoveel gemeen. En ik ervaar ook echt iets van die gemeenschap. Alle begroetingen, alle leuke gesprekjes. Ik denk, volgens mij heeft het daarmee te maken.
0: Ja, het voelt

0: ging. Het is mogelijk om die missie te steunen. Gisteren deed iemand dat ook nog. Die kwam hier gewoon aanlopen. Zei, ik wil graag vriend worden van Groot Nieuws.
1: Hij zei, welkom. Welkom bij de club, zeiden we.
0: Hartstikke leuk. Even high five. Dan kun je iemand persoonlijk begroeten.
1: Ja, dat is wel leuk, ja.
0: Maar ja, waar je nu ook zit, je kunt je aansluiten bij die missie. Zeggen, ik wil dat werk ondersteunen. Heel eenvoudig via grootnieuwsradio.nl/vriend.
1: Wat leuk is, deze ochtend zit ook weer bol met leuke gasten, spelletjes. Tim Zingt zie ik al aanlopen. Kijk. Die komt zometeen mag hij aan het woord. Lisbeth van Lef komt natuurlijk voorbij. Annemiek Bewalder zit nu de preek te luisteren, zodat we daar een samenvatting onder andere van krijgen. En we gaan natuurlijk naar de zoektocht naar de gouden munt. Dat gaat natuurlijk door. Wil je weten hoe zo'n munt eruit ziet? Er staat een heel leuk filmpje op de Insta.
0: Ja, dan kun je even zien hoe dat eruit ziet. De aanwijzingen die zijn er weer. Er zijn tot nu toe altijd vroeg in de ochtend gevonden door de kinderen. Zoals je denkt, ik wil meedoen, kom dan op tijd deze kant op. Aanwijzing voor de eerste munt vandaag. Lees Exodus 3 vers 5 in het Engels. Lees Exodus 3 vers 5 in het Engels. En je weet in welke tent deze munt verstopt zit.
1: Oeh, die is wel even...
0: Ja, moet je echt even de Bijbel bijpakken.
1: Je moet je echt even de Bijbel
0: jij weet niet meteen wat er staat, Exodus 3 vers 5?
1: Nope, jij wel.
0: Welk verhaal zitten we dan? We zitten bij Mozes.
1: Ja, Mozes. Nee, dat wist ik wel. Exodus, hallo. Ons halve boek gaat erover. De tweede hint is, munt 2 ligt bij kopjes, schotels, borden en kommen vormen samen een... En zegt het nu heel snel achter elkaar, zet er een punt achter en dan weet je waar je moet zijn.
0: Zo, dat is ingewikkeld.
1: Kopjes, schoteltjes, borden en kommen vormen samen een...
0: Misschien wat mensen, puntje. Zeg dat dan heel vaak achter elkaar en dan weet je waar je moet zijn. Als je nou weet, luisteraar, je bent aan het luisteren, je weet hoe deze hints werken. App even naar de studio, dan weten we of ze te moeilijk zijn. Ik vind ze wel pittig
1: vandaag. Je hebt vandaag wel even, je dacht zo...
0: Ja, het niveau is omhoog gegaan. Ze hebben zoveel geestelijk inhoud hier gehad. Ik moet wel zeggen, ik zit even naar Tim te kijken. Volgens mij is hij... Ik gok dat hij een caravan kampeerder is. Hij ziet er nog zo fris uit. Nou, wat denk jij?
1: Ik denk, hoe ik vind hoe hij eruit ziet, denk ik absoluut een kampeerder. Met alle respect.
0: Ja, tent. Jij denkt meer tent. Ik denk caravan.
1: Ja, tent. Nee, absoluut een tent. Ja, vouwwagen denk ik.
0: Ja, ik vind het echt een vouwwagen.
1: Al die vouw in dat gezicht.

0: Met het liedje van René en Lisa, De Kracht van Uw Liefde, moet ik altijd een beetje denken aan het spelletje wat wij deden. Van Raad de Plaat.
1: Ja.
0: En dan kwam ik niet op de titel hiervan. Nee. Ik zei, wat zei ik nou?
1: Ja, iets met...
0: Heren, kom tot u. Dat is voor mij, dit liedje is voor mij eigenlijk Heren, kom tot u.
1: Dus eigenlijk wil je zeggen, dit liedje heeft de verkeerde titel.
0: Eigenlijk wel. Eigenlijk wil ik gewoon zeggen, dit was René en Lisa met Heren, kom tot u vanaf New Wine.
1: Ik moet er wel even aan denken nu je dit noemt. We hebben nog niet eens op de radio verteld wat we gistermiddag nog hebben meegemaakt.
0: We hebben het helemaal niet verteld.
1: Over spelletjes en quizjes. Ik denk dat dat toch even belangrijk is.
0: Inderdaad, wij waren namelijk op weg naar of iets te eten. Een flesje water vullen, de wc. We waren op weg. En toen kwamen we langs het EO-pand. En dan kijken we daar natuurlijk even binnen.
1: We kwamen langs een smal pad en dachten we, laten we kijken wat hier te doen is.
0: toen zagen we Maarten Vermeulen, natuurlijk ook vaste gast van deze show. En dachten we, hey, wat leuk Maarten, wat ga je hier doen? En ze gingen net bijna beginnen met de EO-pubquiz. Ja.
1: Het was een hele lege zaal. Er was echt nog niemand. En hij keek een beetje wanhopig rond. Dus zeiden, zullen wij meedoen? Dus we vooraan gaan zitten.
0: Vooraan gezet, we hebben mensen erbij gehaald. Een leuke club, we hebben meegedaan, we hebben alles gegeven. Eerst deed ene Hendrik met ons mee. Die stopt op een gegeven moment. Ik weet ook niet waarom.
1: Die, terwijl we heel goed gingen.
0: We gingen supergoed.
1: Dus we stevenden af op de winst.
0: En toen zagen we nog William Wix hier van Adem. We zeggen, kom jij dan bij ons? Nou, dat was een gouden greep, want de ronde over snacks wist hij alles.
1: Er kwam de snackronde.
0: Maar we gingen gewoon goed. We stonden gewoon bovenaan. Het werd nog een beetje spannend met allemaal Gen Z'ers. Maar ja, weet je.
1: Maar moet je hier kijken. Ik heb ze gewoon aangetrokken.
0: De EO sokken hebben wij gewonnen. We hebben namelijk de pubquiz gewonnen.
1: Jazeker, de EO pubquiz. Dus eindelijk hebben wij ook iets meer publiek geld gekregen. Ik heb hier droge voeten.
0: Ja, het was een fantastische middag. Je kan het ook nog zien op onze Insta. Doen we allemaal stories een beetje van wat we hier allemaal meemaken. Staat er natuurlijk ook op. Waar wij ook zijn geweest, het was de eerste avond. Toen hebben wij nog even geloerd dinsdagavond bij Tim Zingt. Tim, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: De eerste vraag die we hebben is dus, slaap jij hier in een tent, vouwwagen, caravan?
2: Ik slaap in een camper.
1: Oh. Camper?
2: Ja. Jullie waren allemaal heel dichtbij. Ik heb jaren gekampeerd in zo'n mega bungalow tent. En er kwam natuurlijk nog een bijzet tent bij voor de wat grotere kinderen. En ja, elke man heeft zo zijn midlife crisis. En ik moest zo nodig een camper. Dus sindsdien hebben we...
0: Oh ja,
2: vond
0: het echt als je midlife...
2: Nou ja, zo kun je het wel een beetje duiden, ja. Het was echt zo... halverwege de 40 dat ik dacht, ik wilde al zo lang een keer zo'n... Niet echt zo'n campercamp, niet zo'n bakbeest van een ding. Maar ik wilde gewoon zo'n busje. Zo'n Volkswagen busje wilde ik graag. Het is uiteindelijk een Ford geworden. Die Volkswagen zijn echt ongelooflijk duur. Maar sindsdien hebben wij een camper. Dat is heel leuk.
0: En ben je nu dan helemaal soort door het hele land aan het cruisen met je busje?
2: Ja, nou kijk, daar heb je dan allemaal romantische ideeën over. Ja, dat je dacht, weet je wat ik ga doen? Dan ga ik met de bus, ga ik s'ochtends vroeg, dan ga ik met Veluwe meer. En dan klap ik dat dak uit en dan klap ik een tafel uit. Ja, precies, ga ik vissen, ga ik mijn eigen vis eten. En dan ondertussen de meest briljante theaterteksten schrijven. Het is allemaal niet gebeurd.
0: Het busje staat gewoon op New Wine.
2: Het busje staat lekker op New Wine.
0: Maar ben jij bent dus echt een New Wine ganger.
2: Ja, ik ben echt een. Ja, ik ben echt. Wel bijna 20 jaar kom ik hier elk jaar met een grote groep vrienden. En dan gaan we eigenlijk met elkaar dat zo beleven. En het leuke van dat al heel lang met dezelfde groep doen, is dat een soort. Het geeft een soort basis waarin onze kinderen allemaal groot geworden zijn en verbonden zijn met elkaar. En nu ze ook wat groter zijn, zien wij ook zo van, oh, wat bijzonder dat dit niet alleen een geestelijke conferentie is, maar hier worden ook banden gesmeed, familiebanden, vriendschapsbanden, die waarschijnlijk gewoon een leven lang meegaan. Dus dat is heel tof. Want we hebben ook hier echt wel op New Wine dagen gehad dat je dacht, waarom, voor wie doen we dit? Waarom doen we? En niet alleen omdat we wegspoelden, want heb je er ooit een keer een heel groot modderbad gehad. Maar ook als je weg... We hadden net een baby en toen was het op de duur 38 graden, weet je.
0: Oh, jongens.
1: Ja, wat doen we hier?
2: Dat is echt... Waarom zijn we hier? Ja,
1: maar je bent niet alleen voor de sfeer, want je kwam net echt even uit de dienst gelopen om hier bij ons aan te schuiven.
2: Ja, maar dat kwam dat ik aangesproken werd en ik dacht wegwezen.
1: Het ging over giften. Heel snel mijn camper veiligstellen.
2: Iets met de collecte. Maar buiten doet mijn 5G het altijd beter, zeg ik dan. Nee. Wat was je vraag? Je kwam zo bij.
1: Nou, je kwam zo ook bij de diensten vandaan. Dus het is niet dat je alleen maar voor de sfeer.
2: Nee. Ik heb eigenlijk altijd als stelregel dat ik de ochtenddiensten volg. Dat is een soort lijntje. Dat vind ik ook altijd erg fijn hier. Dat je een soort van. Je hebt een hoofdspreker die dan elke ochtend. Of een vier preek houdt. Waar in ieder geval de suggestie van een soort van thematische uitwerking zit. En het verschilt een beetje per per jaar. Maar soms heb ik dan echt gewoon dat er iemand gewoon bij een aantal verhalen wat langer stilstaat. Dat is echt wel tof, omdat je er dan wat dieper in zit. Nou, en 's middags zijn al die kinderprogramma's, je wordt hier permanent ingedeeld. Als je hier een kind inbrengt, dan word je keihard teruggepakt. Toen moet je allemaal hulpouder zijn en zo. Net
0: trouwens even. Ook een hulpouder ben je.
2: Ja. Oh, dat is echt.
1: Want dan durf ik mijn kinderen volgend jaar wel mee te nemen.
2: Dat lijkt. Je moet zelf durven.
0: We gaan naar ome Tim.
2: Ja. Ja, precies.
0: Ik ga op jullie oppassen.
1: Ja. En ik heb wel goed nieuws voor je, want dan mis je dus even de conclusie van die lijn van dit jaar. Daar hebben wij Annemiek Bewalder voor ingehuurd. Die is bij ons nu de dienst aan het volgen. Die komt straks even de samenvatting.
2: Oh, die komt de samenvatting geven.
1: Ja, zo. Kun je dat ook nog even meepakken? Ja,
0: we doen het allemaal. Hey, maar doe je wel elk jaar, ze weten dat jij dus elk jaar bent. Je wordt waarschijnlijk elk jaar wel ergens voor, los van de kinderen vermaken. Moet jij wel ook wel, denk ik, op een podium staan?
2: Nee, dat is niet waar. Ik heb dat een paar keer gedaan. En dat is me eigenlijk heel slecht bevallen. Niet zozeer het optreden zelf, maar het gedoe eromheen. Ik heb afgelopen dinsdag dus wel opgetreden. Ja. Maar dat is echt sinds, ik denk, 7 of 8 jaar dat ik hier wat doe. Want eigenlijk wil ik hier gewoon deelnemer zijn. En ik heb ook vakantie. En want het gedoe is dan, weet je, zeker toen we kleine kinderen hadden. En dan is het altijd rond bedtijd. Dan zeg ik, hey, ik ga optreden. En dan moet ik mijn piano. Moet ik echt een piano en een gitaar. En dan is het geluid weer niet goed. En dan
0: een lama. En wat maakt dat je dit jaar het weer ging doen dan?
2: Nou, ik werd gevraagd. Door de directeur. En het was wel dat ik had bedacht van oké, ik ben op tournee. Heel commercieel. Maar ik dacht wel, ik ben op tournee. Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel leuk om even te zeggen dat ik nog een najaarstour heb. En dat even een beetje klein beetje pluggen.
0: Dus
1: je hebt niet de hele tour van de tournee gespeeld. Het was echt een ander materiaal, denk ik.
2: Ja, nee, klopt. Ik heb iets heel anders gespeeld. Want anders is het beter. Waarom zou je dan nog een kaartje
1: wilt
2: kopen?
1: Wilt u dit nog een keer horen?
2: Ja. Dat u het dan wel snapt.
1: Ging het te snel voor u? Met uw sterretje?
2: Een maandje. Ja, precies. Nee, dus ik had inderdaad iets anders. Maar ik had wel even nagedacht van oké, kan ik het zo? Dat het wel een beetje aanleunt tegen het thema. Dat is wel, wat ik...
0: En het leuke was weer dinsdagochtend. Ja, ik moest gewoon toch weer om gieren. Ja, jij gaat er heel serieus op in. Maar de optreden op Nieuwijn was ook weer alleen toegankelijk voor mensen van 18 jaar en ouder.
2: Ja.
0: Ja, dan moet gewoon de hele zaal moet dan wel een beetje lachen. Ik denk, nou, wat gaat die Tim Zing nou weer brengen dan?
2: Ja, precies. Het is nogal expliciete beelden. Ja. Nee, ja, goed. Ja, je weet dat wat mijn serieuze antwoord was. Als je dat namelijk niet doet, dan zit gewoon die halve zaal vol met kinderen. En jonge gasten die ofwel zelf naar binnen gelopen. Of ouders die zeggen, ga daar maar kijken. Dan kunnen wij even rustig koffie drinken. Weet je wel? Dus... Nee, ja, goed. Ik hou gewoon niet zo heel erg van kinderen. Jawel, tijdens mijn voorstelling.
0: Nee, maar die grappen komen dat toch helemaal niet aan?
2: Nee, daarom. Ja. Dus er zijn echt heel duidelijke redenen waarom dit niet gaat werken. Zeg
0: nee,
2: maar.
0: Precies. Ja, het was 8 jaar ouder, maar meer.
2: Ja, precies.
0: Grappen kunnen die kinderen gewoon nog niet aanhoren. Hey, het thema van de conferentie, je volgt dus veel, is voor de goede vrede. Wat roept dat thema bij je op?
2: Ja, ik was heel blij met dit thema. Omdat... je hebt soms van die... laat zeggen, je denken over... Goh, wat betekent dat geloof voor mij nou eigenlijk precies? En toen ik 18 was, ging dat over... dat Jezus voor je zonde is gestorven. En dat is niet dat dat nu weg is. Maar dat krijgt allemaal steeds nieuwere lagen en meer dimensies. En een van de dingen die de afgelopen jaren... ook wel door boeken die ik heb gelezen... dat Jezus de vredevorst is. Dat hij vrede kon brengen. En wat betekent dat dan? Juist in een tijd waarin we eigenlijk... proberen de vrede te bewaren, maar ook heel veel onvrede is, heel veel polarisatie is. Vond ik dat wel een heel relevant thema. Ik vind ook mooi hoe het uitgewerkt wordt. En wat ik meestal doe, is ik zo'n conferentie, daar werk ik een beetje als een spons. Dus dan zuig ik dat gewoon allemaal. Ik ben als een beest aan aantekeningen maken en zo. En dan gebruik ik de vakantie daarna om dat toch eens allemaal rustig door te lezen.
0: Oh ja?
2: Ik had het vorig jaar voor het eerst gedaan. Toen ging ik gewoon alle preken, in de weken daarna, 's ochtends, als iedereen nog slaapt. Dan heb ik mijn stille tijd. maar dan ga ik gewoon lekker buiten zitten. Dat vind ik heel heerlijk. Dan lees ik gewoon die aantekeningen. Dan pak ik zelf dat stuk er is bij. Dan ga ik gewoon zelf eens lezen. En van wat gebeurt er nog meer? En zo. Dat vond ik toen wel een mooie soort verwerking van wat ik gehad heb. Want ik heb ook een conferentie gehad dat het een beetje hoog over was. Dus dat kan ook. Hè, dat je soms spreken hebt dat je denkt, zo bijzonder wat er allemaal bij jou gebeurt. Waarom resoneert dit met niks in mijn eigen leven? Ja, dat kan.
0: Ja, maar dat is met dit thema dus, dat resoneert dus meer bij jou.
2: Ja,
0: in je voorstellingen zoek je natuurlijk ook vaak naar de plekken waar het... als je het hebt over de goede vrede, waar het schuurt en wringt tussen christenen. Waarom vind je juist die plekken ook zo interessant?
2: Nou, kijk, omdat ik denk dat in ieder geval een beetje luchtblazen en een beetje, je kunt er beter om lachen. Dat geeft een iets andere emotie dan dat je er heel boos over op elkaar bent. Dus ik heb liever dat we dan met elkaar denken, oh ja, het is ook wel heel grappig dat we dat zo doen of dat we zo zijn opgevoed en dat we zo geprogrammeerd zijn. Oh ja, dat is waar. Dat is gewoon eigenlijk een stapje achteruit en een beetje. Je kunt er drama van maken. Van, oh, wat erg allemaal en dit en dat. Je kunt ook een stapje achteruit doen en er comedy van maken. En dan bereik je volgens mij hetzelfde. En dan heb je ook, dat is volgens mij gewoon veel leuker. Een leukere emotie in ieder geval. Ja.
1: Je bent ook wel een beetje van de taal. Hè? Ik dacht, hoe voorkom je nou dat die goede vrede niet een beetje de lieve vrede wordt? Dat je denkt, nou, we bedekken het een beetje en dan we hebben het er niet echt over.
2: Ja, nou, het was ik liep net weg uit de preek. En toen werd het net zoiets gezegd van, laat zeggen, ik ga gewoon nu keihard citeren wat Annemiek straks gaat zeggen. Kun je even checken? Wat zei ze nou over de vredesdienst?
0: Ja,
2: dat heb je eigenlijk wel goed geluisterd. Buwalda.
1: Mag je aantekening even mogen?
2: Ja, ja, ja. Nee, dus hij zei, Jezus zegt niet, zalig zijn de vredebewaarders, maar de vredestichters. En eigenlijk wat ze aan het uitwerken was toen ik wegliep, was een beetje van dat ergens vrede stichten is ook iets ongemakkelijks. Is ook de status quo bevragen, omdat daar vaak dingen zijn die de vrede in de weg staan. En dus hoe voorkom je dat je de lieve vrede, want daar ben ik eigenlijk best wel erg van. Ik ben helemaal niet van conflicten. Dus ik altijd van, ja. Maar het is ook wel een uitdaging. We zijn eigenlijk vooral bezig om de lieve vrede te bewaren met elkaar. Ik vind ook dat je best moet doen om zoveel mogelijk te proberen iedereen erbij te houden. Maar soms zijn dingen gewoon niet goed. En staan echt dingen vrede in de weg? Of zie je dat mensen buitengesloten worden? Of dat bewust dingen kapot gemaakt worden in de schepping of wat ook? Ja, en dan moet je dan wel tegen te weer komen. En dat komt niet zo vredevol over. Hmm. In die zin, kijk, bijna alle vredestichters zijn natuurlijk ook het conflict aangegaan. Alle grote, maar ook alle kleine vredestichters die er zijn.
0: En kan humor daaraan bijdragen?
2: Nou, ergens is het natuurlijk dubbel, omdat humor relativering is. En omdat je natuurlijk, als je echt ergens kwaad over maakt, dan zit je niet te wachten op iemand die daar dan 3 relativerende grappen over kan maken. Ja. Maar het kan wel bijdragen om daarin niet verbeterd te worden. Het is een heel mooi citaat van een nummer van U2, Love and Peace. En daar zegt Bono, you become a monster, so the monster will not beat you. Dus je hebt een monster, die zie je iets slechts. En je gaat daar tegen vechten, maar terwijl je aan het vechten bent, word je gewoon zelf ook een monster. Omdat je alleen maar, snap je? Dus vechten maakt altijd, dat is altijd het subtiele van ook een beetje hoe strijd in de Bijbel wordt gezien. Dat is nooit, in principe nooit tegen mensen. Hmm. Maar tegen machten, whatever. Ja. Wij worden opgeroepen om onze vijand lief te hebben en van iedereen te houden. Dat is een soort, daar zit een soort maffe paradox in. Ja. En dan kan humor wel helpen om onze eigen gewichtigheid en onze eigen drukdoenerij een beetje te relativeren.
1: Ja, maar dat is eigenlijk die lucht en die spiegel die we dan even nodig hebben om te denken, oh ja, haha, wat zijn we soms ook raar. En dan kun je ook weer met iemand anders verbinden die dat misschien ook al.
2: En ook dat je beseft, ja, misschien heb jij wel gezien, want uiteindelijk is het de splinter aanwijzen in het oog van iemand anders, natuurlijk. Want dat is wat je vaak aan het doen bent. Dat is ook even bepalen bij de balk waar je dan gemakshalve maar even omheen kijkt. Dus het is ook zelfrelativering. Ik vind dat je volle overgave ervoor moet gaan vanuit de veronderstelling dat het, dat je dat jouw bijdrage ook niet cruciaal is.
1: Zit er ergens een grens aan? Want je ziet nu bijvoorbeeld, hè, alles rondom Israël ligt nu super gevoelig. Zijn dat dan dingen waar je denkt, daar kan ik ook nog steeds grappen over maken? Of ligt het zo gevoelig dat je denkt, die laat ik dan even liggen?
2: Hangt er vanaf de goede grap is. In de zin, ik kan wel een goede grap bedenken waar je denkt, dan gaan ze heel hard om lachen. Maar of het een grap is die ergens een soort van haakje heeft, dat je denkt, dit. Maar ik, in die zin, ik laat zeggen, dit gaat zo wel echt over, ook over leven en dood. Het is hetzelfde als, kun je een goede grap over de Tweede Wereldoorlog of de Jodenvervolging? En natuurlijk, ik heb daar echt wel grappen over gehoord waarvan ik denk, zo, dat is echt wel echt een hele goede grap. Zo. Ja. Maar het is niet echt dat ik nou denk, wat draag ik erbij of zo, weet je? Dus daar ben ik wel wat terughoudend in, op zijn minst, denk ik, ja.
0: Hey, je hebt dit najaar nog een aantal voorstellingen van je Tour Grijs. En op 1 februari sta je dan nog in de Amersfoort.
1: Ja, wat was daar aan de hand? Ik zat te kijken. In december is het een beetje afgelopen. En dan op 2 februari
2: het suffen was, we hadden nog 2 opties. 5 december in Amersfoort. En toen was het, ja jongens, moeten we het niet gewoon even over de kerst heen tillen? Dus dat klopt, het is een soort laatste.
0: Ja, maar leuk,
2: laatste,
0: toch? Heb je nog even een,
2: precies.
0: Een outro. Wat ga je daarna doen?
2: Ja, daar ben ik over aan het broeden. Zal ik daar een andere keer over komen vertellen?
1: Ja, dan gaan we wel doen. Nieuw idee op.
2: Nee, dat klopt. Ik moet zeggen, er zijn echt, er borrelen allemaal dingen, maar het is allemaal nog zo preconceptueel.
0: Nee, dan horen we dat later. Ja. Hey, de preek is nog bezig. Je kan er nog even, je kan toch nog even
2: naar de oproep. Leuk. Ja. Ik loop meteen naar voren.
1: Ja, ik denk het
0: ook.
2: Werd ik geroepen?
0: Heel erg bedankt dat je even wilde aanschuiven, dat je de preek even voor ons wilde missen.
2: Ja, dank je.
0: Dank je wel.

0: Schrijvers voor Gerechtigheid en wat een wonder. En we zijn er maar met één reden. En dat komt door de vaste gast van vorig jaar, dat jaar daarvoor. Daar kwam ze altijd vanaf Nieuwijn. Even buurt in Veenendaal, maar nu buurten wij al de hele week bij haar. Lisbeth van Lef, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is donderdag. Jij zit hier al vanaf
1: zaterdag.
0: Lange week. Wat was je eerste gedachte van deze dag, Lisbeth?
1: Mijn eerste gedachte was nog één. Nog één nacht. Ben ik weer thuis.
2: Wat zeggen, dat kan zijn. Oh jongens, het is bijna voorbij. Wat jammer. Het kan ook zijn. Ik zie er wel naar uit.
1: Ja, ik zie er nu wel naar uit.
2: Oh, ja.
1: Even schone omgeving.
0: Ja, dus, ja, jij bent natuurlijk. Jij bent heel erg van de schoon.
1: Ja.
0: Ja, zo'n week op zo'n camping.
1: Nee, het is niet.
0: Het is niet meer schoon.
1: Nee, je ziet het ook, hè? Mijn pakken zijn helemaal.
2: Nou, het ziet er toch prima uit.
0: Nee, je ziet, dat is echt onzin. Ja. Maar hoe zit je erbij?
1: Verder zit ik er goed bij. De zon schijnt weer. Ik mocht weer naar jullie. Ik heb van Thijs een bakje snoep gekregen.
0: Ja.
1: Dus dat is wel echt.
2: Je mag ook uitdelen aan anderen.
1: Ja,
2: we hebben gezien
1: uitgedeeld aan die meneer.
2: Dat je er erg goed in bent.
0: Ja. Ja, het is zo leuk om Lisbeth te zien. Die is gewoon de snoepjes uitdeler van de hele camping. Ik dacht nog wel, ben je ook thuis? We hadden wij het nog over dat je vroeger had je een paar van die huizen en dan wist gewoon als je daar ging aanbellen, dan kreeg je zo'n snoepje. Ben jij zo'n huis geworden? Dat mensen aanbellen. Hoi Lisbeth, mag ik een snoepje?
1: Nee, dat niet.
0: Dat nog niet?
1: Nog niet.
0: Dat geheim is nog niet ontdekt?
1: Nee. Ik heb een geheime stash in huis ergens.
2: Oh.
1: Wat die mijn kinderen ook niet weten.
2: Oh, waar dan?
1: Ja, dat zeg ik dus niet.
0: Dan zijn ze natuurlijk op. Hey, even gisterochtend hebben we gesproken. Hoe was de rest van de dag?
1: Gisteren was een beetje regenachtig, hè?
0: Ja,
1: dus jullie hebben toch echt de echte experience. Dat vind ik op zich wel fijn. Dat jullie die echte experience ook hebben mogen ervaren.
0: Ja, het is wel anders met regen.
1: Het is anders met regen.
0: Absoluut.
1: Ja, het is anders met regen. Ja, maar dus gisteren was een beetje zorgen dat iedereen droog bleef. Dat mijn wasrekje in de voortent kon staan. Plus vijf tieners en jullie zijn nog even langsgelopen toen we aan het avondmaal zaten.
0: Ja, ik vind het al heel harmonieus constant bij jullie.
2: Ik wist niet dat jullie zoveel kinderen hadden, moet ik wel zeggen.
1: Nee,
2: maar een stuk
1: hebben
2: of
1: we
2: acht
1: ook niet.
2: Of zo. Niet?
1: Ja.
2: Oh,
1: nee.
2: Je
1: sluiten er steeds meer aan.
2: Oh, mooi.
1: Maar extra, jullie tankjes in beslag genomen.
0: Oh,
2: jammer.
0: Ja, daarom kon ik toch niet slapen. Dat was echt balen.
1: Nee, maar het was verder een fijne dag. Ik ben de avonddienst heb ik wel even bezocht. Ochtenddienst niet. Heb ik nog een seminar bezocht? Nee.
0: Het was middags
1: te druk met kinderen overal heen brengen. En,
0: maar de avonddienst heb je meegemaakt.
1: Ja, zeker.
0: En heb je daar nog wat van meegenomen?
1: Ik was vooral bij het zingen. Jullie waren er niet, hè? Nee. Het was heel mooi, want bij het tweede lied kwam de hele next groep, zeg maar. Dus alle tieners kwamen binnen. Die gingen een soort van over ons overvallen. En die gingen toen met hun band een lied zingen. En daarna kregen ze van het MBG allemaal een Bijbel uitgereikt. En toen gingen wij hen uitzegenen met de blessing, gingen we voor hen zingen. Ja, dat was heel emotioneel.
0: Bijzonder.
1: Ja, het is echt. En dan zie je je eigen tiener op dat beeld daartussen staan, springend met dat lied. En daarna eruit lopen met zo'n Bijbel. En dan mag je haar zo zegenen. Ja, ik was echt ontroerd.
0: Ja,
1: ik niet snel, maar ik vond het echt heel mooi.
0: En wat maakte, ik kan het vervoelen, maar wat maakte dat je dacht, hier word ik echt emotioneel van?
1: Ja, gewoon dat je die nieuwe generatie ziet. En dan allemaal van die jonge tieners die dan helemaal vol dan eigenlijk voor ervoor gaan of zo. Zo met zoveel passie en enthousiasme. En die dan samen, zo'n hele groep samen. Waar je kind, dat is misschien wel het extra emotioneel, maar waar jouw kind dan onderdeel van uitmaakt en een fantastische week heeft. En dat je daar een klein stukje van ziet. Ja, ik weet niet. En dat je haar dan mag uitzegenen. Ja.
0: En is het vooral dat je kind dan een soort denkt van, ze heeft de Heer? Of is het meer, ze is onderdeel van het grote geheel?
1: Ja, dat vooral denk ik. Dat ik denk, er is denk geen plek voor haar. Ze is tiener, dat is natuurlijk, ze is net 14. Dat is een hartstikke moeilijke periode. Dat zien we ook bij haar, dat op de middelbare school. En dat is dan niet christelijk. En dat is toch anders. En als je dan ziet van, ze is hier onderdeel van zoiets veiligs, iets groots. En of weet je of ze nou helemaal dat aanneemt. Of dat maakt me allemaal eigenlijk niet zo heel veel uit.
0: Ja.
1: Maar dat ze hier in zo'n veilige omgeving dan zo zichzelf mag zijn. Dat zie ik vooral.
0: Ja.
1: En dan samen, ze geloven hetzelfde. Dat zo al bindt. Ja, ik vind dat heel bijzonder.
2: Dus qua geloofsopvoeding is dit ook wel een belangrijke plek dan?
1: Absoluut. Voor ons echt. Ze vragen het hele jaar naar. Maar dat is echt ook daarom. Dus echt niet alleen van, we zijn hier met vrienden en nu we hangen de Lord. Maar echt, gisteren kwamen ze echt heel emotioneel uit hun dienst. Al die tieners, helemaal met tranen. En dat ze dan zo'n mooie preek hadden gehad. Dat raakt hen dan ook. Denk ik, dat is dat kan je als ouder. Tuurlijk, je kunt alles vertellen en voorleven. Maar dat ze dat echt zelf zo ervaren met al hun leeftijdsgenoten, ja, vind ik echt super bijzonder. Nou, offer, ik zei net nog tegen mijn vrouw, ja, daar offer ik dan heel graag een week van mijn vakantie voorop. En dan kampeer ik met liefde. Mm. En dan,
2: alle viezigheid.
1: Ja, doe alle viezigheid neem ik dan echt voor lief.
0: Ja, dus ook, dat is juist dat je dat gisteravond eigenlijk hebt meegemaakt. Dat maakte ik wel als eerste gedacht. Nog één nacht, maar ook alweer van jou.
1: Ik ben hier volgend jaar weer. Dat weet je gewoon. Ja. Hoe dan ook. Dit gun je ze gewoon. Ik denk dat dit zo'n boost voor ze is. Ook voor de rest van het jaar. En ze zei, ik heb zat weer vrienden uit Dordrecht gemaakt. En of we daar dan heen konden. En dat is wat je ze gunt, toch?
0: Ja, gewoon een safe place.
2: En het leuke is dat we na 11 uur ook even van de tieners zelf horen hoe zij het hebben ervaren. Dan schuiven er een paar hier aan ook die zo'n Bijbel hebben ontvangen. Dus ik ben heel benieuwd welke verhalen we aan die kant horen.
1: Oh, heel leuk.
0: Ja, dus dat gaan we. Dat
1: volgens
0: gaan
1: mij hebben ze echt een hele mooie week. Ja,
0: dat is ook leuk. Je maakt er eigenlijk weinig van mee.
1: Nee, want we mogen daar niet komen. Nee. En dat was denk ik ook nog wel leuk. Want als het volwassenen mag je niet op het tienerterrein, wat ik heel goed vind hoor. Maar nu zag je echt even, zo gaat dat er daar aan toe. Met allemaal dansjes en bewegingen.
0: En het is natuurlijk ook gewoon voor als je weer ouder wordt. Het is natuurlijk gewoon heel super bemoedigend. Ook weer voor ouderen om te zien van, maar dat geloof gaat gewoon alle generaties door. Dat stopt gewoon niet.
1: Nee.
0: Dat is echt heel mooi.
2: En vandaag nog iets op het programma? Iets waar je nog naar uitkijkt?
1: Vanavond is Silent Disco, Thijs en Jurica.
0: Oh,
1: dus jullie moeten blijven.
0: Ik moet echt naar mijn kindjes toe, joh.
1: Ja, dat kan ook. Dat is om 8:30 of zo.
0: Maar ik dacht wel, ik moet wel echt zeggen, Lies. Want het is, je hebt ons hier natuurlijk naartoe gelokt. Ik krijg wel echt een. Ik denk, ik wil echt met mijn kinderen natuurlijk.
1: Ja, zie je?
2: Dat wil ik ook. Alleen dan ga ik ze wel een maand van tevoren geen snoep geven. Want dat wordt hier door jou gecompenseerd.
0: Dat is wel even. Dan moet ik wel echt. Ik moet alle regels. Voor mij moet ik dan alle regels loslaten, inderdaad. En dan denk ik,
1: regels laat je hier los. Inderdaad, vooraf weinig snoep. En dan na de hand even een weekje wat minder snoep.
2: Even afkicken.
0: Alleen dan wil ik ook echt naar de Silent Disco. Maar dan heb ik weer oppas nodig. En jij wil ook naar de Silent Disco.
1: Maar er zijn heel veel mannen vaak die niet naar de Silent Disco willen. En die doen dan de oppas. Nee, je hoeft je niet terug te maken
0: van
1: oppas.
0: Het komt helemaal goed. Ja, ik hoop echt, ik hoop van gans dat wij sowieso volgend jaar weer zijn. En misschien
1: dat hoop ik ook echt.
0: En misschien wel kamperen. Maar dankjewel voor deze experience, Lisbeth.
1: Ja, nee, jullie bedankt.
2: Ja, we zijn super waardevol. Ik zie dat de tent inmiddels een beetje leeg aan het lopen is. Zo meteen gaan we van Annemiek Bewalder horen wat er nou in de pers
1: is. Ze ging.
2: Dat is ook voor jou, Lisbeth. Kun je nog even meekrijgen wat er vanochtend in zat.
1: Ja, dank je.
0: We hebben van je geloofd. Dankjewel, Lisbeth.
1: Doei.

0: Nicole C. Mullen en de Redeemer hier vanaf New Wine. Waar we het. Ik heb er helemaal hier zin in.
1: Thijs Themaquiz.
2: Ja, we zijn natuurlijk bezig om New Wine beter te leren kennen. De mensen daar beter te leren kennen. En elkaar af en toe een beetje moeilijk te maken met een quizje. Gisteren moest ik ontdekken uit welk kerkgenootschap iemand kwam.
0: Dat ging niet goed.
2: Het ging hartstikke goed. Nee, het evangelisch, maar je wilde het weer heel precies horen.
0: Ik heb de gemeente van Anneke.
2: Ja, daarom mag jij het vandaag weer een keertje proberen. Ik heb twee gasten meegenomen, André en Roel. Goedemorgen, André en Roel.
3: Goedemorgen.
2: Die zijn hier. Ze hebben enige soort van connectie met elkaar. En jij hebt 5 vragen de tijd om achter te komen wat hun relatie met elkaar is.
0: 5 vragen?
2: 5 vragen, ja.
0: Oké, dan moet ik niet meteen zeggen, zijn jullie broers?
2: Nee, dat is niet leuk.
0: Nee. Oké, kennen jullie elkaar vanaf de luier?
4: Nee, niet echt.
3: Helemaal niet zelfs.
4: Nee.
0: Helemaal niet zelfs.
2: Dat is de eerste vraag.
0: Oké, eerste vraag. Oké, dus het is geen familieverband haal ik hieruit.
2: Ja, dat mag je eruit halen. Ja, je krijgt van mij krijg je niks hoor.
0: Vinden jullie... Als je naar elkaar kijkt, denk je, ja, ik vind jou echt een leuke gast. Is dat het gevoel wat jullie bij elkaar hebben?
5: Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat zodra ik hem voor het eerst zag, gelijk al had.
4: Ja, dat was wel wederzijds hoor.
0: Oké, dus jullie waren, Oké. Ik voel een soort bromance, voel ik hier. Oh, dat ook weer niet. Oké. Tweede vraag. Oké, derde vraag. Het is moeilijker dan dat
2: ja,
0: het lijkt.
2: Ja, dit is niet zo makkelijk, hè? Ja, als je het helemaal inzet. Ja.
0: Zitten jullie in de prijs, jullie eigenlijk soort van samen de heer in de omgeving?
5: Ja, we zijn op Nieuw Wijn.
0: Ja, Buiten Nieuw Wijn. Op zondag.
2: Oké, 4, 5 vragen. Dit is je vijfde vraag.
0: Ja,
2: zo gaat het gisteren ook.
0: Ja. Op de zondag.
2: De laatste vraag.
0: Jullie op zondag met elkaar de heer.
5: Heel af en toe.
4: Ja, heel af en toe.
0: Nou, af en toe maar. Ja.
2: Iemand is niet zo'n trouwe kerkganger, haal ik hieruit.
4: Ja, dat is vrije invulling.
0: Oké.
2: Laatste vraag.
0: Oh, het is toch echt moeilijker dan dat je denkt. Ja. Ik vind jullie geen familie. Jullie vinden elkaar wel heel aardig. De connectie. Hebben jullie een soort gezamenlijke hobby? Ja, ik denk misschien maak ze samen muziek of zo, weet je wel.
2: Heerlijk, zo'n specifieke vraag.
5: Ja, heel eerlijk denk ik dat niet.
4: Nee, denk ik eigenlijk ook niet.
0: Nee, dus jullie dat niet.
2: Nou.
0: Laatste vraag.
2: Ja, dit was hem eigenlijk, maar goed, een bonusvraagje.
0: Ik denk verkeerd, maar ik heb het idee dat jullie bij elkaar in de kerk zitten.
2: Waar baseer je dat op? Welk antwoord gaf ook weer iets in die richting?
5: Dan zouden we wel vaker de heer prijzen, toch?
0: Oh, ja, dat is waar.
4: Precies.
0: Oh, dan wordt het wel ingewikkeld, ja.
4: Ja.
2: Ja. Maar ja, weet je, je hebt de... Ik ga je toch een klein beetje helpen, hoor. Zoals ik heb jou gisteren
0: ook vet geholpen.
2: Ja. Je hebt de familieconnectie wel heel snel aan de zijkant gezet.
0: Oh.
2: Kennen jullie elkaar vanaf de luier? Dat was jouw vraag.
0: Oh, ja. Nee, zijn jullie neven?
5: Nee.
0: Oh.
2: Hoe goed zit je in de familie? Welke familieconnecties kan je allemaal hebben, Jurgen?
0: Oh, zijn jullie zwagers?
5: Ja. Zeker.
0: Ja. Jullie zijn zwagers. Yes. Ja. Wat leuk. Ja. En hoe is dat?
2: Hoe zit de connectie?
4: Getrouwd met mijn zus.
0: Jij bent getrouwd?
5: Zeker.
0: Met zijn zus. En jij kwam dus de familie in.
5: Ja.
0: Hoe lang is het geleden dat hij de familie in kwam?
4: Oh, dit is een gewetensvraag. 2021 ergens een keer, denk
5: ik. Klopt. En sinds anderhalve maand, 2 maanden, officieel de familie binnen.
0: Ja. Dus gefeliciteerd. Gefeliciteerd. En dit is altijd een beetje spannend, toch? Als je zo'n nieuwe vent, je familie binnenkomt. Ja. Hoe was dat? Hoe ging dat? Hoe dacht je, die is wel oké voor mijn zus? Of,
4: nee, dat zat vrij gauw wel goed, inderdaad. Ja, zeker. Eigenlijk geen seconde daar over getwijfeld.
0: Nee, dat je dacht van nee, blijf van mijn zus af.
4: Nee, dat zeker niet. Hey. Ik bedoel, het is 2026, hè? Dat soort gedrag hoeven we niet meer te vertonen.
2: Ja, precies. Heel goed.
0: En voor jou dus, jij kwam dus een familie binnen. Je dacht, ja, dat is, ik heb wel geluk met die gozer.
5: Nou, dat moest een klein beetje wennen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik had het geluk dat iets voordat ik een relatie kreeg met mijn vriendin toen... haar zusje ook een relatie kreeg. En daar de eerste man het gezin ook binnenkwam. Dus alle gevaarlijke gesprekken waren net voor mij.
2: Die had de weg geëffend, zeg maar.
5: Precies.
0: Ja. Ja. Hey, we hebben op onze podcast hebben we een hele... Er staat net een hele uitzending over... met Hans Groeneboorn, contextueel therapeut, over schoonfamilie.
2: Ja, okay. Echt dus wel aanraden, hoor.
0: Ja, als ik het zo hoor, ik denk dat jullie het niet heel nodig hebben... maar dat het wel goed is om even te luisteren.
5: Ja. Okay,
0: hey, superleuk dat we mee mochten doen met jullie... dat jullie mee wilden doen met de quiz... die ik toch glansrijk gehaald heb, zeg je, als ik het zelf. zelf.
2: Ja, zo mag je het van mij invullen, maar...
0: zo gaat het op. Ja, ik ben dan dat ik het zo mag invullen. Hé, hey, we gaan er alweer even uit voor de reclame.
2: Ja, zometeen dus even wat tieners. Even kijken hoe zij dat ontvangen hebben, die bijbels die ze gekregen hebben. Ik zie ze al aankomen lopen. Het is leuk om ook die generatie even aan het woord te laten.
0: Ja, maar eerst gaan we nog ook genieten van muziek. Martijn Bewalde, dingen die je doet. We gaan er dus heel even uit.

0: Thijs en Jorieke live.
1: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
0: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
2: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
1: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
2: Wat ga jij dan doen?
0: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
2: Tot dan!
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
10: Josiah Queen brengt de Mount Zion Tour naar Nederland. Zondag 20 september. Ahoy Rotterdam. Met in het voorprogramma Strings and Heart. Bestel jouw kaarten voor Josiah Queen nu via eventsforchrist.nl.
11: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
12: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 11 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De aanhoudende droogte zorgt nog niet voor grote problemen aan de dijken. Waterschappen houden ze extra in de gaten. Er zijn hier en daar wel oppervlakkige scheuren te zien, maar die leveren geen gevaar op. Als het nodig is, worden ze gerepareerd of opgevuld. Risico op verzakkingen is voorlopig nog niet aan de orde. Iemand van de politie in Den Haag is ontslagen. De man of vrouw had gegevens uit de computer gehaald en zich ook niet aan andere regels gehouden. Was er een onderzoek ingesteld naar de medewerker en nu de uitkomsten binnen zijn, is besloten die te ontslaan. Nog even, en dan kun je in Rotterdam burgemeester Carola Schouten zien abseilen vanaf de Euromast. Ze had beloofd dat te doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou uitvallen dan in 2022. En ondanks haar hoogtevrees houdt ze zich eraan. Premier Jette beloofde mee te gaan, maar haakte af om een te volle agenda. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 graden aan de noordkust, 24 graden in het zuidoosten. En vanavond schijnt nog een tijdje de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Op de A1 Amsterdam-Amersfoort door werkzaamheden bij Blaricum 4 kilometer file. 10 minuten de vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grens 3 kilometer file en een kwartier vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht door werkzaamheden op de A16 bij de Moerdijkbrug 2 kilometer file en een kwartier vertraging. A50 Zwolle richting Apeldoorn. Door gaten in de weg is de rechterrijstrook dicht bij Apeldoorn-Noord. 5 kilometer file en een kwartier vertraging.
0: Zometeen
15: meer Thijs en Jorieke.
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
22: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen Nederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
18: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
23: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
24: Thijs en Jorieke. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.

0: Je hoorde Praise.
1: Groot Nieuws Radio, live.
2: Vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: Een hele goede morgen.
3: Ja, wat leuk dat we er allemaal bij zijn. We zitten zo te genieten van alles wat hier gebeurt. En Jorieke, ik heb zometeen weer een heerlijke challenge voor je. Gisteren heb je eten gebietst.
0: Ja, ik vind het gewoon vreselijk.
3: Dat ging je heel goed af, moet ik zeggen.
0: Eten, ik heb koffie voor jou gebietst.
3: Ja.
0: Maar eigenlijk was ik niet aan de beurt om weer te challengen. Ja, dat is een beetje lastig. We doen maar 3 dingen, dus we komen niet in evenwicht.
3: Nee, dat doe jij zo meteen nog eentje. Dan doe ik er volgend jaar eentje extra.
0: Oké, maar dat even serieus? Dat heb je nu wel gezegd.
3: Ja, ik weet niet of ik hier volgend jaar ben, maar bij deze toegezegd.
0: Jij bent hier volgend jaar en je hebt het toegezegd. Wordt het weer een challenge dat ik weer allemaal vreemde mensen, moet doen?
3: Ja, dat is eigenlijk wel de bedoeling, ja. Dus zometeen, maar je hoeft niet, ik denk dat het minder schaamtevol is dan gisteren.
0: Ja, je weet, daar hou ik helemaal niet van, hè?
3: Nee, maar het is goed voor je. Een beetje over die drempels heen.
0: Ja. Hey, er gebeuren hier zoveel mooie dingen. Hè. We hoorden het net al ook al van Liesbeth. Gisteren vertelde natuurlijk ook hier, was Renske bij ons. Die vertelde dat MBG 1000 bijbels voor beginners aan het weggeven is. Maar er worden nog veel meer bijbels uitgedeeld.
3: Ja, dat was gisteren een bijzonder moment. 900 tieners kregen een bijbel. We hebben een aantal van die tieners verzameld. Ze pasten niet alle 900 in onze tent. Om te vertellen hoe ze dat vonden. Goedemorgen allemaal.
4: Goedemorgen.
0: Ilse, Manouk, Anna en Eve, jullie zijn even bij ons aangeschoven. Hoe wakker en fris zijn we op deze ochtend?
4: Ja, we zijn heel wakker hoor.
0: Ja?
4: Ja.
0: Hoe laat was het vannacht?
4: Voor mij was het 1 uur.
0: En voor jullie?
4: 12 uur.
3: Kijk, nou ja, lekker hoor.
0: Ik vind het nog best wel netjes, toch?
3: En zitten jullie een beetje dat je denkt, oh lekker, we mogen weer bijna naar huis? Of is het echt een beetje, oh balen, we moeten alweer bijna naar huis?
4: Nou, dit is mijn eerste keer op New Wine, dus ik vond het wel heel erg leuk. Dus ik vind het wel balen om naar huis te gaan.
3: Ja, dat snap ik. Maar je hebt wel goede tijd gehad. Iemand misschien even een hoogtepuntje delen. Wat is het mooiste dat je tot nu toe hebt meegemaakt?
4: Voor mij was dat de preek van gisteren, want hij was heel erg emotioneel. En ja, het raakte mij gewoon heel erg.
0: Wat was er emotioneel aan en wat raakte je?
4: Nou, het verhaal van de spreker, want hij vertelde over zijn eigen verslaving.

0: natuurlijk al in zijn jonge leven ook al mee dat je gekwetst wordt.
1: Ja.
0: Dus al die verhalen komen dan eigenlijk bij iedereen in hun gedachten.
1: Ja, dat komt allemaal weer terug.
0: Komt allemaal terug. En wat gebeurt er dan op zo'n moment? Is het dan doen dat je met elkaar gaat vergeven? Of hoe gaat dat?
1: Nou, het is zeg maar, we gingen een soort van vers met elkaar zeggen van dat je mensen ging vergeven. Dus dan zei iedereen hetzelfde en dan jezelf een eigen naam erachter voor degene die jij wil vergeven. En toen gingen we aanbidden tijdens de liederen. En toen mocht je gewoon staan, zitten. En wij gingen allemaal op de grond zitten. En je kon ook gewoon staan en je kon ook naar buiten gaan en voor je laten bidden. Dus dat was best wel mooi.
0: Zo, dat klinkt als een intense avond.
2: Ja, maar sowieso hoor ik dat het een heel mooi programma is, dat er zoveel gedeeld wordt. Zijn jullie nou ook dat je wat dingen onthoudt die worden meegegeven? Heb je een stukje van zo'n preek? Je denkt, oh, dat neem ik in ieder geval mee naar huis. Of gaat het ook allemaal een beetje langs je heen en denk je dat het later misschien nog terugkomt?
3: Ja, het gaat soms langs je heen, maar meestal blijft het op zich wel hangen.
2: Heb je iets wat is blijven hangen?
3: Dat je gewoon altijd mensen moet vergeven, ook al hebben ze heel erg pijn gedaan.
2: Nou, dat is een hele mooie om mee naar huis te nemen.
0: Hey, gisteren was er ook een bijzonder moment. Volgens mij, we hoorden dat alle tieners even de volwassen avonddienst overnamen. Jullie beginnen al even te lachen. Hoe was dat moment?
4: Ja, dat was superleuk. Ja, heel erg tof. De tent in rennen.
0: Ja, je ging gewoon echt gewoon
1: even eventjes al die saaie liedjes even oppimpen.
2: Even een beetje energie erin.
0: Ja, welk liedje gingen jullie zingen dan?
1: Hoe heet
2: je? Of een stukje ervan.
0: Of even zingen, maar gewoon.
1: Solid Ground was die.
0: Hoe gaat die?
1: You place my feet on the solid ground.
3: I thank God.
1: I thank you, Savior. Because you heal my heart. And change my name.
0: Ja, die. Oh, er zit ook zo'n dansje bij, toch? Ja. Die zat ook al bij de jongeren dan volgens mij net voorbij komen. Ja, dat is een hit.
2: Ja, die energie konden die ouderen wel even gebruiken. Hè? Die werden even wakker geschud.
1: Zeker.
2: Heel goed.
0: Ja, en we hebben begrepen dus dat er gewoon 900 bijbels zijn uitgedeeld. Jullie hebben gewoon allemaal een bijbel gekregen?
1: Ja. Ja.
0: Wauw, wat voor bijbel hebben jullie gekregen?
1: Een bijbel in gewone taal. En ik had de rode versie.
0: Oh, het zijn ook allemaal versies. Ja. En hoe is dat om opeens zo'n bijbel te krijgen?
4: Het is wel mooi dat iedereen een bijbel krijgt, want niet iedereen heeft altijd een bijbel.
2: Hadden jullie al een eigen bijbel?
1: Ja. Nee.
2: Ja, nog niet. Hoe is het nou om voor het eerst een eigen bijbel te hebben?
1: Ja, best wel bijzonder, vind ik.
2: Wat is er bijzonder aan?
1: Ja, omdat je dan gewoon je eigen bijbel hebt en je kan dan gewoon zelf dichter bij God komen. En anders dan moet je met je ouders meelezen en dat kan soms moeilijk zijn.
2: En zijn jullie ook van plan nu een echte eigen bijbel hebt of misschien een nieuwe erbij hebt gekregen om hem ook te gaan gebruiken?
1: Ja.
0: Je hoeft geen gewenst antwoord te geven,
2: nee, hoor.
0: Je kan ook zeggen joejoe.
2: Ik weet het nog niet, dat mag ook natuurlijk. Heb je een favoriet bijbelgedeelte dat je denkt, nou misschien dat ik dat wel als eerste ga lezen?
1: Nou, ik vind de schepping altijd wel heel erg mooi. Gewoon in Genesis. Maar ja, ik ken heel erg veel verhalen over Mozes en zo. Dus, maar ik denk dat ik gewoon aan het begin beginnen en dan gewoon gaan lezen.
2: Lekker aan het begin beginnen. Dat is altijd een goed idee. Wat tof dat je... Wat wou je zeggen?
0: Ja, ik was wel even benieuwd. Wat staat er vandaag nog op het programma? Wat gaan jullie vandaag nog doen?
2: Chillen.
1: Volgens mij zijn er elke ochtend en avond zijn er een dienst. En heb je tussen die diensten heb je seminars. Om te leren over de Bijbel en zo.
4: En er is sport en spel.
1: Sport en spel.
0: Oh, dan gaat misschien nog even gesport worden?
1: Ja.
2: En er is nog een grote bende in de tent. Tassen die ontploft zijn, die moeten worden opgeruimd. Of valt het allemaal mee?
4: Dat valt wel mee, denk ik.
2: Ja? Ja, bij jou wel, hè?
0: Ik geloof
2: bij jou wel. Ja, dat zag ik. Ja.
0: Ik geloof helemaal niks dat het helemaal na het kan. Sommigen zijn nog netjes trouwens.
2: Hey, wat tof dat jullie even wilden aanschuiven. En wat heel gaaf dat al die bijbels zijn uitgedeeld. Maak natuurlijk even een fotootje voor de Instagram. Hè? Dat was ik nog even vergeten te zeggen. Maak altijd even een heel verslag van alles wat we meemaken. Dus zorg dat je dat... Heb je nog Instagram, meiden? Of is dat nog niet helemaal?
1: Nee.
2: Nog helemaal niet. TikTok.
0: Zij zijn er jong voor en het is niet
1: wel TikTok.
2: TikTok wel, hè? Zie je. Dat hebben wij dan weer niet. Oké. Okay. Heel leuk dat jullie even wilden aanschuiven.
0: Ja. Dank je wel.

0: De Lize en Vrede horen we hier. En het is een mooi moment. Als je onze Instagram bekijkt, als je wel Instagram hebt... Dan zie je een erg leuk filmpje van Thijs... die toch een soort Freek Vonk de gouden munten aan het verstoppen is. Want als je op dit terrein een gouden munt vindt... dan krijg je het toch wel het boek van 2026. Het grote opblijfavondboek. Dat je het hele jaar, elke week een opblijfavond kan doen.
1: En toen kwamen hier zojuist twee jongens aangerend. Thijs en Thomas, goedemorgen.
2: Hallo,
0: goedemorgen. Een naamgenoot.
1: Ja, dat is prachtig, hè?
0: Fantastisch.
1: Wat natuurlijk. Leuk dat jullie mee hebben gezocht. Welke aanwijzingen hadden jullie te pakken?
2: Het was borden en dan...
0: Die hele moeilijke!
2: Borden komen en nog wat.
1: Ja, die horen
2: zij
1: bij
2: samen,
1: een...
2: Puntje, puntje, puntje. En dat zegt dit snel en zet er een punt achter...
1: Dat is best ingewikkeld.
0: Ik snapte echt serieus dat dit is inderdaad kopjes, schotels, borden en kommen vormen samen een puntje, puntje, puntje. Zeg het nu heel snel achter elkaar, zet er een punt achter, dan weet je waar je moet zijn. Ik had geen idee.
1: Wat moest er op de plek van de puntjes komen volgens jullie?
2: Service.
1: Ja, en als je dat dan heel snel achter elkaar zegt.
2: Service.
1: En daar een punt achter. Nee. Servicepunt.
0: Ja, maar... Jullie hadden die hit gewoon door?
2: Hij had het door. Ik had hem door, ja.
1: Wat goed.
0: Knap, man. En jij bent natuurlijk zijn mattie.
3: We waren aan het voetballen op het programma en bij de boulders. En Thomas had het aan mij verteld dat hij wist waar de gouden munt lag.
0: Ja.
3: En ik vroeg zo waar die lag en hij zei servicepunt. Dus ik ben snel van het programma weggerend.
1: Nee, joh.
3: Naar het servicepunt gegaan. En heb ik daar even gezocht en vond ik hem tegen de balie aangeplakt. En ben ik teruggerend en... Ik wil dat Thomas laten zien en wij helemaal blij.
1: Hey, kijk eens, Rieke, er komt nog iemand aangelopen.
0: Ah, nee.
1: Nee, het is niet te geloven.
0: Ongelooflijk.
1: De tweede gouden munt. Nou, kom er ook even bij.
0: Kom er eens even bij.
1: Ja. Hoe heet jij?
4: Lois.
1: Lois.
0: Waar ben jij zojuist geweest, Lois?
4: Wij hebben hem gevonden bij de Holy Ground.
1: Ja, maar dat was de tweede aanwijzing. Als je in het Engels Exodus 3 vers 5 leest, dan weet je waar je moet zijn.
4: Ja.
1: Heeft iemand je geholpen om die Bijbeltekst op te zoeken? Of kende je
4: maar?
1: Papa heeft hem even geholpen.
0: Want wat staat er in die tekst, papa?
1: Welke tekst was dat ook alweer? Iets met Mozes waren we al wel achter? Ja, wordt er even snel bijgezocht.
5: We pakken hem er even snel bij. Even kijken. En er staat... And he said, draw not nigh either. Dat is een hele moeilijke vraag.
1: Ja, dit is de King James version. Ja.
5: Dus als we dat helemaal doorlezen, staat er aan het eind... For the place where thou standest is holy ground.
1: Holy ground. Ja, en Lois, toen wist jij wel waar je moest wezen, denk ik, hè? En was het wel moeilijk zoeken, geloof ik, bij de Holy Ground?
4: Ja, heel moeilijk.
0: Oh ja, heb je echt lang moeten zoeken?
4: Nou, eerst zoekten we, toen gingen we hulp vragen en toen vonden we hem.
1: Nou, wat goed gedaan.
0: Als je zoekt, dan zul je het vinden, dat blijkt me weer. Dus Lois, Thomas en Thijs, jullie hebben gewoon een boek gevonden.
1: Het grote opblijfavondboek. Jullie krijgen allebei een exemplaarloze eentje. En de jongens, jullie moeten een beetje delen.
0: Dat kan wel, hè? Een beetje heen en weer.
1: Zijn jullie vrienden? Gaat dat lukken?
2: Ja, we zijn hele goede vrienden.
0: Ik voel dat jullie zulke goede vrienden waren. De een had de hint, de ander ging op zoek. Ik voel zo'n mooie samenwerking.
1: Hey, goed gedaan, jongens. Geniet nog even van het laatste stukje van de conferentie. En natuurlijk van dat boek.
0: Ja. Mag ik even een applaus voor deze gouden munt?
1: Goed gedaan, jongens.
0: Goed gedaan allemaal.
2: Dankjewel.
6: Dankjewel.

0: Dien en Heel Mijn Hart Zingt. We zijn live vanaf de New Wine Zomerconferentie. En terwijl ons programma bezig was, was de dienst ook bezig. Die is al afgelopen. Maar ja, we hebben natuurlijk best wel veel van de preek natuurlijk gemist. We hoorden van Tim zingt al een stukje van de preek. Maar wij dachten gisteren, ja, we moeten gewoon eigenlijk iemand even een opdracht geven die gewoon voor ons even de preek volgt.
1: Want anders krijgen we alle inhoudelijke lijnen niet mee.
0: Ja, en dat is jammer. Wij willen ook inhoud meekrijgen.
1: Ze hebben even een soort scan gedaan van al die bezoekers die er zijn. Wie is nou de meest inhoudelijke die dat ook nog een beetje puntig weet samen te vatten. Ja. Het was eigenlijk maar iemand waar we uitkwamen.
0: Annemieke Buwalda.
2: Oh, dit vind ik wel heel lief. Nadat ik gisteren een beetje geshamed was. Ja. Met het spel met Liesbeth. Het voelt wel een beetje als...
0: Dat is wel waar. Het voelt wel als genade dat we jou inderdaad hiervoor vragen. Ja, we weten nu ook je ware aard inderdaad.
2: Oh, ik keek alleen heel even. Nou goed, laten we het laten rusten.
1: Kijk, toepassen is de volgende stap. Hè?
0: Ja, precies. En jij, dat vond ik echt heel mooi. Je ging ook echt bam. Je ging hier zitten. Je dacht, ik neem deze taak goed serieus. En ook vind ik echt heel tof.
2: Ja, maar het is ook mijn ritueel. Hè? Kinderen naar hun eigen groep. Koffietje halen. Ik hoef niet per se het eerste lied gelijk er te zitten. Maar even zo chill. En dan even landen, koffietje, preek luisteren, elke ochtend.
0: Ja, precies. En dan nu heb je het ook nog voor ons nog heel goed.
2: Tuurlijk. Ik dacht, moet ik niet te afgeleid raken.
0: Dus vertel, waar ging de preek vanochtend over?
2: Nou, het thema de hele week is natuurlijk voor de goede vrede. En Danielle Strickland is de hoofdspreker dit jaar. Vind ik heel, heel tof, heel goed naar te luisteren. En zij had het over Handelingen 16. Dat is dat verhaal van dat ze gaan naar Macedonië. En dan is er zo'n slavin die roept van, jullie zijn de dienaren van God. En dan na de derde dag denkt Paulus, nou ben ik er klaar mee. En die draait zich om en die zegt van, geest, ga uit haar. En, want ze is een slavin en een waarzegster. En haar eigenaren verdienen geld daarmee. Mm-hmm. En dan wordt ze dus vrijgezet en dan worden die eigenaren boos. En dan worden Paulus en Silas in de gevangenis gegooid. Maar dat gebruikten ze als illustratie over dat we geroepen zijn om vredestichters te zijn. Maar dat het iets anders is als de lieve vrede bewaren. Want Paulus en Silas werden juist aangeklaagd van, hey, jullie komen de orde verstoren. Terwijl eigenlijk voor die vrouw was het natuurlijk bevrijding en goed nieuws.
0: Ja.
2: En wat ik wel indrukwekkend vond, is dat ze ook een heel persoonlijk verhaal daarbij had. Over dat ze in het leiderschapsteam zat van een hele grote kerk in Canada. En dat er een misbruiksschandaal, seksueel misbruik met een pastor naar voren kwam. En dat zij op een gegeven moment wel echt voet bij stuk hield van, we moeten dit eerlijk naar buiten brengen. En dat er een soort druk kwam van, ja, we moeten wel het slachtofferrecht doen, maar we kunnen dit natuurlijk niet helemaal openbaar maken. Want dat is niet goed voor de kerk en niet goed voor het evangelie.
0: Dat verstoort de orde.
2: Dat verstoort de orde en dat ze echt goed bij stuk heeft gehouden. Uiteindelijk ontslag heeft genomen, heel veel kritiek heeft gehad. Maar echt wel voelde van binnen van, nee, het evangelie brengen is vrede stichten. Dat is iets anders dan lieve vrede bewaren. En dat dat uiteindelijk ook ervoor heeft gezorgd dat meer slachtoffers naar voren kwamen en... daar wel bij is gebleven. Ik dacht wel, hey, dat is wel practice what you preach.
0: Zo, dat is wel echt indrukwekkend.
1: Is het ook iets herkenbaar voor jezelf? Dat het soms wel makkelijk is om mee te gaan met de lieve vrede. Want je denkt, ja, soms moet er geprikt worden. Soms moeten we elkaar ook de waarheid durven te zeggen.
2: Ja, dat denk ik wel. En ik heb natuurlijk een keer eerder bij jullie iets mogen vertellen over dat ik betrokken ben bij Stichting voor Dak- en Thuislozen. Dus het is misschien ook wel een beetje in mijn straatje.
0: Ja.
2: Maar wel, ja, we moeten denk ik niet de verleiding hebben. Denken, oh, christelijke mensen zijn hele lieve mensen die alles op orde hebben. Hele mooie nette huizen met... Ja, alles VT woon-approved, weet je wel. Mm-hmm. Evangelie heeft ook gewoon echt iets activistisch in zich. En dat we durven aanwijzen van, ja, maar hier is onrecht. Hier is een kwetsbaar iemand. Hier is duisternis, daar moet licht komen. Daar gaat het evangelie over. Daar gaat vrede stichten over. Dus ik vond het een hele mooie boodschap vanochtend, wederom.
1: Dat sloot dus mooi aan. Maar dat, ja, ik herken wel dat schuren. Dat je dan soms denkt, ja, het is makkelijker om gewoon mee te gaan. En het allemaal een beetje... te bedekken met een laagje stof.
0: Ja, ook wel natuurlijk heel erg genade, vergeving. Dat zijn natuurlijk ook hele woorden waar we natuurlijk ook heel erg veel mee bezig zijn. En niet oordelen. Dan lijkt het een beetje te schuren misschien.
2: Ja, precies. Ja. En ik wil ook niet zeggen, ik bedoel, we hebben natuurlijk ook een hele woke beweging in Nederland. Ik wil niet zeggen dat we constant op barricaden en iedereen maar moeten vertellen, dat is fout, dat is fout, dat is fout. Maar ik denk dat we allemaal wel wat situaties hebben in ons leven dat je voelt van, ja, maar hier moet ik wel opkomen voor iets wat echt waarheid is, waar je een kwetsbaar iemand is. Ook al willen andere mensen dat even niet horen of verstoort het een beetje de status quo. Dit is wel evangelie, dit is het koninkrijk om hier nu wel aan vast te houden.
0: En het is vaak dus opkomen voor de kwetsbaren.
2: Ja, ik denk dat als je de hele Bijbel door je oogharen leest, dan is dat constant... Het evangelie bestaat niet zonder dat er ook recht, gerechtigheid, opkomen voor de kwetsbaren is. Dat hoort altijd bij elkaar.
1: Dan sprak je toen natuurlijk over je werk bij de Pauluskerk. Dat was toen nog als vrijwilliger. Je hebt inmiddels een mooie promotie gemaakt, begrepen we, tussen de bedrijven door. Wat is nu je functie?
2: Wat lief dat je dat doet. Ja, daar gingen wel erg veel uren in zitten. Het liep een beetje uit de hand voor een vrijwilligerstaak. Dus we besloten dat ik in dienst kan voor een klein contract. Hè? Niet dat mensen nou denken, dan gaan de giften gaan naar het contract van Annemieke Buwalda. Dat moeten we niet hebben.
1: Nee.
2: Maar ja, ik kan een deel van het werk betaald doen, dus daar ben ik echt super blij mee.
1: Ja, want dan kan je misschien ook nog wat een tandje erbij doen, dat je denkt, ik kan daar ook echt weer in investeren. Wat maakt nou dat dit een stukje onrecht is waar jij zo van aangaat, dat je denkt, ja, dit is iets, daar moeten we echt voor opstaan?
2: Ja, dat het zorgsysteem in Nederland gewoon echt niet is dat het voor iedereen geregeld is. En dat mensen als een dakloos iemand zien al snel denken van, oh, overlast, viezig, ga weg, zeg maar. En al die mensen hebben gewoon een verhaal. En daar moet zorg voor zijn. En ja, dus dat vind ik echt een heel mooi voorbeeld van, je kan er naar kijken met, het moet allemaal keurig op orde. Of je kan met koninkrijkslens blijven kijken en zeggen, ja, maar dit is ook een persoon die recht moet worden gedaan. En ja, je kan in Nederland dus rustig tussen wal en schip vallen in ons zorgsysteem.
1: Maar dat vind ik ook met zo'n conferentie waar je natuurlijk altijd heel fijn hebt met elkaar. We hebben het allemaal heel tof gehad. En
2: allemaal lieve mensen, fijn, lekkere gezellig. Koffie. Ja.
1: We hebben elkaar lekker bemoedigd. Maar dat je denkt, ja, we worden zometeen wel weer de wereld ingestuurd om recht te doen. Om dat stukje koninkrijk ook weer in de praktijk vorm te geven. Dus heel mooi dat jij dat op die manier kan doen. Ik denk eigenlijk dat we dat allemaal proberen mee te nemen. En dan volgend jaar weer terugkomen. Zien wat er mislukt is. En zien wat er dan nog voor een nieuw werk op ons ligt te wachten.
2: Zo is dat. En dat in ontspanning. We mochten de geest ontvangen. Ja, daar begon Danielle mee. Dus we mogen het ontvangen en met de geest op weg gaan.
0: Om zo vrede te stichten. Annemieke, echt super bedankt dat je even zo mega beknopt.
2: Ja, was het een goede samenvatting?
0: Ja, mega goed.
2: Oh, fijn.
0: Dat we nu ook gewoon dit mee hebben
1: gekregen. Ja, mochten we volgend jaar terugkomen, ben je dan bereid om het elke dag voor ons te doen?
2: Oh, de samenvatting van dat voel ik wel een beetje pressure, maar dat vind ik leuk. Gaan we doen.
0: Oké, deal. Tot volgend jaar. Dankjewel.

0: 10.000 Reasons hoorde je met Redman. Ja, er wordt echt veel gesproken, hè, over een groeiende belangstelling voor geloof onder Gen Z. Mette van Hels, kwartiermaker voor twintigers bij IZB. Een onderzoek wat het evangelie betekent voor twintigers en dertigers en hoe kerken hun kunnen helpen om hun geloof vorm te geven en te delen. En vandaag geeft ze daar van 2 tot 3 ook een seminar over bij de MBG-tent op Nieuwbaar. Maar nu is ze even bij ons aangeschoven. Mette, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat valt jou op aan de manier waarop jongeren van jouw generatie met het geloof bezig zijn?
1: Nou, wat sowieso opvalt is dat er gewoon een enorme openheid is. Dus jongeren die zelf niet gelovig zijn, die zijn gewoon heel benieuwd. Die willen er alles over weten. En wat je ook merkt is dat er gewoon echt een verlangen is naar houvast. Er is een verlangen naar duidelijke antwoorden, naar richting in een wereld die niet zoveel richting geeft.
0: Dus daarom is er nu meer behoefte aan houvast dan de andere generaties hiervoor misschien?
1: Ik denk het wel, ja. Ja, de opkomst van social media, de crisissen die zij hebben meegemaakt. Dat speelt allemaal een rol, denk ik.
0: En waar zijn deze nieuwe gelovigen inderdaad volgens jou ten diepste echt naar op zoek?
1: Nou, uiteindelijk denk ik dat ze op zoek zijn naar God en naar Jezus. En dat ze daar gewoon echt de waarheid vinden. En dat komt denk ik gewoon omdat die waarheid in de moderne maatschappij niet zo goed te vinden is. En dat ook social media belooft van alles. Geluk, succes. Maar ze merken vanzelf dat het niet lukt om dat te bereiken. Dus ik denk dat daar echt een taak ligt voor de kerken om op te staan.
0: En jij gebruikt het woord inwijding. Wat missen jongeren wanneer ze niet stap voor stap worden meegenomen in het geloof?
1: Nou, ik denk dat ze gewoon mensen nodig hebben die hen aan de hand nemen. Kijk, de kerk is natuurlijk een soort familie. En als er nieuwe gelovigen komen, nieuwe broeders en zusters, dan moeten die ook echt onderdeel worden van die familie. Ze moeten de manieren leren, de gebruiken. En dat willen ze ook leren. Dus ze moeten opgenomen worden in die gemeenschap.
0: En wat is daarvoor nodig?
1: Nou, ik denk dat kerken echt die rol gaan pakken als gidsen en als familieleden. Als leiders. En dat die kerken laten zien, kijk, dit is de weg van Jezus. En dit is de manier waarop jij die kan wandelen. Dit is wat je kunt doen. En dit is hoe wij dat doen. Ga met ons mee op stap.
0: En dit is, want je zou kunnen denken, oh, er komen allemaal nieuwe gelovigen. Daar moeten we een beetje aan gaan aanpassen. Aan hun vormen, aan hun snelheid.
2: Allemaal wat hipper.
0: Ja, aan hun concentratieboog. Maar je zegt eigenlijk meer van, neem je juist mee in hoe het gaat.
1: Ja, ik denk dat jongeren in die zin echt op zoek zijn naar iets anders. Iets ouders. En iets wat wortels heeft. Dus ik denk dat zij helemaal niet willen per se de hippe vormen zoeken. Sommigen houden bijvoorbeeld ontzettend veel van orgelmuziek. Nou, dat is heel anders dan sommige mensen in de kerk. Dus je hoeft die niet aan te passen. Natuurlijk leren we heel veel van deze nieuwe gelovigen. En mogen we ons ook daardoor laten verrassen. En daar ook de stem van de Heilige Geest in horen. Maar ik denk niet dat we hoeven niet een soort andere kerk te worden of zo.
0: Want ze hebben juist behoefte aan wat de oude gewoontes, de rituelen.
1: Ja, want dat mist gewoon volledig uit hun leven nu. Ze hebben die traditie en de rituelen van de kerk en de gemeenschap zelf ook. Dat is heel waardevol.
0: Ja, ze echt opnemen in de familie.
2: Is dat iets wat je bij jezelf ook herkent?
1: Ik merk dat zelf ook wel een beetje. Ja, ik ben opgegroeid aan de evangelische kerk. En ik zit nu ook in een PKN. En ik merk dat dat gewoon goed voor me is. Dat er iets meer teruggekeken wordt op rituelen van vroeger. Sowieso voel ik me wel heel erg aangetrokken tot ook een beetje de katholieke manier van kerk zijn. Het avondmaal vieren en zo. Dus ik herken me daar ook wel in. Dat idee dat je gedragen wordt eigenlijk door de wijsheid van alle eeuwen. Ik denk niet dat elke jongere er zo in staat, maar ik merk dat zeker ook wel, ja.
0: Het klinkt ook wel als best wel een logische beweging. Van eerst met die verzuiling was er juist weer behoefte om daaruit te gaan.
1: Ja.
0: En nu is het misschien juist weer de generatie die nu opgroeit, die vindt het daarbuiten juist niet. En die wil juist weer meer in de kerk weer meer die houvast hebben.
1: Ja, en dat zorgt er ook voor dat het in de kerk soms best een uitdaging is om daarmee om te gaan. Want mensen van de generatie van mijn ouders bijvoorbeeld en nog ouder, die hebben juist al die kaders een beetje proberen
0: te bevrijden.
1: Ja, precies. Ja, en die jonge mensen die zeggen juist nee, geef die kaders nou aan mij. Dat is wat ik wil.
0: En hoe kan je dat spanningsveld eens een beetje bij elkaar brengen?
1: Nou, ik denk dat er veel over gepraat moet worden en veel geluisterd vooral naar elkaar. Maar dat is gewoon, dat blijft een uitdaging. Hoe doe je dat precies?
2: En vanmiddag een seminar daarover van jou. Wat is één ding waarvan je hoopt dat ze dat in ieder geval meenemen als ze weer weglopen?
1: Nou, ik denk dus vooral... ja, pak je rol. Als je wat ouder bent in de kerk, pak je rol als gids. Als mentor, als leider. En dat kan op een grote manier, dat kan op een kleine manier. Maar ga gewoon in gesprek met jongeren. Zorg dat je ze ziet. En vertel ze het verhaal van het evangelie. En nou ja, neem die verantwoordelijkheid en voel ook die vrijmoedigheid.
0: Want de jongeren die staan er, die willen dat juist.
1: Die willen dat.
0: Dus denk niet van, dat heb ik wel eens. Hè. Ik denk, nou, de jongeren, wat zit ze op mij te wachten? Zo'n oude taart voel ik me dan.
2: Ja, maar soms vanuit je eigen perspectief. Omdat je denkt, hey, ik had juist die vrijheid, ik wilde niet die kaders. Dat
0: ja,
2: je denkt,
0: klopt.
2: Daar denk je toch een beetje in mee dan.
1: Precies.
2: Ja,
0: dat is toch
1: precies.
0: Weer waar je zelf natuurlijk weer vandaan komt. Ja. Maar daarom is het goed om te horen, het ook voor jou Thijs als oudere.
2: Ja, oh ja.
0: Neem je verantwoordelijkheid.
2: Ik ga mijn best doen.
0: Nou, je bent net op een heel kamp geweest met allemaal jongeren trouwens.
2: Dat ging
0: helemaal uitstekend. En we wensen je heel veel zegen voor je seminar vanmiddag. En dankjewel dat je bij ons wilde aanschuiven. Dankjewel.

0: Stewart, Jos Baldwin, History Maker. Ja, we zitten hier op de New Wine Zomerconferentie en het is een ontzettend genoegen om Jurieke dan lekker weer op pad te kunnen sturen met de wandelzender. Jurieke, ben je het veld opgelopen?
1: Ik ben het veld opgelopen. Dude, ik kan je gewoon nog zien hoor.
0: Ik zit heel hard te zoeken. Je staat gewoon verstopt achter een plant.
1: Je doet er wel, ik weet dat we live zijn, dat het heel leuk lijkt of ik nu echt kilometers bij je vandaan ben.
0: Jurieke, waar ben jij nu?
1: Ja, precies. Joehoe!
0: We hadden nog een challenge beloofd.
1: Ja,
0: ik zag de tijd een beetje wegtikken.
1: We hebben nog 5 minuten. Nou, kom maar door met die stommetje. Ik bedoel met die leuke challenge.
0: Het gaat natuurlijk over de generaties. We hebben natuurlijk gehoord vanaf het begin af aan. Alle generaties zijn hier aanwezig.
1: Alles is hier aanwezig.
0: Ik wil dat wel eens even zien of dat klopt.
1: Oké, dus wat is jouw...
0: Dat jij allemaal mensen zoekt en op een rijtje voor me zet van 0 tot 10, 10 tot 20, 20 tot 30 en ga zo maar door. Kijk maar hoe ver je komt.
1: Okay.
0: Ik wil ze gewoon allemaal op een rijtje. Mag iedereen hier gebruiken, collega's gebruiken.
1: Ik heb een hekel aan vreemde mensen dingen vragen. Maar
0: dat zijn geen vreemde mensen meer.
1: Ik ga het doen. Hoe oud ben jij?
2: 21.
0: 21.
1: 21.
0: Nou, wil je even meedoen met je vragen dan? Hè?
1: Oh, sorry. Wil je meedoen?
2: Met wat?
1: Ja, precies. Dus, op een rijtje staan. Ik ga eerst op zoek naar een kind.
0: Ja, doe dat. Je begint gewoon onderaan.
1: Oeh, hoe oud ben jij?
3: 11.
0: Oeh, dat is mooi.
1: Ja, maar wil jij meedoen?
3: Ja,
1: mag je op hier gaan staan? Jullie zijn allemaal zo aan de beurt, meiden. Vrouwen bedoel ik. Ja, sta maar zo voor Thijs.
0: Ja.
1: Ik heb echt een kind. Oh, hier is een kind.
0: 11.
1: Hoi, hoe oud ben jij?
4: Ik ben 10.
1: Oh, 10, dat is net al
0: je
1: te
0: kan
1: oud.
0: Wel. Nee, 0 tot 10. 0 tot 10.
1: Oh, 0 tot 10. Wil jij even meedoen met mijn challenge? Je hoeft alleen maar even te staan. En dan krijg je een snoepje van me.
0: Okay. Dit kan toch zo niet?
1: Kom.
0: Dit gaat toch niet?
1: Jawel toch.
0: Ja?
1: Zo werkt altijd toch bij kinderen.
0: 0 tot 10, dus, ja, 10 tot 20.
1: Mag jij hier staan? Mag jij daar staan?
0: Ja.
1: Dan zijn we bij de...
0: Dertigers.
1: Is hier een dertiger in de buurt?
0: Nee.
1: Oh, kom. Wil je in een rijtje staan voor mijn challenge? Je mag hier staan. Het enige wat je hoeft te doen...
0: Je weet dat je die mevrouw een keer geïnterviewd hebt, hè?
1: Ja, ze komen wel bekend voor. Maar jij bent helemaal in mijn challenge. Ik zoek een veertiger.
0: Een veertiger?
1: Een veertiger.
0: Dat ben je zelf.
1: Dat ben ik zelf. Mag ik zelf ook meedoen?
0: Voor mij mag je ertussen gaan staan.
1: Zijn jullie 40? Nee?
0: Een
1: weet je zeker dat ik geen 40 ben?
5: Ja.
1: 30er
5: ja.
1: nog? 50er?
5: Nee.
1: Al 30er. Nee, die 40er. Heb ik al. Oh, dat is erg, hè?
0: Ben je al 40?
1: Wacht, ik zoek een 40er.
0: Misschien die mevrouw hier. Even kijken, hoor.
1: Is hier een 40er? Ik zoek een 40er. 40er? Nee. Is hier een 40er? Nee. Ook niet. 60ers al.
0: 60ers?
1: Oh ja, oké. Ik moet even gaan... Ik denk dat ik zelf de 40er word.
0: Ja, doe maar.
1: Ik zoek een 50er.
0: Een 50er.
6: Sanneke Pijning is 40.
1: Ja, komt hij hier staan? Ja, met een heel klein vingertje. Oké, de 60ers zijn aan de beurt. Ja, oh, jij wil heel graag in het rijtje staan. Ja, sorry. Ja, hij had
0: het
1: zo...
0: gaat goed, hoor.
1: Oké, nu gaan we omhoog. De 70ers. Nee, ik zie meer 60ers. De 70er, dat wordt moeilijk.
0: Ik weet je wel, je goed bezig bent, hoor.
1: Ja, ik vind ook dat ik goed bezig ben.
0: Ik heb hier collega dames die al boven de 70.
1: Oh, dat kan je echt niet maken.
0: Oh, nee, niet natuurlijk.
1: Ik vind 70, ik merk ook dat ik niet heel veel hele... Met de pet?
0: Ja,
1: meneer, bent u een 70er?
7: 70er? Nou ja, ik ben een 70.
1: Ja, oh, wilt u even meedoen met mijn challenge?
0: Dit gaat goed, zeg.
1: Oh, dan moeten we nog aan de 80er. Mag ik zelf de 40er zijn? Waar zijn de 40ers?
0: Die mevrouw daar is denk ik 40. Achter je.
1: Zijn jullie 40ers? 30ers, hè?
0: Oh.
1: 20ers. Oké, dan ben ik nu bij de 80 plus aanbeland.
0: 80 plus, ja.
1: Nou, dat is wel heel ingewikkeld, denk ik.
0: Even kijken, hoor. Waar zijn die rollators?
1: Ik kan ook moeilijk vragen, meneer, bent u 80?
0: Ja, het is eind.
1: Bent u 80 plus? Nee, dat is grappig.
7: Dacht niet, hoor.
0: Het is een eind lopen vanaf de parkeerplaats natuurlijk, hè?
1: Nee, precies. Nee, ja, ik had toch moeilijk vragen of mensen 80. Ja, ik weet niet of 80. Ik ga nog even een rondje rennen. Hoe lang heb ik nog?
0: Nou, je bent nog 1,5 minuut en dan moeten we er echt uit,
1: ja,
0: hoor.
1: Ja, ik ben zelf de 40er, dus ik moet ook echt terug.
0: Ja, want ik ga eventjes Daan erbij trekken, want die gaat zo meteen...
1: Wil Daan niet de 80-plusser spelen?
0: Nee, Daan, wil je de 80-plusser spelen? Dat gaat toch niet?
1: Oké, ik ga het zo doen als volgt.
0: Ja?
1: Ik vind het wel heel raar dat ik geen 40er kan vinden.
0: Ja, dat is de verloren generatie blijkbaar.
1: Oké, jongens, we moeten even allemaal omdraaien naar thuis.
0: Even allemaal zwaaien.
1: Ik zeg, we zijn allemaal van...
0: Kijk eens.
1: Tot en met de 70ers hebben
0: nou,
1: we het.
0: Nou, hier maken we even een mooie foto van. Wat leuk dat al die generaties hier aanwezig zijn. Ja, Daan, kom er even gezellig bij. Want jij gaat zo meteen het stokje weer overnemen. Even kijken of je daar nog wat zinnigs over kan zeggen. Wat gaan we zo meteen nog weer allemaal meemaken?
7: Jij gaat op pad.
0: Ik ga op pad, dat is waar ook. Dus wat ik nu Jurieke aandoe, dat krijg ik zo meteen weer van jou
7: juist,
0: terug.
7: Juist. Dat is allemaal terug.
0: Mooi. Wat, ja. Wat moet ik allemaal doen?
7: Ja, wat jij wil, joh. Het is een mooie dag, toch?
1: Oh, Daan, Eunice maakt de telefoon. Eunice maakt de foto.
7: Oh ja, ik zit van alles tegelijk doen.
1: Even zwaaien, jongens. Even zwaaien naar collega Eunice. Ik doe mijn millennial twee vingers in de lucht.
0: We hebben nog een paar mooie slotwoorden, Ulrike, voor deze prachtige conferentie.
1: Het was zo'n waanzinnig leuke conferentie. Echt, we hebben zo genoten. Vandaag gaat het nog helemaal
3: door.
1: Daan is er. De dag van vandaag komt hier vandaan. Maar wat hebben wij genoten, Thijs? Wat een feest.
0: En het gaat gewoon nog lekker door. Zometeen met Daan.
1: Joehoe!
5: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
5: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
5: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
13: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
14: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
15: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
10: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
15: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 12 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Weer een megaboete van de Europese Commissie, dit keer voor Google. Het bedrijf moet €890 miljoen betalen omdat eigen winkels bovenaan komen te staan bij een zoekopdracht. Maar ook omdat appontwikkelaars in Google Play geen andere mogelijkheden hebben om hun app aan te bieden. Voor zoiets kreeg Apple ook al een megaboete. Een organisator van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is klaar met de incidenten van de afgelopen dagen. Er komen geen grote acts meer. In de Telegraaf zegt hij dat artiesten als Ronnie Flex en Lil Kleine veel jongeren trekken. Dus ook meer risico op incidenten. Afgelopen dagen was er een mishandeling en werd iemand doodgeschoten. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten heeft woord gehouden. Ze is geabzeild vanaf de Euromast. Onder luid applaus van publiek en pers kwam ze naar beneden. En vertelde daar dat ze de stap over het randje het engst vond. Schouten deed haar stunt omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger was dan in 2022. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
19: We zitten met ons allen in Liemde met ons voltallige lunchroom-team. Bij de New Wine Zomerconferentie wordt heel veel gezongen hier, valt me op. Ja, heel veel. Dat doen we zo dadelijk ook met een soort vraag-en-antwoord lied. Ik zing voor, jullie doen na. Ja, dus ik zing voor, jullie zingen na. Ja, dit is mooi. Ja, doen we nog een keer. Ja, prachtig.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
21: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
22: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
23: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
24: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
25: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
26: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
27: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
28: Met Daan Hartgers.
29: Live vanaf de Nieuwe Wijn Zomerconferentie.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: Een soort Nederlands zingt was dit, hè? Ja, mooi samengezongen, goed gedaan, samen met Chris Tomlin. Ken je dat? Dat je met vakantie bent, zit je zo'n beetje in je laatste dagen daarvan en denk je, hé, wat was het goed, wat was het heerlijk, wat was het gezellig, wat is de tijd omgevlogen? Ja, ik heb eigenlijk nog helemaal geen zin om naar huis te gaan. Nou, dat gevoel hebben wij hier ook met ons complete lunchroom-team. Maandag begonnen we hier en vanavond zit het er alweer op, maar we gaan nog niet naar huis. Nog langer niet. We zitten hier nog tot 7 uur. Onze lunchroom is nog geopend tot 2 uur. En mocht je afvragen waar we zitten, nou, in de prachtige omgeving van Liemde, vanaf de New Wine Zomerconferentie. Er worden hier diensten gehouden. Er zijn seminars bij te wonen, allerlei excursies, workshops en natuurlijk heel veel muziek. We kunnen niet zonder. In onze mobiele lunchroom is muziek ons hoofdgerecht. Krijg je volop, inclusief.

0: Baarman. Ja, zeg maar dag. En dat bedoel ik in alle eerbied tegen zaken die niet fris lopen in ons leventje. Tegen misschien wel leugens. Tegen misschien wel je oude leventje. Dat zong deze Seth Schlieter. Bye bye. Het is 11:15 net geweest.
1: De dagtekst.
0: En die krijg je dan altijd rond dit tijdstip in de lunchroom. Komt vandaag uit 2 Thessalonicense 3 vers 3, waar staat: de Heer is trouw. Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. 2 Thessalonicense 3 vers 3, de dagtekst van vandaag.
2: Grootnieuws Radio.
3: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: En wij staan met onze mobiele lunchroom midden op het Dorpsplein op die conferentie, waar heel veel gezelligheid te zien is en pizza's. En ik zie ook wat slaperige oogjes. Ik zie een klaagmuur. Ik zie ook mensen die niks te klagen hebben. Althans, zo lijkt het. Die stralen zo ongeveer van oor tot oor en weer terug. Wat zie jij, vakantiekracht Thijs?
4: Ja, Daan. Ik ben een beetje van slag, moet ik zeggen.
0: Oh.
4: Kijk, één zo'n microfoon, daar kan ik wel mee omgaan. Ja. Ik heb er nu 4 voor mijn snuit staan. 4 microfoons, 3 groene. Generation staat erop. Even kijken, met wie zit ik hier? Wat voor een team zijn jullie?
5: Hoi, ik ben Naomi.
6: En ik ben Lars.
7: En ik ben Jonathan.
8: En ik ben Job.
4: En dan hebben we nog iemand die wordt het allemaal gefilmd. 2 camera's. Jullie zijn het Generation Media Team. Wat betekent dat?
5: Dat betekent dat wij elke dag een dagjournaal maken. En die afspelen in de tent. En die komt op de socials. En jullie doen ook nog iets heel leuks.
4: Wat doen jullie? Want ik zag jullie net een heel raar dansje doen. Een heel leuk dansje doen.
6: Ja, wij zijn nu aan het werken aan een praise break. Dus wij gaan gewoon heel de camping rond. En dan gaan we iedereen eigenlijk een kleine praise break geven. Dus even een moment voor God alleen. En dan gaan we met z'n allen even lekker dansen.
4: En er hoort een lekker dansje bij.
7: Uiteraard. En we hebben nog meer op de social media's. Dus volg allemaal New Wine Generation op social media. Instagram, TikTok. We zijn overal te vinden. Dus als je het zelf wil zien, volg dan even.
4: Als ik zo meteen aan het eind roep, we doen even een praise break, dan gaan jullie los. Dat kunnen we even afspreken, denk ik. Hè? Daar gaan we zo meteen mee eindigen. Maar eerst, Naomi, jullie hebben natuurlijk heel veel meegemaakt. Jullie zijn dus ook een beetje de connectie, de link van het hoofdterrein, wat er bij The Generation allemaal gebeurt. Is er al iets geweest waar je heel erg om hebt moeten lachen, deze conferentie?
5: Ja, ik heb elke dag wel heel hard gelachen. Maar het hardst lach ik wel bij de borrels. Nadat het allemaal is geweest. En dat is gewoon heel gezellig. Dat je komt 1 keer per jaar kom je bij elkaar en dan werk je overdag hard. En dan 's avonds is het lekker ontladen met een drankje erbij. En soms ook een goed gesprek. En dat is gewoon keihard lachen.
4: Keihard lachen. Job, je zei, ik heb nog wel iets moois te delen. Iets bijzonders wat ik heb meegemaakt. Of iets wat ik meeneem van deze conferentie.
8: Ja, ik vind het altijd heel mooi. Dit is nu mijn 4e New Wine. En de 3e keer opbouw. Dus dan de week voor New Wine ga je dan helpen met de opbouw. En telkens aan het einde van die week van de opbouw denk ik, oh, dan moet ik nog een week filmen en editen. Maar altijd aan het einde van de dag, en nu dan zeker aan het einde van de week, heb ik toch altijd weer energie over. En ga ik toch alweer missen. De hele week en het hele geedit en het hele gefilm.
4: Ik heb wel respect, maar je ziet toch dat je een generatietje jonger bent. Want ja, ik heb 3 dagen erop zitten. Ik ben echt wel toe aan wat rust. Maar jullie kunnen nog wel even door. Jongens, ik ga er even bij staan. Ik voel hem aankomen. Ik weet niet of jullie dat ook voelen. Volgens mij is het tijd voor een praise breakje. We gaan eens even kijken wat er dan gebeurt. Er gaat muziek aan. Ze gaan helemaal los, hoor. Dit ziet er gezellig uit, Daan. Doe allemaal maar even mee thuis. Voetjes van de vloer. En kijk even op, wat was de link ook alweer, jongens? Waar kunnen ze jullie volgen?
7: New Wine Generation. Dus New Wine _ Generation op Instagram en TikTok.
2: Volg allemaal zeker. Het Chris Radio Station. Nou, bij deze.

0: Dat zong Corey Asbury Sparrows daarvoor, de Psalm Project. Het is 12:30, tijd voor het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag verdwijnen de laatste buitjes, breekt de zon steeds vaker door. Temperatuur die loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot 23 in het prachtige Brabantse Liemde. Morgen dan begint de dag bewolkt, maar later wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog, 21 graden in het noorden tot zo'n 25 in het zuiden.
1: Grootnieuws Radio.
2: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: Ik heb een paar gasten bij me. Dat zijn Maartje en Joram. Hallo.
3: Hallo.
4: Hallo, zeg, goedemorgen.
0: Mensen in de lunchroom, mag ik een applausje voor Maartje en Joram? Yay! Ja, ja. Zeg, wat leuk dat jullie er zijn.
3: Dankjewel. Ja. Leuk dat we er mogen zijn.
0: Ja, natuurlijk. Al blijf je de hele dag. Ja.
4: Ah, gezellig.
0: Al blijf je de hele nacht. Leuk. Het maakt mij niet uit. Zeg, de hele week hier.
3: Ja.
0: Slaaptekort?
4: Ja, veel.
0: Ja, behoorlijk, hè? Ik zie het. Ja, maar hebben jullie het mooi hier?
4: Heel mooi.
0: Ja,
4: heel
0: gezellig.
4: Mooi. Ja,
0: zeker. Ja. Noem eens één dingetje waarvan je zegt, ja, dat was wel mooi, Joram.
4: Ik help bij de boulders de hele week. Dus dat zijn de kinderen van groep 7 en 8.
0: Och man, heb je handen wel vol?
4: Nou, en of, hè, ja. Nee, maar gisteren hadden we een worship night. Ja, ja, dat is echt heel puur. Al die kinderen, de kracht van de Heilige Geest. Prachtig.
0: Ja, Maartje?
3: Ja, ik ben voor het eerst Next af. Dus ik mocht niet meer naar Next.
0: Nee.
3: Dus ik was even zoeken.
0: Ik ben eruit gekikt.
3: Ja, ik ben eruit gekikt.
0: Ja.
3: Maar ik was bij de volwassenen en wat Joram ook zegt, die worship, de Heilige Geest is zo aan het werk. En dat je dat gewoon mag meemaken met zoveel generaties,
0: wat mooi.
3: Dat is gewoon heel mooi.
0: Ja, en slaaptekort hoort er al een beetje bij.
3: Hè? Ja.
0: Lekker.
3: Ja.
4: Die nemen we voor lief.
0: Ja, heel goed. En zeg, ik heb iets voor jullie.
1: De lunchkaart.
0: Ja, ik weet dat jullie elke dag naar ons luisteren.
3: Zeker.
0: Hè? Ja. De muzikale lunchkaart. Het is heel simpel. Ik heb twee menu's. A en B. Zo simpel is het. Dus A of B.
4: Ja.
0: Met in elk gerecht een voor-, hoofd- en nagerecht. Het is aan jullie de keuze zo dadelijk wat je straks wil hebben. Nu weet ik, er wordt altijd volop mee geappt in heel Nederland. Sterker nog, in de hele wereld. Maar jullie stem is het meest belangrijk.
3: Oké.
0: Okay. Ja? Okay. Ik laat ze even horen. Daar gaan we.
1: Menu A.
0: Shine on us, number Jesus en deze.

0: let your light shine on us. Jullie kijken wel bedenkelijk, maar ik heb er nog één.
1: Menu B.

0: Hartgers.
1: Dat was het voorproefje. Kun je er even rustig over nadenken? Ik hoop dat jullie er samen een beetje uitkomen, Maartje en Joram. Ja? Komt het goed? Kom het zo bij jullie terug. Denk er even rustig over na.
2: De Lunchroom. Ja.
0: Het christelijke

0: ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Je hoorde Brian Doerksen. Hij overleed afgelopen week na een kort ziekbed. 60 jaar werd hij. Op onze site staat een artikel over hem en een gesprek dat collega's Annemarie en Hans hadden daarover. En over dat wat hij ons heeft nagelaten. Kijk op onze site grootnieuwsradio.nl. Aansluitend voldoende voor vandaag.
1: De lunchkaart.
0: Maartje en Joram, jullie worden op de foto gezet.
2: Ja.
0: Wie is dat?
3: Erik.
4: Ja, we worden weer gehoord.
0: Erik. En wat doet Erik? Naast dat hij fotograaf is. Erik, kom er even bij. Ja, gezellig zeg. Ja, je komt in de tent. Dan ben je ook een...
5: Ik doe gewoon lekker mee hier op New Wine.
0: Oh ja, wat doe je dan, Erik?
5: Aanbidden en genieten en lekker slapen.
0: Ja,
5: en,
0: slaap je een
5: koffie
0: beetje.
5: Drinken.
0: Ja?
5: Mooie mensen ontmoeten.
0: Ja.
5: Maartje ontmoeten. Joram ontmoeten.
0: Ja, mooi volk, hè?
5: Ja.
0: Ja.
5: En op de radio zijn,
0: ja,
5: begrijp ik.
0: Dat was je primeur, denk ik, hè?
5: Nou, nee, dat helaas niet. Oh. Maar, sorry. Maar,
0: ja, maar
5: wel heel leuk om even ingevlogen te worden.
0: Ja, het ging hartstikke goed.
5: Dankzij Maartje.
0: Ja. Maartje en Joram, jullie zijn eruit, hè, met het menu.
4: Ja. Ja.
0: Wat is het geworden en waarom ook, hè?
6: Tromgeroffel?
0: Ja.
6: Menu A.
0: Oh, en waarom? Ja.
6: Nou, voor mij vooral omdat Number Jesus erin
0: zit. Oh ja, zit erin, hè?
6: En dat nummer beschrijft gewoon waarom je voor Jezus moet kiezen.
0: Ja, en Joram, kleine
4: ja, Shine On Us, die spreekt mij heel erg aan. We hebben heel veel zonde gehad, deze New Wine, en hij schijnt op ons. En ook met zijn liefde, en wij mogen dat weer doorschijnen naar anderen hier op New Wine.
0: Hartstikke mooi.
4: Bijvoorbeeld, hè? Naar de Boulders. Grote shout-out naar
0: heel
4: de Boulders.
0: Heel goed. Mooi, geniet ervan, hè? Dank voor jullie komst. Dit is menu A met Shine On Us, None But Jesus en Hoe Trouw U Bent.
1: De lunchkaart.

0: Dat was menu A. Daar koos Maartje voor en Joran met Shine on Us, None But Jesus en Hoe Trouw U Bent. Morgen, gewoon vanuit Veenendaal, een nieuwe muzikale lunchkaart. Die krijg je van onze chef-kok. Dat is Nando.
1: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert
2: Heijn. Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
3: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
9: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
12: It's funny, because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 1 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Steeds minder jongeren zitten in een gesloten instelling. Het zijn er nu 350 en dat is 15% minder dan een jaar geleden. In zo'n instelling zitten tieners die door problemen een gevaar voor zichzelf of anderen zijn. En vanwege misstanden in zulke instellingen wil de overheid er vanaf. Over 4 jaar moeten ze bijna allemaal weg zijn. De afsluiting van de Westerschelde-tunnel gaat de provincie Zeeland niet 11, maar 22 miljoen euro kosten. Begin volgend jaar gaat de Oostbuis 4 maanden dicht voor reparatie. Er zijn dan tijdelijke parkeerplekken nodig, extra pendelbussen en veerdiensten. Zeeland hoopt dat Den Haag meebetaalt, maar daar lijkt het nog niet op. Het kan best de moeite en het geld waard zijn om een aftands huis te kopen en op te knappen. Gemiddeld wordt het huis 175.000 euro meer waard, heeft de NVM uitgerekend. En dat komt neer op een waardestijging van bijna de helft. Daar zit wel tegenover dat je eerst flink moet investeren om een kluswoning netjes te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. En de A12 van Arnhem naar Duitsland ook voor de grens een kwartier extra reistijd. A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En daardoor ook 10 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal bij Moerdijk. Dan de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Een kwartier extra. Daar is daar een rijstrook dicht vanwege slecht wegdek.
0: Ze was ziek, ernstig ziek en bleef in die periode toch muziek opnemen. Zoals dit indringende lied dat je hier zo dadelijk hoort.

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Oh, ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: De Lunchroom
14: met Daan Hartgers.
13: Live vanaf de Nieuwe Wijn Zomerconferentie.

Een zomerconferentie zijn, waar heel veel muziek te horen is. Willen we het natuurlijk ook hebben over die muziek. Straks over de kracht van muziek. Met een plaat die iemands hart raakt. En om 4 uur vindt hier een prachtig muzikaal feest plaats. Dat is een project, kan ik wel zeggen. Waar ik alles over wil weten. Iets met adem. Je hoort het straks hier vanuit het prachtige Liemde in Brabant.

0: You're the Kane met Anymore, daarvoor Phil Wickham, What an Awesome Guy.
1: De plaat die je raakt.
0: Er zijn van die teksten, van die liederen, die blijven je raken vanwege een tekst, vanwege de muziek of vanwege beiden. Een lied dat je terug doet denken aan een mooi moment uit het verleden. Misschien wel een vrolijk moment of juist niet. Moment van verdriet, misschien van afscheid nemen. Nou, elke dag draaien we rond dit tijdstip één van die liederen. En nu is dat er één van Dennis. Goedemiddag, Dennis.
2: Goedemiddag.
0: Je zat te genieten van de muziek, hè, zag ik.
2: Absoluut.
0: Ja, ben je een muziekliefhebber?
2: Ja, bij ons draaien we elke dag groot nieuws.
0: Echt?
2: Echt.
0: Dennis.
2: Vraag aan de kinderen.
0: Van harte welkom. Nee, wat mooi. Ja. Wat doet muziek met je, Dennis?
2: Je kan je dichter bij God brengen. Je kunt echt in een aan binnenkomen, gewoon in de huiskamer.
0: Ja.
2: Dat is mooi.
0: Ja, ja, muziek is fantastisch.
2: Muziek is fantastisch.
0: Ja, ja. Wat doe je hier trouwens? Ja, kamperen?
2: Kamperen? Ja. Maar ik ben hier met mijn vrouw en mijn drie jongste dochters.
0: Ja.
2: Ik heb nog vier andere kinderen, maar die zijn lekker thuis. Hun eigen dingen aan het doen. We draaien ook mee in het team van gebedsministerie.
0: Okay.
2: Mijn vrouw en ik.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dus intensief?
2: Intensief, maar er is wel een goede balans. Ja, het is ontvangen en geven.
0: Ja. Maar trek je zelf een lijn dat je denkt, nou, het is even klaar voor vandaag?
2: Je wordt er ook bij geholpen. Bij gebedsministerie is dat heel goed geregeld.
0: Ja.
2: Als je hebt gebeden, aan het begin bid je voor elkaar en aan het einde bid je ook weer dat je weer mag teruggeven aan de Heer.
0: Ja. Ja. Ja. Want je hoort van alles.
2: Je hoort heel veel. En dat is intensief inderdaad. Ja. Maar de Heer is er ook mee. Hm.
0: Ik heb een lied voor je klaarstaan. Daar heb je iets mee.
2: Klopt.
0: Wat heb je met dat lied?
2: Omdat het 30 jaar geleden kwam ik zeg maar echt tot een levende relatie met de Heer. En het lied wat mij toen raakte was Mijn Jezus, Mijn Redder. En dat lied was er afgelopen week ook. En elke keer als ik dat lied hoor, dan leef ik op.
0: Neem ons eens mee terug naar dat moment van toen, als dat nog lukt.
2: Ik kom uit de Gereformeerde Kerk. En warme gevoelens voor. Ik ben nog steeds betrokken bij de Gereformeerde Kerk. Maar ik heb ook heel veel gehad aan de Evangelische Kerk. En in die periode ook bij Jeugd met een Opdracht. Waar ik mijn tante bezocht voor een bijbelschool. Er waren een aantal open weken. En zij had mij daar uitgenodigd om een weekje mee te draaien. En daar was ook dat lied. En toen heeft de Heer heel veel gedaan vanaf dat moment.
0: En de rest is geschiedenis.
2: De rest is geschiedenis. Ja, het is lang verhaal.
0: En hopelijk een mooie toekomst, Dennis. Hè?
2: Ja, ja, dankjewel.
0: En wellicht blijft dit lied dan met jou meegaan als soort rode draad, hè, door jouw leven.
2: Zo is het.
0: Dank voor je komst hier in de lunchroom. Heb het goed nog een paar dagen.
2: Dank je.
0: En geniet van dit lied. Dit is Mijn Jezus, Mijn Redder. Speciaal voor Dennis. Dankjewel.

0: Hoeveel ellende kun je in je leven meemaken? Ze leed zelf jarenlang aan de ziekte van Lyme. Verloor haar pasgeboren zoontje. Haar vader overleed onverwachts aan een hartaanval. En dat heeft haar gevormd, zo ook haar muziek. My Prayer for You, je hoorde Alicia Turner. Daarvoor draaide ik speciaal voor Dennis het lied Mijn Jezus, Mijn Redder. Het is 2:30, precies. Nou, 10 seconden na. Nou ja, 9, 8, 7. Het is tijd voor het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag verdwijnen de laatste buitjes, breekt de zon steeds vaker door. Temperatuur die loopt op van 19 graden in het noorden tot 23 hier in het prachtige Brabantse Limburg. Morgen begint bewolkt, maar later wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft vrijwel droog. 21 graden morgen in het noorden tot 25 in het zuiden.
1: Daan Hartgers.
0: Muziek, muziek, muziek. Waar zouden we zijn zonder muziek? Straks om 4:00 vindt hier iets speciaals plaats. Iets met adem. Kom ik zo op terug.
2: De Lunchroom.

0: tevreden. Dat is het thema van de New Wine Zomerconferentie.
1: Maar als Gods geest daarin werkt, dan gebeurt er vrede, want dan is Jezus daar dichtbij.
0: En Groot Nieuws Radio neemt je mee naar het conferentieterrein.
2: Wij gaan de wereld in met God die overwint.
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio live vanaf New Wine 2026.
3: Een hoopvol geluid.
0: Groot Nieuws Radio.

0: Your love is extravagant. Dat betekent zoiets als uitbundig, hè, overvloedig, bijna grenzeloos. Zo enorm groot is Gods liefde voor ons, onvoorstelbaar groot. Dus je hoort de Casting Crowns.
1: De lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: Geen idee of je het afgelopen dagen gehoord hebt, maar elke middag staat vanaf 4 uur ongeveer muziek centraal in die enorm grote tent hier, de Celebration Tent. Dat wordt straks een enorm feest, die garantie geef ik je nu al. Alles onder de zeer bezielende en enorm gepassioneerde leiding van Filimon Ruben Perotti. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het met je conditie, jongen?
2: Het gaat goed, het gaat goed. Je zag me net, jongen, serieus. Ik kom net aan op het terrein, ja. Dus ik zag de tijd, ik moet even rennen. Ja. Maar het gaat goed.
0: Je kwam een half minuutje geleden binnen.
2: Yep.
0: En je bent nu helemaal al...
2: rustig, helemaal, ontspannen.
0: Ik wilde zeggen zen, maar dat ligt soms wat gevoelig.
2: Ja, gewoon rustig.
0: Je bent rustig.
2: Ja.
0: Ben je zo'n sporter?
2: Na de laatste 3 dagen heb ik toevallig wel 3 dagen in de sportschool gestaan. Oh ja. Maar eigenlijk door de weken heen, zeg maar, valt dat mee. Ik denk dat ik 1 keer per 2 weken gemiddeld zit. Maar nu deze zomervakantie ga ik echt 3 keer per week.
0: Gaat wel goed, toch?
2: Ja.
0: Je bent helemaal op adem.
2: Ja, zeker weten.
0: Ademproject, hè?
2: Ja.
0: Ja, zeg. Bijna 10 jaar geleden begonnen jullie.
2: Ja, 8 jaar geleden.
0: Ja, bijna.
2: Ja.
0: Het is niet de bedoeling dat ik een foute grap maak, Filimon. Maar toen ik voor het eerst hoorde van ademproject... Ja. Misschien is het al heel vaak gezegd of gevraagd, want je dacht, vraag het nou niet. Maar ik moest toch even denken, ademproject. Noem eens iets. Longfonds of zo, of...
2: Die heb ik nog niet gehoord. Nee.
0: Oh, is het te makkelijk misschien dan?
2: Nee, niet
0: maar
2: te makkelijk.
0: Project, ja.
2: Voor mij, als ik denk aan God, hij geeft adem. Mm. Als je kijkt in het Oude Testament wordt... Het woord ruach, dat betekent adem, wordt 499 keer genoemd. Verwijst naar Gods geest en verwijst naar adem. En eigenlijk dat Gods geest iets bijzonders doet. Dat het bijvoorbeeld in Ezechiël zie je dat die dode beenderen tot leven wekt. Dat is God wat mij betreft. Hij geeft me adem in wat ik doe. En dat willen we ook doen in de liedjes die we schrijven.
0: Ja. Jullie maken geen kopietjes, zal ik maar zeggen, van met name Amerikaanse of Engelse worship.
2: Mm-hmm.
0: Je wilt je eigen klankkleur ontwikkelen. Nou, dat hebben jullie fantastisch gedaan. Waarom is dat zo belangrijk voor jullie?
2: Omdat ik geloof in authenticiteit. God heeft ieder mens uniek gemaakt. En nou, als ik met christenen spreek, dan hebben we het soms dat we niet eens van onszelf houden. Dat moeilijk vinden. Iedereen worstelt daar wel eens een keertje in zijn leven mee. Terwijl ik juist geloof, God heeft ons uniek gemaakt. En dat we dat gaan geloven. Dan kan je vanuit die uniekheid kan je gaan wandelen. En ik denk juist die authenticiteit, daar staat de A voor adem voor. We mogen elkaar meer gaan aanvullen.
0: Ja.
2: Ik denk juist dat nieuwe, Nederland heeft een eigen geluid. Engeland heeft een eigen geluid. Amerika. Ik denk dat dat juist lekker is en anders als je vanuit jezelf wat God in jou heeft gelegd gaat werken en gaat creëren.
0: Ja, en dat doen jullie fantastisch.
2: Zo. Dankjewel.
0: Ja. Jullie zijn eigenlijk een wisselende formatie, hè? Dan komt die, nu is het stabiel, heb ik een idee. Maar met die wisselingen, wat is daarin het voordeel?
2: Ik denk dat er niet per se een voordeel in zit. Het leven gebeurt. Bijvoorbeeld aan het begin zat Reijer erbij en Dwight en Anne-Michel. En op een gegeven moment gebeurde het leven. En zij gingen voor hun carrières of er gebeurde iets anders in hun leven. Waardoor ze eruit gingen. Maar ik heb alsnog wel relatie met ze. Het is meer, als je in zo'n groep zit, moet je er tijd voor maken.
0: Ja, is dat het nadeel? Dat niet altijd lukt qua agenda's bijvoorbeeld?
2: Dat is wel soms een nadeel, ja. Maar... altijd als we weer bij elkaar daarnet kwamen op het parkeertrein aan... en we zeggen het is weer te lang geleden. Het was net een maandje geleden. Maar dan knuffelen we elkaar. Ja. En is het echt van, we komen echt letterlijk op adem als we elkaar zien. Ja. En wij genieten net zoveel van de worship als we dat samen doen. Als dat de mensen doen. Of als we, het is echt iets bijzonders wat we doen. En dat geloven wij zelf ook.
0: Ja. Ik zei het net al, jullie zijn bijna 10 jaar bij elkaar.
2: Ja.
0: Is het te ver weg om al over een jubileum na te denken? Of denk je, nou, ben ik helemaal niet druk mee?
2: Wat ik mooi vind is, ik had er niet eens over nagedacht, maar je geeft me weer ideeën.
0: Oh ja.
2: Ik denk dat het mooi zou zijn om dan een aantal worship nights te geven. Misschien in samenwerking met Groot Nieuws of wat dan ook.
0: Ja, ik ben voor.
2: Ja.
0: misschien leuk om die oude stemmen er eens een beetje bij. Nou, oud.
2: Maar het leuke is, afgelopen week hebben we met Ann en Frank hebben een nieuw liedje geschreven. En we hebben ook een nieuw lied met Rijen geschreven, wat hopelijk binnenkomend half jaar aan jaar uit gaat komen.
3: Oh, joh, mooi.
2: Dus we werken nog steeds samen, we zien elkaar nog steeds, we heel bidden goed voor elkaar. En die relaties zitten echt nog goed.
0: Ja, mooi. Mensen die hier om 4 uur niet kunnen zijn, die missen iets. Wat missen ze?
2: Ik denk dat ze die authenticiteit en het pure...
0: Wat gaan jullie doen?
2: Wat we gaan doen is, we gaan gewoon God aanbidden. En ik geloof gewoon dat als je aanbidt in Psalm 22 vers 4 staat... dat God troont op de lofgezangen van Israël. Maar dat is, eigenlijk staat het ook voor ons als volk.
0: Ja.
2: Mensen die God kennen. En ik geloof dat als we aanbidden, dan komt God. En ik geloof dat God iets heel moois, iets heel bijzonders gaat doen. Mensen gaat bemoedigen, kracht gaat geven en inspireren met de adem.
0: Ja.
2: Zijn adem.
0: En het klinkt als heel veel vrijheid. Of heb je ook heel simpelweg, Filimon, een playlist gewoon voor je liggen?
2: We hebben zeker wel een playlist. Maar binnen die playlist zullen we gewoon vrij bewegen, zingen en genieten. We gaan gewoon echt genieten.
0: Hartstikke mooi. Dank voor je komst.
2: Geen dank.
0: En geniet ze straks.
2: Jullie bedankt dat ik even langs mocht komen. En nou ja, kom binnenkort nog veel meer uit van het ademprik.
0: Heel goed. Dank jullie.

0: Aldus The Afters. Daarvoor Martijn Buwalda met Je zou eens moeten weten. Die schoof afgelopen maandag nog bij ons aan hier in onze lunchroom. Mooi gesprek. Al zeg ik het zelf, maar hij zei mooie dingen. Martijn, ja, dat doet hij vaker, maar dat was erg mooi. Is na te luisteren via onze site, grootnieuwsradio.nl. Dus grootnieuwsradio.nl. Even kijken, wat gaan we allemaal doen? Straks tussen 4 en 7, dan zijn Luc en Laurens hier weer natuurlijk. Daarvoor tot die tijd backstage met collega Tom Herlaar. Morgen, allemaal zakelijke mededelingen, maar dan hebben we dat even gehad. Morgen dan is de lunchroom wel geopend. Wordt dan bemand door onze chefkok. Dat is Nando zelf. Wordt mooi, weet ik nu al. Tot besluit van dit uur muziek van Franny Cash. Daar krijgen we nog wel eens de vraag over. Van, is zij nou familie van de grote Johnny Cash? Nee. Ze is wel familie van Ed Cash. Ed is namelijk haar vader. Die is ook muzikant, componist, arrangeur, producer. En dochter Franny die kreeg die muzikaliteit dus met de bekende paplepel ingegoten. Dit is Jesus All Along.
1: De lunchroom met Daan.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 2 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Door een fout van de Radboud Universiteit in Nijmegen krijgt een extreemrechtse studentenvereniging automatisch een plekje op de introductiemarkt. Daar kunnen nieuwe studenten kennis maken met de verenigingen. Bedoeling was om de verenigingen eerst te screenen, maar door een blunder kreeg iedere club die zich aanmeldde een plek. Bij het meldpunt discriminatie.nl zijn honderden klachten binnengekomen over een optreden van zangeres Sophie Straat. Tijdens Best Kept Secret riep ze op alle witte mannen naar achteren te gaan, zodat er bij het podium meer ruimte kwam voor bijvoorbeeld vrouwen. Dat leidde tot veel haatberichten en doodsbedreigingen op social media. Er moeten nog eens duizenden mensen weg uit het gebied bij Bordeaux, waar bosbranden zijn. Franse media melden dat 9000 mensen weg moeten en er zitten ook vakantiegangers op 3 campings bij. Gisteren werden al 12.000 mensen geëvacueerd. Er zijn geen gewonden, wel is een huis door brand verwoest. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: Stel een file op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. Door de controles 3 kilometer file. Door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Op de A16 Breda-Rotterdam 7 kilometer file. Tussen Knoopend Zonzeel en Dordrecht een kwartier vertraging. Aansluitend nog een kwartier vertraging. Op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en Knoopend Klaverpolder. Door gaten in de weg op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En 325 Duitse grens richting Nijmegen. Een half uur vertraging tussen de Duitse grens en Nijmegen. 6 kilometer file door bezoekers aan de Nijmeegse Vierdaagse.
13: Straks hoor je weer dampende zomerklassiekers hier bij Backstage. Ik kwam weer mooie namen tegen uit het verre verleden. Maar onze eerste plaat heeft meer met het heden. Shane & Shane.

0: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
2: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Luister naar Groot Nieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuw Wijn Zomerconferentie. Zomer. Backstage.
6: Met Tom Herlaar.
5: Het christelijke radiostation.

0: Shane en Shane waren dat. Het zijn de Amerikaanse Shane Barnett en Shane Everett. Muzikaal begon het allemaal tijdens hun studie. En het is dan ook grappig dat je dan beide dezelfde voornaam hebt. Het kiezen van een naam is dan ook niet zo moeilijk. Je hoorde ze met Christ, Our Hope in Life and Death.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lef.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Tom Herlaar.
0: Zo, bij New Wine gaan ze nu de boel verbouwen. Daan Hartges rijdt met zijn foodtruck naar huis. En alles wordt nu in gereedheid gebracht voor de dag van vandaag. Dat hoor je vanaf 4 uur vanaf die locatie. Goedemiddag, welkom weer achter de schermen, backstage, want daar gebeurt het allemaal. Ook vanmiddag weer. Ik kwam in de platenkoffer van onze muzieksamensteller Nando Kok weer een paar klassiekers tegen. Dit uur zijn dat Francesca Battistelli en Silverwind. En het was mijn collega Jan van der Bos, daar moest ik toevallig aan denken, die Silverwind begin jaren 80 naar Nederland haalde. En zij waren in 1982 ook direct op de EO Jongerendag en enorm populair in ons land. En er is natuurlijk ook aandacht voor nieuw materiaal vanmiddag uit ons eigen Nederland. Straks is het de beurt aan Hadassah. Maar eerst is ons podium voor Zera Worship met Javed en Sifra Bax en Christian Vermoed. Het is gewoon een heel simpel liefdeslied.
8: Ik

0: was het stemgeluid van de Amerikaanse Cody Carnes. Als je bijvoorbeeld houdt van artiesten als Chris Tomlin, Phil Wickham of Brandon Lake, dan zit je goed. Want ik denk dat je ook hem dan kunt waarderen, want die hebben wel wat samen. Hij heeft inmiddels al een rijtje hits op zijn naam staan in zijn thuisland. En daar zit ook deze bij, Firm Foundation, He Won't.
1: Groot Nieuwsradio, Zomerclassics.
0: Onze eerste zomerklassieker vanmiddag komt uit, ja, je zou het niet zeggen als je de naam hoort, Amerika. Geboren en getogen in New York. Ik heb het over Francesca Battistelli. Maar ze heeft inderdaad Italiaanse roots, want haar ouders komen uit Italië en zijn naar Amerika verhuisd in de jaren 60 of 70. Dat deden heel veel Italiaanse mensen. Ze brak in 2008 door met haar album My Paper Heart. En daarop vind je dit nummer, I'm Letting Go.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Lauren Daigle was dat, met een nummer over identiteit. You Say, zo heet het. Het lied begint met een worsteling die veel mensen herkennen. De innerlijke stem die zegt, ik ben niet goed genoeg, of ik zal nooit voldoen. Maar het is God zelf die dat weerlegt en zegt, je bent geliefd. Je mag er zijn.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Inmiddels weet je het wel, denk ik. Niet alleen zomerklassiekers in Backstage, maar ook nieuw materiaal uit ons eigen land. En het podium is nu voor Hadassah. Hadassah Bakker. In mei bracht zij het nummer Dat ik jou mag kennen uit. En dat verscheen later op haar EP Onderweg naar de horizon. Zij noemt het een ode aan de mensen om haar heen die van betekenis zijn geweest in haar leven. En ze hoopt dat het luisteraars aanmoedigt om hun waardering uit te spreken naar mensen die hun leven hebben verrijkt. Dat ik jou mag kennen. Oh yeah.

0: Ken uw klassiekers. Amazing Grace. Een lied dat zijn oorsprong vindt in 1772. Geschreven door de Engelse predikant John Newton. Ja, muziek uit 1772. Ik kan me daar altijd weinig bij voorstellen. Maar toen hielden mensen zich ook al bezig met het schrijven van muziek en het maken van gedichten. Ja, en wie zong Amazing Grace niet? Chris Tomlin zeker wel, want die hoorde je net. Amazing Grace, My Chains Are Gone.
1: De dagtekst.
0: Donderdag 23 juli 2026. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum. De dagtekst. En die vind je vandaag terug in het Bijbelboek Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen 3 vers 3. En daar staat: maar de Heer is trouw. Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. Dus 2 Thessalonicenzen 3 vers 3. Maar de Heer is trouw. Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.

0: Dat was de Amerikaanse Kathy Nickel, die in 2022 doorbrak met dit nummer. In Jesus' Name, God of Possible. Het nummer werd wereldwijd populair, mede door sociale media. Het gaat over het vertrouwen op Gods kracht, genezing, hoop en gebed, vooral in moeilijke omstandigheden.
1: Groot Nieuws Radio, Zomerclassics.
0: Het podium is voor Silverwind, net als toen dat podium in 1982 op de Eeuw Jongerendag. De Nederlandse gospelliefhebbers waren direct om. Misschien wel omdat het geluid van deze band af en toe een beetje het ABBA-gevoel gaf. De band wisselde soms van samenstelling, maar de vaste kern bestond uit de uit Bulgarije afkomstige Georgian Banov, die de band oprichtte. En ook Betsy Hernandez hield het lang vol, evenals Patty Gremlin. Je hoort een van hun grootste hits, A New Beginning.

Ook hij mocht niet ontbreken vanmiddag, Kees Kruijenoord. En Jezus leeft en ik met hem. Een prachtige getuigenis, zoals wij dat van Kees gewend zijn. We gaan op naar het nieuws van 3 uur, maar daarna zijn we uiteraard helemaal terug met nog meer zomerklassiekers. Graag tot straks.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Stel je voor, je gaat naar de kerk, maar het moet in het diepste geheim. Je bidt fluisterend en hoopt dat je niet ontdekt wordt. Voor miljoenen christenen wereldwijd is dit de realiteit. Het gevaar van ontdekking ligt altijd op de loer. Help christenen in geheime huiskerken, zodat ze kunnen blijven getuigen van Christus. Ga naar opendoors.nl/ondergrondsonderdrukt.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Josiah Queen brengt de Mount Zion Tour naar Nederland. Zondag 20 september, Ahoy Rotterdam. Met in het voorprogramma Strings and Heart. Bestel jouw kaarten voor Josiah Queen nu via eventsforchrist.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Even alleen ik en mijn e-reader. Heerlijk, dit boek. Gevonden bij geloofdigitaal.nl.
9: Ook overal genieten van christelijke e-books? Met onze app lees je ze direct op je mobiel, tablet of e-reader. Ontdek het op geloofdigitaal.nl.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Geloofdigitaal.nl. Ontdek honderden christelijke e-books in onze app en lees ze direct op je telefoon, tablet of e-reader. Geloofdigitaal.nl.
11: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
12: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 3 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Spijkenisse is een piepjonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13. Hij zou meerdere mensen hebben opgelicht, onder wie een vrouw die voor €20.000 aan sieraden kwijt is. Vanochtend werd de jonge nepagent van zijn bed gelicht. De politie onderzoekt nog of hij een opdrachtgever had of in zijn eentje handelde. In de haven van Amsterdam is een drugsvangst gedaan. De politie kreeg een tip dat er een verdacht busje onderweg was. Daarin werd 800 kilo cocaïne gevonden. De drugs waren in totaal €40 miljoen waard. 5 mannen zijn opgepakt, onder wie 2 Amsterdammers en een man uit Algerije. In een winkelcentrum in Stuttgart in Zuid-Duitsland is een vrouw in brand gestoken. Dat gebeurde nadat ze eerst werd aangevallen met een mes. Volgens Duitse media is de vrouw zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is iemand opgepakt, een bekende van de vrouw. Ze hebben of hadden een relatie. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon wat vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Groot Nieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Het wordt langzaamaan drukker en drukker onderweg. We zitten nu rond de 50 kilometer. Wat opvalt is drukte door een kapotte vrachtwagen op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein een file van 7 kilometer en 10 minuten. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug een kwartier extra. En ook op de A17 vanuit Roosendaal is het hierdoor aansluiten ongeveer 10 minuten. Ten slotte nog drukte in Nijmegen door de Vierdaagse. Op de N325 vanaf de Duitse grens file vanaf Beek 5 kilometer en 40 minuten.
19: Zo, iedereen is weer voorzien van een drankje. En nu de muziek nog. Nou, die hebben we genoeg voor je, ook in dit uur van Backstage. Met zomerklassiekers, nieuw Nederlands materiaal en deze van City of Light. Oh, hey.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
8: Thijs en Jorieke, live.
9: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
8: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
10: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
9: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
10: Wat ga jij dan doen?
8: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
10: Tot dan!
11: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Luister naar Groot Nieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuw Wijn Zomerconferentie. Backstage.
5: Met Tom Herlaar.
4: Het christelijke radiostation.

0: serie of gestreamde muziek. Nee, het zijn heuse albums van vinyl. Nog net geen 78 toeren, maar gewoon 33 toeren. Ja, zo luisterden wij vroeger, hè. Met op den duur flinke tikken en spetters. Ach, het heeft een charme. Dat geldt zeker niet voor de volgende muziek. Die is krasvrij, zeg maar. Die komt uit 2025. Brug over woelig water van Elise Manna. Een bijzondere Nederlandse bewerking van het legendarische lied Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. De Nederlandse tekst is gemaakt door Ellie Zuiderveld. En Elise heeft verteld dat dit lied haar raakt vanwege de troostende en dragende boodschap. Ze houdt ervan om muziek te zingen die mensen nabijheid geeft. Juist op kwetsbare momenten. Hier is ze, Elise Manna.
1: Als

0: Afgelopen dinsdagavond werd bekend dat hij overleden is op 60-jarige leeftijd. Deze Brian Dirksen, in dit geval met The Mission House. We zullen nog veel van hem horen. Een bekend nummer dat je hoorde, Refiner's Fire.
1: Groot Nieuwsradio, Zomerclassics.
0: Ja, het podium is voor de Amerikaanse band Switchfoot, opgericht in 1996 in San Diego. Ze braken internationaal door in 2003 met het album The Beautiful Let Down. De band heeft een duidelijk christelijke achtergrond, maar de leden hebben zich altijd verzet tegen dat etiket. Want ze vinden dat christen zijn hun geloof is en niet hun muziekgenre. We gaan het zelf beluisteren, want hier zijn ze met New Way to be Human.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship.

0: Ik had het de afgelopen week al een paar keer over Bethel Music, een collectief van aanbiddingsleiders, muzikanten en songwriters, verbonden aan de Bethel Church in Redding, Californië. En net als bij Hillsong draait het in deze beweging om de muziek en het uitgeven van muziek. Vanaf ongeveer 2009 kreeg het collectief een grotere internationale uitstraling met eigen albums en tournees. Nou, je hoorde Bethel Music met No Longer Slaves.
1: Nieuw uit Nederland.
0: We gaan naar Chapel Worship, Shelton en Venice Telesford. Ze horen bij de Nederlandse christelijke worship scene en zijn verbonden aan de gemeente Chapel Avenue in Almere Poort. Wat begon met een kleine groep mensen in hun woonkamer groeide uit tot een multiculturele kerk in Almere. Chapel Worship, dat is de aanbiddingsbediening vanuit Chapel Avenue. Hun muziekstijl sluit aan bij de moderne worship. Liederen die gericht zijn op Gods aanwezigheid, aanbidding en het persoonlijk geloofsleven. Je hoort ze met U maakt ruimte voor mij.

Dat was Jesus Culture met Kim Walker-Smith. Jesus Culture, dat begon als een beweging gericht op aanbidding, gebed en geestelijke vernieuwing, vooral onder jongeren. En ja, dat kon natuurlijk niet zonder muziek. En de stem die je hoorde was dus van die Kim Walker-Smith, en dat groeide uit tot het gezicht van de band. Je hoorde ze met Freedom. Straks is er nog een klassieker, maar we gaan eerst weer naar Sarah Noah. Weer, want ze was er al eerder deze week in Backstage. Luister naar dit prachtige nummer. Waar was jij?

0: De Noord-Ierse band Rant Collective was dat, met Your Royal Blood. Het gaat over de kracht van Jezus' bloed en wat zijn offer aan het kruis betekent voor mensen. Een aanbiddingslied over vergeving, reiniging, overwinning en een nieuwe identiteit in Christus. Uit 2015.
1: Groot Nieuws Radio Zomerclassics.
0: We gaan naar een dame, een Amerikaanse dame, die je eigenlijk kunt vergelijken met Cliff Richard. Een enorme staat van dienst. Heel veel seculiere hits in Amerika, maar zeker net zoveel gospelhits. Ik heb het over Amy Grant. Ze wordt in Amerika ook wel de Queen of Christian Pop genoemd. Haar eerste titelloze debuutalbum verscheen in 1978 en er zouden nog vele volgen. Ja, en dan is het natuurlijk niet moeilijk om daar een klassieker uit te vissen. Het nummer dat we gaan beluisteren staat ook op dat debuutalbum. Luister en oordeel zelf, want hier is Amy Grant met Beautiful Music.

0: ons vrij.
1: Het Ademproject was dat, met Adem van het Leven. Het gaat over Jezus als de bron van werkelijk leven, hoop en vrijheid. We gaan op naar het nieuws van 4 uur. Daarna zoeken wij weer contact met New Wine in Liemte. Het zijn Laurens en Luc, die je straks voor de laatste keer hoort vanaf die locatie met de dag van vandaag. Ik wens je veel luisterplezier, een mooie dag en wat mij betreft graag tot morgen.

0: maak je snel vrienden. Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
2: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000.

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De extra veiligheidsmaatregelen tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen lijken te werken. Volgens de gemeente bleef het gisteren rustig in het Hunnerpark, waar het eerder deze week nog flink misging. Zo werd iemand daar zwaar mishandeld. Er zijn nu extra agenten en het park is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. 4 mannen zijn ook in hoger beroep vrijgesproken van een 17 jaar oude moord op een man uit Enschede. Er is volgens het Hof te weinig bewijs. De mannen hoorden bij een bende die zich bezighield met huurmoorden en drugshandel. Ze werden ook wel de tattoo-killers genoemd vanwege de Chinese tatoeages op hun rug. Het gaat nog weken duren voordat we meer weten over de oorzaak van het tramongeluk op de Erasmusbrug in Rotterdam. Volgens vervoersbedrijf RET moeten er allerlei beelden en gegevens worden onderzocht. Een tram botste gisteren in volle vaart achterop een stilstaande tram toen de brug open stond. 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met veel bewolking, met 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog even door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
4: Het wordt drukker onderweg. Dat merk je bijvoorbeeld op de A4 Den Haag-Rotterdam. Bij Delft staat een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is een kwartier. Omrijden kan ook. Kies dan voor de A13. En verder wegwerkzaamheden op de A16 bij de Moerdijkbrug. Als je onderweg bent richting Rotterdam vanuit Breda, een file van 20 minuten. En op de A17 heb je hier ook last van, vanuit Roosendaal. Vanaf Moerdijk tot aan knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer en 20 minuten.
5: Goedemiddag, een nieuwe middagshow komt er zo aan. Vanaf Nieuwwijn in Brabant, waar we zo meteen beginnen met Martin Smit en Gus Grey Dancefloor.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
11: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
12: De dag van vandaag.
13: Met Laurens van der Kraats.
12: Live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.

0: Lekker hoor.
1: Groot Nieuws Radio, live.
2: Vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: Ik heb de microfoon gepakt en ben even erop uitgelopen. Het grasveld voor onze studio hier op het Dorpsplein. En ik zit hier naast
3: Luc Timmer.
0: Luc Timmer, de eerste keer hebben we begrepen van jou hier op New Wine. Wat is je indruk?
3: Hele goede indruk. We genieten ervan. Het weer is natuurlijk top voor ons de eerste keer. Dus we genieten ervan. En het is een heel mooi toegankelijk festival met fijne mensen om ons heen.
0: Lekker, ja. Even kijken of de andere kant daar ook zo over denkt. Hoi, wat is jouw naam?
4: Hallo, ik ben Miranda Timmer.
0: Ja, hoe was jouw week tot dusver?
4: Ja, ik kan me wel aansluiten op wat Luc net zei. Ontspannen, vernieuwend. Verrassend ook. Ja,
0: wat heeft je verrast afgelopen week?
4: De diversiteit van manieren van God aanbidden.
0: Ja. Wat heb je daarin ontdekt wat je nog niet kende?
4: Ik denk tijdens een kerkdienst dat er een schilderij wordt gemaakt.
0: Oh ja. Dus dat vind je mooi, ook een beetje een artistieke manier van geloof uitdrukken.
4: Ja, precies. Ja.
0: En is er een les of een bepaalde indruk die je het meest is bijgebleven?
4: Dat je vrede niet moet willen vasthouden, want dan raak je me juist kwijt. Je moet juist, vrede is een werkwoord eigenlijk, je moet op pad gaan.
0: Wat een interessante, ja. En ook een hele diepe. Hoe zou je dat vorm kunnen geven, denk je, in het dagelijks leven straks, als je weer thuis bent?
4: Ik denk dat je, als je dicht bij je, als soms iets schuurt, dat het nog wel de overweging is om niet weg te lopen, maar juist ernaartoe. Maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan, maar ik denk dat dat de uitdaging is.
0: Ja, ik snap het hoor. Van nature ben je misschien juist geneigd om weg te gaan of onder water te duwen.
4: Ja.
0: Mooie les. Nou, Nederland zit er op te wachten natuurlijk, hè. Maar ik heb hier een heel stel kinderen en ouders die me daar heel mooi bij kunnen gaan helpen. Jongens, zijn jullie er klaar voor? 3, 2, 1.
5: Handjes in de lucht!

0: Wat mij betreft een van de fijnste liedjes voor deze zomer. Thea en Gonna Be Good.
1: 1 uit 1008.
0: Als je het hebt over deze zomer, dan heb je het ook over de droogte op dit moment. We zien het in heel Europa en je ziet ook meteen hoe kwetsbaar de natuur is op verschillende plekken in Europa. Grote natuurbranden. En dan besef je ook alweer hoe onmisbaar de regen is. Dus ik denk deze 1 uit 1008 van vandaag is letterlijk als figuurlijk te horen. Grappig genoeg heette dit lied van Michael W. Smith eerst helemaal niet Healing Rain, maar Healing Train. Michael die had de muziek al klaar liggen, maar toen hij samen met Martin Smith van Delirious aan de tekst aan het werken was, toen zei Martin op een gegeven moment van, is het niet veel beter om Healing Rain te kiezen? En toen vertelde Michael later van, dat is eigenlijk een veel betere titel, want het is veel rijker die metafoor, ook als je kijkt naar de Bijbel en de betekenis van regen daarin. Maar ik vraag me eigenlijk wel af of het überhaupt zo'n klassieker was geworden als het Healing Train was gebleven. Regen in de Bijbel, natuurlijk een heel mooi beeld. Misschien verlang je zelf ook wel weer naar wat genezing, naar vrede in een bepaalde situatie of nieuwe moed. Dan is dat denk ik een mooi lied om vandaag te horen. De 1008 op plek 155 in de top 1008. Healing Rain van Michael W. Smith.

0: goede vrede. Dat is het thema van de New Wine Zomerconferentie.
1: Maar als Gods geest daarin werkt, dan gebeurt er vrede. Want dan is Jezus daar dichtbij.
0: En Groot Nieuws Radio neemt je mee naar het conferentieterrein.
2: Wij gaan de wereld.
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio, live vanaf New Wine 2026.
3: Een hoopvol geluid.
0: Groot Nieuws Radio.

steeds meer ook in haar geval. Want ik denk dat het ondertussen wel hele kleine schopjes zijn die ze voelt. Ellie heeft namelijk laten weten in verwachting te zijn. Ja, een kleintje in haar buik op dit moment. En ja, die is dus ook erbij bij de pianotour die ze gaat doen. Dat is toch leuk. Nou, Ellie, mocht je luisteren, van harte gefeliciteerd.

0: Pokerletje dood. Honey in the Rock. En daarmee werd het 4:30. Ik krijg je de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Op station in Nijmegen is een beveiliger mishandeld. Na afloop van de vierdaagse feesten werd hij door een groepje mannen geslagen en getrapt. De daders zijn nog niet gepakt. En ondanks de mishandeling lijken de extra veiligheidsmaatregelen rond de vierdaagse feesten te werken, zegt de gemeente. Na allerlei incidenten deze week in het Hunerpark bleef het daar gisteravond rustig. In de Brabantse plaats Eersel is waarschijnlijk een duif uit de lucht geschoten. Tijdens het politieonderzoek is bij iemand thuis een flink aantal luchtdrukwapens gevonden die daarmee te maken kunnen hebben.
0: Dat het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en komende nacht blijft het op de meeste plekken droog en koelt het af naar een graad of 14. Morgen breekt de zon weer door en wordt het maximaal 26 graden. Dus haal de korte broek maar weer uit de kast. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: De spits komt verder en verder op gang. En dat merk je bijvoorbeeld aan de Duitse grenscontrole. Op de A1 en de A12 in beide gevallen een kwartier vertraging. Dan wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug, de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor Dordrecht 10 kilometer en 25 minuten extra. En hierdoor ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 20 minuten. Dan nog een ongeluk met 3 personenauto's op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. De weg is helemaal dicht bij knooppunt Burgerveen. Het is onbekend hoe lang het gaat duren.
0: Dankjewel, sterkte onderweg.
3: Laurens van de Kraat.
0: Zo direct gaan we eens kijken welke woorden deze donderdag 23 juli allemaal typeren. Nou, ik ben vandaag een nieuw fenomeen tegengekomen en ik weet nog niet zo goed wat ik ervan vind. Ik ga er zo meer over delen. Nadien.
4: De dag van vandaag.
3: Het Christelijke Radio.

0: Dien met armen naar omhoog.
1: Mijn woord van vandaag is lenteweer. Olifanten safari.
2: Zuurdeesem.
3: Woord van vandaag.
0: En gelukkig is het lied voor nu afgelopen, want de armen mogen naar beneden. En als het even kan, de telefoon erbij voor het woord van vandaag. Want dat wil ik graag van je horen. Want ja, we willen graag een beeld krijgen van hoe deze donderdag 23 juli voor je is geweest. Ja, ik heb zelf vandaag een nieuw fenomeen ontdekt. Misschien ken jij de spellen Minecraft en Roblox wel. Misschien dat je kinderen het ook wel spelen. Nou, populaire online spellen waarin echt miljoenen mensen samen in een virtuele wereld spelen. Kun je echt van alles bouwen. Je kunt elkaar er ontmoeten. En er gebeurt nu wel iets opvallends. Een Zwitserse predikant die organiseert nu elke week een kerkdienst in Minecraft. Er komen echt serieus veel mensen naartoe. Ook op Roblox gebeurt het. Er wordt er gezongen. Er zijn ook echte preken over het echte evangelie. En het bijzondere is ook wel, ongeveer de helft van de deelnemers naar die online kerkdiensten gaat normaal gesproken helemaal niet naar een kerk toe. Dus ja, ik vind het wel een bijzonder fenomeen. Maar ik sta er ook wel een beetje dubbel in, hoor. Kijk, aan de ene kant denk ik, ja, is dit nog wel echt kerk, weet je wel? Als je dan met zo'n digitaal poppetje een dienst bezoekt, een avatar die dan een oorlogsspel aan het spelen is, dat maakt je ook niet echt een militair, hè? Aan de andere kant, ja, als mensen via zo'n spel voor het eerst met geloof in aanraking komen, dan is dat ook wel weer mooi, denk ik dan. Nou, goed. Wat mij betreft is het een mooie eerste stap, zo'n online kerk. Maar ik hoop wel dat het uiteindelijk vooral in het echte leven wel handen en voeten gaat krijgen. Hè? Met echte mensen en echte keuzes. Mijn woord van vandaag is dus een Minecraft-preek. Die schrijf ik bij deze op de pagina van vandaag. Wat heb jij meegemaakt vandaag? Wat heb je gedaan? Wat houdt je bezig? Als je het zou kunnen samenvatten in één woord, dan zou ik dat heel leuk vinden om van je te horen in een appje naar de studio van Groot Nieuws Radio. Dan schrijven we het hier op de pagina van deze donderdag 23 juli 2026. Sela hoor je zo, alles wat adem heeft. En dit zijn For King and Country. Love me like I am.

0: alles wat adem heeft. Terwijl wij jou vroegen van vandaag was. Henk Jan stuurt het woord mailen. Die ga ik gelijk voor hem opschrijven. Hij zegt, ik heb vandaag heel de tijd tussen mijn werk mailtjes moeten versturen. En hij stuurt erbij. Gelukkig zegt hij er ook nog bij, maar ik vind mijn werk wel heel erg leuk hoor. Nou, gelukkig. Wie ook hard heeft gewerkt, dat is Angela. Die zegt, mijn woord van vandaag is verven. Ze zegt, ik heb vandaag geverfd in mijn dochters huis. Nou, als ik zo'n moeder had, dan was ik daar wel blij mee geweest, hoor. En hier op het Nieuw Wijnterrein is er ook genoeg te beleven. En onderweg is Laurens, die is als het goed is ook onderweg om woorden van vandaag te verzamelen, of niet?
1: Zeker, ja. Ik heb net toen de muziek bezig was meteen een sprintje getrokken naar een hele leuke grote gele tent hier op het terrein van de Solid Rock. En daar staan twee dames voor. Goedemiddag, Bobby en Nienke. Hallo.
2: Hallo, hallo.
3: Hallo.
1: Ja, wat is jullie woord van vandaag?
2: Verandering.
1: Verandering. En waarom is die voor jullie belangrijk?
2: Yes, wij zijn alle twee actief in de Solid Rock tent. En nou, laatste jaren is daar echt een verandering gaande. En dat is echt te merken aan, nou ja, dat Gods aanwezigheid steeds meer in deze tent is.
1: Nou, dat is de korte samenvatting, want het is inderdaad nogal iets. Want voor de duidelijkheid, in de Solid Rock tent komen 250... kinderen tussen de?
2: 6 en 8.
1: Ja, en hoe zou je die verandering beschrijven? Want het is nogal een grote club. Ik ken zelf ook een beetje kinderen in die leeftijd. Dat kan nogal chaotisch zijn. Is hier echt iets veranderd?
2: Ja, we werken nu met een sketch en een bijbelverhaal en daarna een verwerking. En dat sluit allemaal heel erg mooi op elkaar aan. En dat zijn allemaal werkvormen op het kinderniveau. En nou ja, het meeste wat, waar je echt Gods aanwezigheid ziet, is de bidknuffel. En dat is echt
1: een bidknuffel, wat is dat?
2: Dat is echt een fysieke knuffel die de kinderen een soort kringgebed. En dan kunnen de kinderen de knuffel vasthouden en dan mogen ze met God bidden.
1: Ja. Hey Nienke, wat heb jij ervaren qua verandering de afgelopen tijd?
3: Sowieso dus inderdaad die bidknuffel. We zijn heel erg bezig met dat kinderen echt een persoonlijke relatie met God hebben. Dus het is niet iets meer voor volwassenen, maar ook echt voor kinderen. Ja. Dus dat is sowieso heel cool. Maar we zien ook gewoon in het team dat mensen echt in hun kracht gezet worden. Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid en draagt dat ook zo goed dat ouders binnenkomen en zeggen, wat een rust hangt hier. En dat is eigenlijk best wel bijzonder als je bedenkt dat er 250 kinderen die rondstuiteren. Maar toch, dat God zo door iedereen heen werkt, dat er zo'n rust hangt.
1: Ja. Heb je een voorbeeld van hoe een kind met zo'n gebedsknuffel dus aan die relatie met God bouwt?
3: Wat wel heel grappig was, we hadden het dus laatst over dingen waar je dan dankbaar voor was. Dat een jongetje uit mijn groepje heeft God bedankt voor zijn middenscheiding. Dus dat is gewoon, als volwassenen denk je, oh, wat doe je nou? Maar dat is gewoon iets waar hij oprecht heel erg dankbaar voor is. En dat je denkt, oh ja, wat tof dat jij je daar, niet voor schaamt of zo. Hè? En zegt, nee, God, ik ben dankbaar voor dit.
1: Amen.
3: Precies,
1: de middenscheiding. Ja, en die gebedsknuffel, kunnen we hem even zien ergens? Of is het nu heel ver weg?
2: Jawel, ja, hier kan.
1: Kijk, even kijken. Want die pakt een kind dan vast. En wat gebeurt er dan op het moment dat je die gebedsknuffel beet hebt? Is hier een leuk olifantje?
2: Ja, het is een olifantje. Meestal beginnen de groepjesleiders, die hebben dan de knuffel vast. En voordat we bidden, dan zeggen we, vandaag is het thema vriendelijkheid. Wie zou jij deze week willen helpen? En zullen we de God vragen of die dan jou wil helpen om anderen weer te helpen? Nou, en dan begint de groepjesleider en dan geef je de knuffel gewoon echt letterlijk door aan het kindje naast jou. En dan mogen ze hem vasthouden. En als ze hem vast hebben, dan mogen ze bidden. En ze mogen hardop bidden, maar ze mogen ook zacht bidden.
1: Oh ja. En hoe creëren jullie de veiligheid voor zo'n kind om daar om zelf iets te bidden, iets te zeggen? Want ik kan me voorstellen dat het best wel spannend kan zijn voor zo'n jong kind.
2: Ja, ik denk, we hebben allemaal wel benadrukt van, God is er, hij luistert altijd naar je. En ook als je het nog niet durft te zeggen, het is oké. Okay, want God luistert ook naar je, hij weet wat er in je hoofd speelt. En ik merk dat bij mij, in mijn groepje, het wel echt gewerkt had dat ik zei van, je mag ook in je hoofd bidden. En dan zie je echt kinderen met dat knuffeltje zo helemaal tegen hun aan. En dan zitten ze helemaal, dan zie je, ze zijn echt aan het bidden. En ze zijn echt bezig met, met God praten.
1: Welk kindermoment is jou het meest bijgebleven deze week, Bobby?
2: Ik denk een meisje die aan het begin van de week was een beetje verdrietig. En zei ze, ik heb geen vriendinnen. En het was dag 1. En toen hebben we voor haar gebeden in de ministryhoek. En de volgende dag werd ze gewoon ook meegenomen in dat groepje. En ik zie haar gewoon nu stralen. En nou ja, ze heeft plezier en... Ja. Ik zie je lach, dus dat is fijn.
1: Ik zie ook hier twee hele grote lachen. Jullie stralen ook helemaal. Volgend jaar weer opnieuw Wine?
2: 100%.
1: Supergoed. Heel veel zegen nog met jullie bijdrage ook de komende dagen.
2: Dank
1: je. Ja? Dank jullie wel. Nou, ik ga snel terug naar de studio, want het is nog een long way voordat ik weer terug ben. En ik hoop dat ik op tijd ben voor de volgende plaats ook. Nathalie Leenoor hier in de middagshow op Groot Nieuws Radio.

0: Thuis. Jezus, ik geloof u. Zometeen na 5 hoor je onder andere deze van Robbie Mark.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
6: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra!
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier!
9: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
12: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
13: ANWB en gaan. En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 5 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Er lijkt nog altijd geen einde te komen aan de inbraken bij brandweerkazernes. Deze week werd ingebroken bij 3 kazernes in Noord-Holland... waar levensreddende spullen zijn gestolen. Ook op andere plekken in ons land zijn brandweerkazernes doelwit. Daarom hebben kazernes in Limburg nu camerabewaking. Op het station in Nijmegen is deze week een beveiliger mishandeld... na afloop van de Vierdaagse feesten. Hij werd door een groepje mannen geslagen en getrapt. Er zijn intussen veiligheidsmaatregelen genomen rond de Vierdaagse feesten... en die lijken te werken. Het feest verliep gisteren volgens de gemeente rustig. Er hangen grote zwarte rookwolken boven Maastricht. Daar is een grote brand uitgebroken in een oud kantoorgebouw. Daar komen appartementen voor studenten. En toen bouwvakkers bezig waren op het dak, ging er wat mis. Mensen in de buurt moeten vanwege de rook hun ramen en deuren dicht houden. Er zijn geen gewonden in Maastricht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met veel bewolking en 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog even door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
18: De avondspits is in volle gang. Ziet er anders uit dan gebruikelijk, natuurlijk vanwege de zomervakantie. Maar alsnog is het op een aantal plekken file rijden. Op de A15 bijvoorbeeld richting Gorkum vanuit Nijmegen. Tussen Deil en Arkel een kwartier extra. Ook de Moerdijkbrug staat erbij, de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam een half uur vertraging. Komt omdat er één rijstrook dicht is door werkzaamheden. Ook op de A17 heb je hier last van, vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 25 minuten. En nog even naar het noorden van het land. De A28 Zwolle-Assen. Tussen Westerbork en Assen-Zuid. 5 kilometer en 20 minuten.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
20: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
21: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
22: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
23: Of deze, in een leuk plaatsje.
24: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
25: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
27: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
28: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
29: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
30: De dag van vandaag.
31: Met Laurens van der Kraats.
30: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.

0: live opname van Robin Mark uit Noord-Ierland. Het zijn Days of Elijah.
1: Groot Nieuws Radio, live.
2: Vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: Oei. Het wordt ons wel weer moeilijk gemaakt, hè, Luc? Het is echt, ja, we moeten wel sterk zijn om deze verleiding te weerstaan, hè?
3: Welke?
0: Ja, het nationale ijsmoment is volgens mij wel begonnen hier bij Groot Nieuws Radio. Heerlijk aan het genieten allemaal van ijsje. Van harte gegut, hoor. Lekker doen. Ja, en terwijl we hier op New Wine zitten, is er in Nijmegen ook een ander evenement natuurlijk in volle gang, hè. De Nijmeegse Vierdaagse. 4 dagen lang, 30, 40 of 50 kilometer lopen. Nou, vandaag alweer hier de derde dag van het wandelspectakel natuurlijk in Nijmegen. Ja, Groene Donderdag wordt het ook wel genoemd. Hier is natuurlijk ook flink wat stappen te zetten. Veel mensen hebben de stappendeler volgens mij wel aanstaan. En ik ben wel benieuwd eigenlijk hoeveel er gelopen wordt hier. En het is wel een leuke aanleiding om meteen even wat dieper in gesprek te gaan over het onderweg zijn met God. Wat ook wel soms een moedige stap kan vragen. Een eerste stap. En hoe makkelijk doe je dat? Nou, ik vond het inspirerend om mensen daarover te spreken. Je hoort zo meteen een reportage. Eerst nieuwe muziek van Martijn Buwalda.

0: van God.
1: Een van de nieuwste van Martijn Buwalda, bijna zeker in de middagshow op Groot Nieuws Radio. Ja, de Nijmeegse Vierdaagse is in volle gang, maar hier ook op Nieuwwijn wordt ook een hoop gelopen. Veel stappen worden er gezet. We zijn vanmiddag even op pad geweest en dat werden mooie gesprekken over meer dan alleen maar fysiek wandelen, lopen, stappen zetten. Zo vroeg ik bijvoorbeeld het volgende. Ja. Bent u iemand die makkelijk een eerste stap zet?
2: Ja, vaak wel, ja.
1: Ja? Ja. Wat is de laatste eerste stap die u gezet heeft?
2: Nou, ik ben begin dit jaar begonnen met een nieuwe baan en dat vond ik fantastisch.
1: Dat goed.
2: En dat was echt wel een belangrijke stap.
1: En hoe is die stap gezet?
2: Uit geloof, eigenlijk, ja. Nou, ik ben met name overgestapt omdat ik eigenlijk een beetje klaar was met het geld verdienen om alleen maar geld te verdienen. Mm-hmm. Maar dat geld ook een middel kan zijn om mooie dingen te doen. Dus ik ben naar iets heel anders gaan doen.
1: Ja. Hoe gaat dat nu bij de nieuwe baan?
2: Ja, ik heb er zelfs twee.
1: Oh, twee zo?
2: Ja, eentje voor een eigen bedrijf om mensen te helpen, te coachen. En de andere is bezig met gedetineerden. Dus de gevangenenzorg.
1: Dat is een interessante job.
2: Heel interessant, ja.
1: Ja. En wat drijft je daarin, in dat werk?
2: Ja, dat geloof ik. Ik doe al heel lang vrijwilligerswerk in de gevangenis. En als je ziet wat gedetineerden zijn die eigenlijk heel graag uit een bepaald stamiel willen stappen, maar het heel moeilijk vinden. Nou, het is fantastisch als je toch ze een tweede kans kunt geven en ook kunt zorgen dat ze naar een nieuw leven of een nieuwe stap kunnen zetten in hun leven, ook richting hun kinderen. En dat is echt heel goud.

0: de laatste nieuwe stap die je gezet hebt?
1: Heel veel. Net sinds 3 weken in een nieuwe baan. Net sinds deze week een nieuwe opleiding. En,
0: veel gebeurt in je leven?
1: Jazeker.
0: Is je echt anders heel nieuws toe? Of hoe is dat gegaan, als ik vragen mag?
1: Nou, deze keer was het niet eens mijn eigen idee. Qua werk liepen dingen anders. En dus deze keer wat rustiger aan op zoek gegaan naar nieuw werk. En heel betekenisvol iets mogen vinden. En en dan ook daarvoor weer wat nieuwe opleidingen erbij doen. Dus dat pak ik dan ook aan.
0: Heb je het gevoel dat God van jou vraagt om een bepaalde stap te zetten in jouw leven? Of heb je dat een keer ervaren, dat God dat van je vroeg?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Heb je daar een voorbeeld van?
1: Ik ben altijd met God aan het zoeken. En ik voel niet altijd even duidelijk van ja, dit is het wel of dit is het niet. Mm-hmm. Maar dus ook daarin soms gewoon geleerd te gaan en ook te bidden van Heer, wordt een deur gesloten of niet? Of voel er vaak een zegen op.
0: Je wacht niet per se op een briefje uit de hemel altijd. Soms ga je ook gewoon toch die stap zetten. Dan onderweg.
1: Ik heb dat best vaak gevraagd en dat briefje uit de hemel kwam dan weer niet. Nee. Helaas niet.
0: Dus voor jou is het dan toch een manier om gewoon dan te gaan?
1: Ja, dan heb ik wel geleerd, kom in beweging en dan kan hij je sturen.
0: Hoeveel stappen heb jij gezet tot dusver hier opnieuw aan?
2: Deze.
0: Oh, hier vandaag al 10.000, of niet?
2: Ja, 13.000, 10.000, ja. 11.000, ja. Netjes hoor.
0: Wie heeft er jou voor het laatst geholpen om een moeilijke stap te zetten?
2: Ik denk dat dat deels is mijn ouders en deels docent op de EH om studiekeuze te maken.
0: Ja, dus. Wat is dat voor studie geworden? De EH bedoel je dan? Tussenjaar?
2: Ja, ik heb een traject gedaan op de EH en na de zomer ga ik starten met theologie aan de universiteit in Utrecht. Dus,
0: ja. Hoe heb je die keuze gemaakt?
2: Ja, eigenlijk is het een keuze geweest die ik al wel langer in mijn achterhoofd had zitten. Maar eerst 2 andere studies geprobeerd, dat was het niet. En door gewoon dan nu toch dan eindelijk die stap echt te zetten, ben ik daar gekomen. Ja. Dus heel veel zin in.
0: En is God dan ook iemand die je daarbij betrekt, bij dat soort keuzes?
2: Ja, zeker ook.
0: Hoe heb je dat aangepakt?
2: Nou, door het in gebed te brengen. En ik denk ook in vertrouwen met andere mensen het erover hebben. Dat, in vertrouwen dat God daar ook doorheen kan spreken. En dus ook op een gegeven moment, dan uiteindelijk kreeg ik een beeld van bij mevrouw van Paulus in mijn hoofd. Omdat hij eerst 2 keer de verkeerde kant op ging om vervolgens de 3e keer de goede kant op te gaan. Dus ik heb er vertrouwen in.

0: We hadden het idee dat je de vestiging hebt dat dit de goede koers is.
1: Ja, zeker.
2: Hey, en welke omweg in je leven bleek achteraf toch de juiste route te zijn?
1: Ja, weet niet. Ik heb nu dat ik wel ook erg aan studie moet denken. Ik denk dat dat wel echt een goede omweg is geweest. Ja. Dat ik nu met iets meer ervaring aan theologie ga beginnen. Dat ik daardoor ook gewoon in Leiden ben gestart bij een studentenvereniging. Ja. Waar ik nu uiteindelijk ook mijn vriendin heb leren kennen.
2: Oh ja, en, je hebt anders niet leren kennen?
1: Nee, die kans was inderdaad heel klein geweest dat ik die dan had leren kennen. Ja. Dus ik denk dat die omweg toch wel tot nu toe...
2: toch wel de juiste route was, die omweg.
1: Ja. Ja, dat die omweg wel echt nodig was ook.
2: Dus, om jezelf te vormen misschien weer.
1: Ja om ook gewoon te groeien als persoon. Want anders was ik al 17 jaar aan theologie begonnen. Ja. Ik denk dat ik dat toch iets minder op een andere manier in was gegaan. Ja. Ik wandel in het licht met Jezus.
0: En ik luister naar zijn diepe stem. Wat was voor u de laatste belangrijke stap die u heeft gezet?
3: De laatste actieve stap die ik gezegd heb is dat ik een keer naar een katholieke kerkdienst ben geweest.
0: En hoe was dat?
3: Dat was heel fijn. Ja. We wonen vlakbij een grote katholieke kerk, bijna tegenover. Ja. En ik denk, van, het is eigenlijk raar dat we elke zondag voorbij fietsen. Laten we eens van binnen gaan kijken. Ja. En dat was een mooie dienst.
0: En wat maakte dat een belangrijke stap?
3: Nou, ik ben opgegroeid in de reformatie. Dus je hebt eigenlijk altijd een beeld gekregen dat er verschillen zijn. Maar er zijn in de praktijk veel meer overeenkomsten dan verschillen. En dat is heel fijn om mee te maken.
0: Ja. Wat mooi. Ja. Dat is een rijke ervaring.
3: Ik vond van wel. Ja. Het vraagt echt om meer. Ja, je kunt natuurlijk wel heel veel verschillende denominaties gaan bezoeken. Maar deze stap... Nou ja, ik ben eigenlijk al heel veel geweest hoor. Ja. Maar deze stap was niet eentje uit... Laten we het eens proberen, maar gewoon... Wat vind ik er nou echt van? Ja. En dat is best mooi. Ja. Ja.
0: En als je één stap van Nieuwijn mee naar huis zou mogen nemen... Welke is dat dan?
4: Is nog meer afhankelijk leven van God. Dus dat je alles met hem kan bespreken en je ook daar helemaal kan overgeven. En ook gewoon leren ontvangen. Ontvangen van wat wil God dat je zeggen? Wat is, de genade is zo groot, zijn liefde is zo groot. Omdat, dat vind ik eigenlijk wel fantastisch.
5: Zo direct gaan we op zoek naar een nieuwe rode draadplaat. Ook Marlijn Keijzer komt eraan met een heerlijk zomersliedje. Blijdschap naar Darlene Check. Dit is Shout to the Lord.

0: Willemijn Keizer en Blijdschap. Daarmee werd het bijna 5:30 en gaan we naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Er is iemand opgepakt die meisjes online zou hebben aangezet zichzelf te verwonden. Zo moesten ze zichzelf snijden en dingen op de muur schrijven met hun bloed. Volgens justitie gebeurde dat vanuit een sadistisch online netwerk. Winkeliers mogen een hogere boete opleggen aan winkeldieven als compensatie voor de overlast. Het bedrag gaat na de zomer met 6 tientjes omhoog. Betrapte winkeldieven betalen dan €242. En steeds vaker wordt de brandweer bestolen van spullen die ze nodig hebben om mensenlevens te redden. Deze week was het raak in Noord-Holland. Daar werd ingebroken bij 3 kazernes en de daders namen van alles mee.
0: Dan het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en komende nacht blijft het op de meeste plekken droog en koelt het af tot een graad of 14. Morgen breekt de zon weer door en wordt het maximaal 26 graden. Dus ik zou zeggen, korte broek weer uit de kast en lekker genieten van het zonnetje. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Het rijdt langzaam op meerdere plekken. In totaal 180 kilometer file nu. Onder meer de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Meteren en Leerdam. 4 kilometer en ongeveer 15 minuten. Ook de A16 drukte vanuit Breda richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Daar wordt aan de weg gewerkt en is er 1 rijstrook minder. Vanaf Breda-Noord is de vertraging 30 minuten. De A17 dan vanuit Roosendaal. Hierdoor ook file tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. 20 minuten nu. En een kapotte vrachtwagen bij Assen op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Westerbork wordt er langzamer gereden. 5 kilometer en 20 minuten.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: Op zoek naar een nieuwe rode draadplaat. Gisteren, ja, mooi lied van Kinga Baan en Albert Smelt. Leef met volle teugen. Gaan we zoiets aan vast proberen te knopen? Eerst Chris Tamlin, Holy is the Lord.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Mooie stamling in de middagshow met Holy is the Lord.
1: De rode draadplaat.
0: Ja, dat mag thuis meegedaan worden, maar ook hier op het terrein in Biddinghuizen, wou ik zeggen. Nee, dat is natuurlijk niet. Het is in de Liemte. Nou, ik denk, het is de hele week goed gegaan. Gaat hij toch? Ja, collega's die lachen hier helemaal terecht natuurlijk ook. Jij nog niet gemaakt? Jij nog niet? Oké, goed. Ik ga tracteren zo, hoor ik. Ja, vooral uit Liemte natuurlijk, hè. Nieuw Wijn zijn we. En wel met onze locatiestudio. We gaan op zoek naar een nieuwe rode draadplaat. Dat was het idee. En ik wilde zeggen dat je ook hier in Liemte mee kan doen door een plaat te linken aan de rode draadplaat van gisteren. We waren bij Reisgenoten met Sprekende God. En toen gingen we van Reisgenoten naar Genieten. Het lied van Kinga Baan en Elbert Smelt. Leef met volle teugen.
2: Leef met volle teugen.
0: En zie daar maar iets aan vast te knopen. En dat kan van alles zijn. Misschien wil jij wel naar een ander lied waarin dat vieren van het leven centraal staat. Misschien een ander duo in plaats van Kinga en Elbert. Heel benieuwd. Kom door met een creatieve link. Titel artiest mag je dan nu appen naar de studio. Of kom je gewoon even langs. Als je op het terrein bent in Liemte, dan mag je aanschuiven en jouw suggestie hier delen. Wie weet komt u wel in de selectie zo meteen. Charity Gill komt eraan. We need a miracle. En dit is het vertrouwde geluid van Christian Verwoerd. Allergrootste geschenk.

0: uit.
1: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: Grootnieuws Radio.
2: You're the same God today.

0: Groot Nieuws Radio met We Need a Miracle.
1: De Rode Draadplaat.
0: Nou, gelukkig is ook een wonder gebeurd. Er zijn drie hele leuke suggesties hier binnengekomen voor de Rode Draadplaat van vandaag. Kinga Baan en Elbert Smelt waren we gebleven met Leef met volle teugen. Mocht je nou denken, nou die ken ik niet, dan hier een fragment, maar ik denk dat je hem ook hebt. Drie nummers zijn er op een of andere manier aan te linken en kunnen mogelijk de Rode Draadplaat worden als het de meeste stemmen krijgt. Eerste optie komt Koos mee. Die wil naar Elise Manna toe met Geniet.
2: Geniet, geniet, geniet, maar niet met mate. Dus geniet, geniet, geniet, maar niet met mate.
0: Hij zegt het is een beetje dezelfde thematiek als Leef met volle teugen, waar het genieten centraal staat. Maar ook wel een link met Elbert Smelt, zegt hij, want ze roept op om een ijsje te drinken. Dus ja, dat zit ook weer van ijsje te eten natuurlijk, hè. Anders moet je hem drinken als hij gesmolt is. Dat is ook weer het punt natuurlijk. Optie 2 komt Elsa mee. Die wil van Kinga naar King of My Heart van Michael W. Smith.

er wordt nu al heel druk gestemd, maar jouw stem kan er zeker nog bij. 1, 2 of 3. 1 als je gaat voor de link van Koos en je wil van Albert Smelt naar het ijsje dat ook smelt. Geniet, Elise Manna. Of 2, King of My Heart van Michael W. Smith. En 3 is Sander en Angela met Heer, U bent wonderschoon. Laat maar van je horen en app jouw voorkeur naar de studio van Groot Nieuws Radio. Of voeg ons even toe op WhatsApp als je dat nog niet gedaan hebt. 6:15 op de dinsdagmiddag. Met, op donderdagmiddag zeg ik natuurlijk, met Matt Redman.

0: who gives the gift of life and breath.
1: Matt Rabin, Life and Breath.
2: De Rode Draadplaat.
1: We waren gisteren bij Kinga Baan met Albert Smelt en Leef met Volle Teugen. Olof, die heeft ook gestemd zojuist op de Rode Draadplaat. En die heeft de auto echt even aan de kant van de weg gezet. En die zegt, ja, ik wil echt niet dat het één wordt. Nou, Olof, goed nieuws. Dat gaat hem niet worden. De meeste stemmen gaan naar degene waar jij ook hebt gestemd. Michael W.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Josiah Queen brengt de Mount Zion Tour naar Nederland. Zondag 20 september, Ahoy Rotterdam. Met in het voorprogramma Strings and Heart. Bestel jouw kaarten voor Josiah Queen nu via eventsforchrist.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel 20 euro korting.
13: Elke maand weer.
12: En hoe meer data en snelheid,
13: hoe groter die korting.
12: Dat is One van Vodafone
13: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 6 uur.
16: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Er is een verdachte opgepakt die meisjes online zou hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij zou ze hebben gevraagd zichzelf te snijden en met bloed zijn naam op de muur te schrijven. Volgens justitie gebeurde dat in een sadistisch online netwerk waarin mensen elkaar opjutten om steeds verder te gaan. Iemand die iets pikt uit een winkel moet extra de portemonnee trekken wanneer die wordt betrapt. Supermarkten en andere winkels mogen winkeldieven een hogere boete opleggen als compensatie voor de overlast. Dat is nu nog €181, maar gaat na de zomer met 6 tientjes omhoog. De mysterieuze drones die vorig jaar opdoken langs de Zeeuwse kust vlogen mogelijk ook door de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat schrijft het AD die documenten had opgevraagd. De kerncentrale bevestigt dat, maar benadrukt dat de drones geen gevaar opleverden voor de centrale. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond breekt de zon op veel plaatsen nog door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Maar niet te vroeg juichen. Er staat nog meer dan 100 kilometer. Onder meer de A15 naar Rotterdam. Voor Papendrecht 15 minuten door een eerder ongeluk. De weg is weer vrij. Dan wegwerkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam. De Moerdijkbrug. Je hebt 1 rijstrook minder en de vertraging is een half uur vanaf Breda. Dan nog drukte rondom Nijmegen door bezoekers aan de Vierdaagse feesten. Op de N325 vanaf de Duitse grens vielen vanaf Beek 2 kilometer en 3 kwartier extra.
19: Goedenavond. Ja, toen was de donderdagavond alweer begonnen. Nog steeds komen hier veel berichten bij ons over binnen. Het overlijden van de Canadese aanbiddingsleider Brian Dirksen. Zo direct hoor je een lied van hem dat hier volgens mij het vaakst wordt aangevraagd.
20: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
21: Hè? Nu alweer?
20: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
21: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
20: Ook dan moet je aangifte doen.
21: Nou, goed dat je het zegt.
20: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
21: Handig?
20: Ja, van de Belastingdienst.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
17: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
22: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
23: Garage Ploeg in Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
24: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
25: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
26: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellijst voor het gebruik te bijsluiter.
27: De dag van vandaag.
28: Met Laurens van der Kraats.
27: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.

0: een grote favoriet, hoor, volgens onze luisteraars. Afgelopen dinsdag overleed hij op 60-jarige leeftijd. Brian Dursen met zijn prachtige Everlasting.
1: Groot Nieuws Radio, live.
2: Vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: Het is de kick-off voor een bijzondere Groot Nieuws Radio zomer. Want ja, het is vandaag de laatste dag dat we uitzenden vanaf de New Wine Zomerconferentie. En dan begint onze zomerprogrammering met onder andere de Bijbelquiz in onze ochtendshow. Speciaal zomerprogramma tussen 10 en 12 elke ochtend. Maar voordat we daar zijn, ja, ik merk toch dat ik een tikkie gespannen begin te raken. Want ik kan zo meteen wel eens grandioos afgaan. Don Seder van de ChristenUnie is hier namelijk in de studio aangeschoven en heeft een politiek spel meegenomen. Ja, ze zijn het ook hier op het terrein aan het spelen. En dat willen ze dan ook met mij gaan doen zo meteen. Nou, als dat maar goed komt.

0: achter ons.
1: Marcel en Lida Timmer en Kyrie Eliasson.
2: Groot Nieuws Radio.
3: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
1: En we staan hier in Liempte op het dorpsplein van de New Wine Zomerconferentie. En er staat hier van alles. Er staan heerlijke eetkraampjes waar men ja, zich vooral nu een beetje heen gaat met die heerlijke geuren die ik nu allemaal ruik. Maar ook allemaal goede doelen. En ook een kraampje van een politieke partij, namelijk de ChristenUnie. Bij ons in de studio aangeschoven is Kamerlid Don Seder. Hi, goedenavond ondertussen.
4: Hallo, goedenavond.
1: Hallo, hoe gaat het met je?
4: Ja, goed. We hebben reces. Dat betekent geen vergaderingen in Den Haag. Maar wel op andere plekken, zoals hier op het dorpsplein. En
1: dat is het thuis ook een beetje reces, of dat niet?
4: Ja, maar je moet ook dingen afronden waar je normaal tijdens kamerweken niet aan toe komt.
1: Ja, zoals?
4: Dus ik heb gewoon een to-do-list. Klussen aan het huis, er moeten allemaal dingen gebeuren.
1: Ja.
4: Dus je blijft bezig. Maar goed, we gaan wel echt een week weg. Dus volgende week hoop ik dat af te hebben. En alles gaat in een rustiger tempo.
1: Ja, dus, en een kleintje onderweg.
4: Ja, dus dat is ook wel mooi. Dus dat moet ook, dat vraagt ook het nodige. Dus dat is wel mooi.
1: Ja. Een beetje babykamer en zo daarmee bezig.
4: Ja, moet alles nog gebeuren.
1: Ja, dus, snap het
4: hoor. Druk in de weer.
1: Wordt het dan ChristenUnie blauw of kun je daar nog niks over zeggen?
4: Zo bedoel je? Ja, nee, daar doe ik nog geen uitspraak
1: over. Zeker. Nieuw Wijn ben jij nu. Jij zei ook eerlijk, ik heb niet heel veel van het programma meegekregen, zeg je ook eerlijk. Maar het thema is denk ik wel iets wat ook voor jullie als partij iets is wat relevant is. Jullie proberen, denk ik ook in Den Haag, om vredestichters te zijn, hè, in Jezus' voetsporen.
4: Ja.
1: Nou valt dat volgens mij niet per se altijd mee. Hè? Want als je een beetje het nieuws volgt en zo, het is best wel veel geroeptoeter van bepaalde politici. Wat dan de kranten weer haalt.
4: Ja.
1: Is het eigenlijk wel politiek gezien slim om een vredestichter te zijn?
4: Ja, het loont blijkbaar om heel veel dingen te roepen. En juist om verdeeldheid te zaaien. Ik denk hoe extremer je uitspraken zijn, hoe makkelijker dat opgepikt wordt door de media.
1: Ja.
4: De media heb je nodig om een beetje zichtbaar te zijn. Want ja, goed, laten we eerlijk zijn, 80% van de bevolking krijgt gewoon niet mee wat er in Den Haag gebeurt. Maar een extreme uitspraak zorgt dat je net even wat zichtbaarder bent.
1: Ja.
4: Dus
1: hoe probeer je dan toch zo'n radicale boodschap van vrede misschien dan toch

0: maar vrede scheppen, gerechtigheid, nou ja, het begint ook gewoon echt met luisteren.
1: Ja.
0: En dat lijken we, als we niet uitkijken, toch een beetje verleerd te zijn in het land.
1: Nee, precies. En hoe probeer je dat zelf vorm te geven in de politiek?
0: Ja, ik probeer oprecht, lukt niet altijd, maar oprecht te luisteren naar iemand en te denken, ja, hey, maar wat wil die persoon nou echt? Kijk, je kan natuurlijk heel veel dingen zeggen, maar wat zit er nou onder? En dan merk je, als je dat doorhebt, dat je best wel wat zaken kan doen met elkaar, waarbij je op het eerste blik, zoals het eruit ziet, fel tegenover elkaar staat. Maar eigenlijk veel dichter bij elkaar zit als je gewoon doorpraat met elkaar.
1: Even heel eerlijk, Don, als ik dan af en toe naar de Tweede Kamer, bijvoorbeeld op dinsdag een keer zit te kijken en ik zie bepaalde politici weer dingen roepen, dan kan ik er al best wel soms geïrriteerd van raken. Heb jij dat dan nooit, als je dan in de bankje zit, dat je op een gegeven moment denkt van, nou, jongen, en dat je dan wordt er toch van jou gevraagd om vredestichter te zijn? Is dat wel eens moeilijk of is dat nooit
0: Nee, zeker. Ik heb een debat. Ik zie een debat, ik zit in de zaal en binnen een paar tellen stapt iemand naar voren. En dan denk je, oh ja, die gaat alweer met zijn filmpje beginnen.
1: Ja.
0: Dus die heeft al bedacht, los van wat de ander zegt. Ik hoor het niet eens.
1: Nee.
0: Ik ga gewoon naar voren.
1: De script is uitgetypt.
0: Ik ga mijn script uitvoeren en dan ga ik daarna weer zitten en luister ik ook verder niet meer. Ja, het is gewoon een uitholling van de democratie. In die zin dat je ook niet echt meer een gesprek met elkaar hebt.
1: Ja, maar hoe bewaar je dan toch tevreden?
0: Ja. Soms zeg je er wat van, soms zeg ik wat van. Ja, en ik denk dat je vooral ook buiten het debat om je invloed moet laten gelden. Kijk, als ChristenUnie en ik zelf ook.
1: Ja.
0: Wij proberen echt ook wel, staan denk ik ook om bekend, dat we buiten het debat om echt wel met mensen waar we dicht politiek naast staan of juist wat verder weg, gewoon echt wel als mensen te behandelen.
1: Ja, en jij bent ook mensen. Kom je ook wel eens thuis en dat je dan ook je maniertjes hebt om daar een soort van de druk ervan af te halen? Of hoe doe jij dat?
0: Ja, ik probeer sporten, een beetje pedellen.
1: Oh ja, dat is mensen om een vredestichter te worden, gewoon een beetje sporten.
0: Een beetje pedellen.
1: Dat is misschien ook wel een goede.
0: Ja, precies.
1: Ik zie iemand hier wijzen van het spel moet natuurlijk gaan beginnen, inderdaad. Het politiek spel. Kun je even uitleggen wat jullie precies aan het doen zijn? Want jullie hebben in de stand dus een politiek spel wat jullie aan het spelen.
0: Ja, we hebben hier een stand en we vinden het belangrijk dat men zich ook bewust is wat er politiek gebeurt. Dus we hebben een quiz waarin wij een aantal vragen stellen. Nou, ik denk hele simpele, algemene vragen die iedereen zou moeten weten. En dat testen we zo op de mensen die hier rondlopen.
1: Okay. Nou, dankjewel voor deze inleiding. We gaan het doen. En ik hoop dat ik dan nu inderdaad niet door de mand ga vallen.
0: We gaan het zien.
1: Daar gaan we, Don. Kom maar door met vraag 1.
0: Vraag 1. Hoeveel zetels heeft de Eerste Kamer?
1: De Eerste Kamer?
0: Ja. Dan geef je 5 tellen.
1: 150?
0: Nee, 150.
1: 75? Dat is de Tweede Kamer.
0: Je moet de knoop doorhakken. 3, 2, 1.
1: 75?
0: Op het nippertje goed. Heel goed. Vraag 2. Wat wil de ChristenUnie doen tegen de gokindustrie?
1: Wat willen ze doen tegen de gokindustrie? Ja, ze zijn er geen fan van, sowieso. Helemaal afschaffen? Ja, sowieso willen jullie af van op internet en zo, dat gokken. Ja, en volgens mij helemaal stoppen ermee, denk ik.
0: Ja, nee, dat klopt.
1: Radicaal.
0: Ja? Nee, radicaal klare taal, dat klopt. Nou, het gaat goed. Volgende vraag.
1: Ja.
0: Welke maatregel wil de ChristenUnie voor jonge gebruikers van social media?
1: Ik denk dat en helemaal stoppen, dat ook niet jullie plan is, maar wel denk ik een leeftijdsgrens. 16 of 18 jaar, zoiets?
0: Wij willen een verbod onder de 14 en met toestemming eventueel onder de 16.
1: Nou.
0: Dus ja, rekenen we het goed? Jawel, we rekenen het goed. We zijn op New Wine, dus dan mag het wel.
1: Hoppa, een beetje genade.
0: Maar je hebt er nog 2. Oh, en het wordt wel spannender nu.
1: Ja, het wordt
0: volgende vraag.
1: Okay.
0: Hoeveel jaar bestaat de ChristenUnie?
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
0: Ja,
1: dat is even denken hoor. Al wel een poos weer.
0: Ja.
1: Is er een recent jubileum geweest?
0: 4.
1: 25? 25 jaar?
0: 25 jaar?
1: Ja. Anders is het een vraag, denk ik. Hè?
0: Nee, 25, eenmaal, andermaal.
1: Ja,
0: 25? Ja, dat klopt. Serieus? 25 jaar, kijk. Oké, nou. Laatste vraag, ik ben benieuwd.
1: Ja,
0: oké.
1: Wordt dit ooit?
0: Allerlaatste vraag. Hoeveelste partijleider is Mirjam Bikker?
1: De hoeveelste partijleider?
0: Ja, van de ChristenUnie.
1: Rauwvoet, Zegers en. Is het dan voor. Ik weet niet of er dan voor mijn tijd nog heel veel. Ja, er zal heel veel gebeurd zijn. Dit is een beetje wat voor mij stopt, zeg maar. Ja, dan heb ik er dus zelf 3 meegemaakt. Ja. 6?
0: Ja, dat is het. 6? Ja, eenmaal, andermaal 6.

0: Yes?
1: Ja, ik weet het niet.
0: Ja, het antwoord is 5.
1: 5, nee!
0: Ach, wel pijnlijk.
1: Deze, maar het is wel heel moeilijk.
0: Pijnlijk, in de laatste minuut. Ja. In de blessuretijd. Ja. Helaas, vlieg je eruit. Helaas.
1: Maar, goed,
0: dus, maar zo is het leven, hè?
1: Ja. Zo is het leven ook wel. Ja. Ja. Ja, precies. Nou, dus geen mogelijke overstap naar de ChristenUnie. Dat kan ik dus ook van mijn bucket.
0: Nee, van harte welkom. Dit laat vooral zien dat er gewoon nog veel te leren valt. En dat kan je doen bij de ChristenUnie om altijd bij aan te haken.
1: Ja.
0: En volg ons op de website, de socials. Nou, dan krijg je dit soort dingen gewoon met de paplepel mee.
1: Maar goed bezig. Ja, belangrijk dat, dat we allemaal een beetje politiek gevoel hebben. En ook iets van over de ChristenUnie weten. Natuurlijk. Hey Don, dankjewel. Leuk dat je er was.
0: Yes.
1: Kom ook lekker een beetje bij in het reces. En succes met het klussen, met de kleine die eraan komt. En heel veel plezier in Italië.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel. Fijne avond.

0: is fijn, hè? Wat meer stemmige, heerlijk. Gospel Boulevard, enjoy! Zo direct onder andere Cela. Eerste hoofdpunten van het ANP-nieuws van 6:30.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Drie jongeren die in Zuid-Limburg stenen, hout en andere dingen gooiden vanaf een viaduct, hoeven niet terug de cel in. Wel moeten ze de reparatiekosten terugbetalen aan automobilisten met schade. Er zijn honderden klachten binnengekomen over een optreden van zangeres Sophie Straat, die tijdens een festival vroeg of alle witte mannen naar achteren wilden gaan om ruimte te maken voor vrouwen. Maar volgens een meldpunt is het geen discriminatie. En het was vandaag de derde en zwaarste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. 1250 deelnemers zijn niet gestart of vielen uit. Ruim 42.000 wandelaars haalden het wel en beginnen morgen aan de laatste etappe.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht door Buienradar. Vanavond en komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 14. Morgen breekt de zon weer door en wordt het maximaal 26 graden. Lekker hoor. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Het rijdt alleen nog wat langzamer op de A16 voor de Moerdijkbrug richting het noorden. Door wegwerkzaamheden heb je er één rijstrook minder. De vertraging is 15 minuten.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: Je luistert naar de kick-off van een bijzondere Groot Nieuws Radio Zomer. Vanavond nog even vanaf de Nieuw Eind Zomerconferentie. Zo direct de doorgeefbijbel. CC Winans hoor je ook zo. Na Cela.
4: De dag van vandaag.
3: Het Christelijke Radio.

0: Zo'n mooie stem van King Abbaan. De wind steekt op.
1: Doorgeefbijbel.
0: Afgelopen dagen zijn wij natuurlijk met de studio richting het zuiden van het land gegaan voor Nieuwwijn. Maar dat geldt ook voor de Doorgeefbijbel. Hij was in regio Barneveld. Ondertussen is hij ook ergens in Limburg volgens mij uitgekomen. Nou, bij wie precies gaan we nu horen? Gisteren nog bij Frans in Brunsum. En nu is hij als het goed is weer doorgegeven.
2: Aan... Met weer een extra.
0: Björn, goeie avond met Laurens, Groot Nieuws Radio.
2: Goedenavond.
0: Hi.
2: Hallo.
0: Vanaf waar neem jij de telefoon op dit moment op?
2: Ik neem de telefoon op vanaf Merkelbeek. Dat ligt in het zuiden van Limburg.
0: Ja, en wat is jouw connectie met Frans?
2: Ja, Frans, die ken ik vanuit de kerken. We werken met een aantal kerken samen in Zuid-Limburg. En van de school waar de kinderen op gezeten hebben. Dus er liggen meerdere linkjes.
0: Ja, ik snap hem. Hoe was je dag, Björn?
2: Ja, ik heb een goede dag gehad.
0: Ja, waarom?
2: Ja, gisteravond was het een beetje laat geworden bij jullie op Nieuwwijn.
0: Oh, je was hier ook bij?
2: Ja, mijn kinderen zijn daar. Dus ik heb gisteren mijn dochter gebracht en opgehaald. Gisteren nacht zijn we nog teruggereden.
0: Nou, de doorgeefbijbel kon niet dichterbij zijn, begrijp ik al. Wat goed.
2: Ik was heel dichtbij gisteren.
0: Ja. Hey, wat heeft het laat gemaakt gisteren? Waar was je geweest?
2: Ja, we zijn gisteren bij de dienst geweest. En ja, toen was het wachten op de kids allemaal die er bij Next waren. Want die krijg ik daar niet weg, zeg maar. Die hebben het zo'n fijne tijd dan met elkaar.
0: Oh, ja.
2: Dus dat is heel laat geworden.
0: Goed teken wel voor de kids dat ze zo naast hun zin hebben natuurlijk. Hey, wat heb je er zelf uit meegenomen gisteren uit de dienst?
2: Goed, wat ik gewoon heel erg mooi vind is die samenhorigheid vanuit de verschillende mensen uit verschillende kerken, verschillende achtergronden bij elkaar. En wat ik heel indrukwekkend vond, dat was eigenlijk afgelopen maandag in de dienst, was dat Fred er was uit Afrika, die vertelde hoe het er daar aan toe gaat en ja, het contrast met hier in Nederland. En zelf ben ik net uit Tanzania terug vanuit de Muscadon.
0: Oh,
2: dus ik heb, dus dat maakte wel indruk dat hij nu ook weer hier was.
0: Ja. Oh, een Muscadon heb jij gedaan. Nou, er zit iemand naast mij die dat overweegt, geloof ik, om dat te gaan doen. Toch, Luc?
3: Dat klopt. Van de week. Dat klopt.
0: Stel al je vragen hier aan Björn. Wat wil je weten over de Muscadon?
3: Ja, hoe zwaar is het nou echt?
2: Nou, het is fysiek zwaar om 42 kilometer in extreme omstandigheden te rennen. Maar emotioneel is het nog veel zwaarder om te beseffen inderdaad van... Ja, hoe goed wij het hier hebben. En heel mooi dat om daar wat te kunnen betekenen. En van de andere kant, hoe rijk ze daar zijn en hoe blij ze zijn... ondanks alle omstandigheden die toch iets anders zijn dan bij ons.
0: Ja, schrikt het jou af, Luc? Of denk je, let's go?
3: Nou, ik vind het dus wel echt heel erg bijzonder. Wij hebben zelf een sponsorkindje ook. En ik zat er dus over na te denken om het in dat land ook echt te lopen. Heb jij dat dan ook gedaan, dat je daar in specifiek iets met dat land had waarvoor je hem hebt gelopen?
2: Ja, ik ben inderdaad in Tanzania gaan lopen, want daar heb ik zelf ook een sponsorkind. En die heb ik ook mogen ontmoeten.
0: Wauw.
2: Dus, en die is 16 jaar. Dus dat was wel echt fantastisch, ja.
0: Ja, was mooi om te ontmoeten.
2: Ja, was heel bijzonder. Was heel bijzonder, ja.
0: Gaaf, man. Nou, thanks voor de inspiratie alvast ook richting Luc. Je mag de Bijbel open gaan slaan, Björn, en de tekst delen die jij vanavond voor de Doorgeefbijbel wil uitlichten.
2: Ja, ik had een tekst die 3 weken geleden eigenlijk heel erg van toepassing was, omdat mijn schoonvader eigenlijk heel plotseling is overleden. En van daaruit kwam deze tekst die mijn schoonmoeder meteen zei, want dat wilde ze heel graag in de dienst ook genoemd hebben. En die tekst staat in Filippenzen 1, vers 21. En daar staat, want voor mij is leven Christus en sterven winst.
0: Zo, ja, dat is een zeker op zo'n uitvaart kan ik me echt voorstellen dat dit een hele rake tekst is. Maar überhaupt in het leven, ook om zo te lezen, radicaal. Wat spreekt jou zo aan, Björn?
2: Nou, dus ik ken mijn schoonvader 26 jaar en die zegt al 26 jaar lang van nou, ik verlang naar de hemel. En dat kon ik eigenlijk heel slecht voorstellen, want mijn schoonvader is iemand die midden in het leven stond en voor iedereen klaar stond, echt diende, iedereen diende, of het nou in de straat was, in de kerk of zijn familie. Dus echt net Jezus uitdraagde, zeg maar. En dan toch zeggen van, nou, winst is het voor mij uiteindelijk om in de hemel te zijn. Ja, en in die laatste dagen die we met elkaar hebben gehad, werd dat zo duidelijk dat het niet alleen maar een tekst is die binnenkomt, maar een tekst wat echt doorleefd was bij hem. En dat we ook echt zagen als gezin van ja, hoe bijzonder het is als je mag geloven dat er een eeuwigheid is waar we met hem kunnen zijn.
0: Ben je nu door deze ervaringen van de afgelopen tijd ook anders naar deze tekst gaan kijken?
2: Ja, absoluut. We hebben een heel bewogen jaar achter de rug. Ik zeg het ook al met de Muscadon en schoonzusje die ernstig ziek is geweest. En nu dat mijn schoonvader overleed. En daarvan moet ik ook wel terugdenken aan nou, een jaar of 20 geleden dat we allemaal van die armbandjes hadden met WWJD erop, What Would Jesus Do? En ja, die combinatie van inderdaad van wat zou Jezus doen nu hier op aarde, en dat we echt vreugde mogen hebben en plezier mogen hebben. En ja, daar gaat die hele tekst ook over trouwens in Filippenzen, dat Paulus in de gevangenis nog zo blij is. En dat zie ik zelf ook. En dat je daarbij ook mag weten dat het einde van het leven toch niet het einde is van alles.
0: Ja, het zijn nogal ervaringen inderdaad die je dan hebt opgedaan de afgelopen tijd, wat je ook hebt meegemaakt. Wat heeft dat in jou veranderd, denk je, als je dan nu gewoon weer op maandag naar je werk gaat?
2: Nou, ik denk het stuk relativeren in ieder geval. Wat ik gewoon echt merk is inderdaad een stuk blijdschap in mijn hart. Ondanks alles wat ik nu gezien heb en meegemaakt heb. Dat een blijdschap gewoon veel verder gaat dan oppervlakkig. Dus dat het iets vreugde is door de omstandigheden. Maar wel in alle omstandigheden, in Jezus, dat ik toch ja, altijd die blijdschap kan hebben. Dus, ja. En dat is wel iets wat veranderd is.
0: Dankjewel, Björn. Filippenzen 1, vers 21, geassocieerd in de Dorgersbijbel vanuit de Merkelbeek in Limburg. Dankjewel voor het meedoen.
2: Yes, dankjewel. Fijne avond.
0: Aanstaande maandag dan weer een nieuw gesprek in de Doorgeefbijbel. Dit is CC Winans, Blessed Assurance.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Music Worship, u bent sterker.
1: De Luisterwijzer.
0: En ondertussen wordt er al druk afgebouwd hier in onze tent op de New Wine Zomerconferentie. Ja, het is nodig, want zo meteen gaan de spullen de auto in. En is het gewoon ook weer uitzendingen vanuit Veenendaal morgen. Maar dat betekent ook dat echt de zomerprogrammering bij ons lekker van start gaat. Met een leuke bijbelquiz in de ochtend en nog veel meer leuke dingen. Nieuw programma tussen 10 en 12 in de ochtend. Dus dat gaat er allemaal nog aankomen. Zometeen na 7 gaat hier het programma Wens van start met Tim Hendricks. En het eerste lied is van Christelijk Jongerenkoor Jubilate. En die klinkt zo. Even kijken. Ja, zo. En je kunt ook nog naar Groot Nieuws Radio non-stop. Daar hoor je zo meteen Matt Redman. En Endless Hallelujah. Dit was de middagshow vanaf New Wine. Morgen gewoon weer vanaf 4 uur, maar dan vanuit Veenendaal. En dan gaan we samen lekker richting het weekend. Ik heb nog één voor je van Josiah Queen en Dusty Bibles. We got

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
6: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
7: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
8: Maar ook wel, Joke. Het is een Veldhof.
7: Verwen jij je maar.
8: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
7: Waarmee?
8: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
7: Ja, ik voel hem.
9: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
11: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 7 uur.
14: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Zuid-Limburg zijn drie jongeren veroordeeld die stenen, hout en andere dingen gooiden vanaf een viaduct. Ze krijgen een taakstraf en moeten de reparatiekosten terugbetalen aan de automobilisten met schade. De drie zaten een maand in voorarrest. Dat is een van de redenen dat ze van de rechter niet terug de cel in hoeven. Er is gedoe over een optreden van zangeres Sophie Straat. Die vroeg tijdens een festival of alle witte mannen naar achteren wilden gaan om ruimte te maken voor vrouwen. Daar kwamen honderden klachten over binnen omdat ze zou discrimineren. Maar het meldpunt tegen discriminatie is het daar niet mee eens. In Zuidoost-Duitsland is een einde gemaakt aan een mogelijke gijzeling in een bankgebouw in Regensburg. Daarbij is een dode gevallen. Volgens Duitse media een bankmedewerker die werd neergestoken en in het ziekenhuis overleed. De politie heeft uiteindelijk een verdachte opgepakt. Of hij echt mensen gijzelde is nog niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. De zon breekt nog op veel plaatsen door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het zelfs iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: De spits is achter de rug, maar er zijn nog een paar files die opvallen. Zo is het nog steeds druk op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Er staat file voor de Moerdijkbrug. Vanwege werkzaamheden is één rijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten. Dan een kapotte auto bij Hendrik Ido Ambacht, de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Een file van 15 minuten, twee rijstroken minder. En drukte voor de Duitse grenscontrole in het zuiden van het land, de A76. Vanaf knooppunt Kunderberg, 3 kilometer en 10 minuten extra.
13: Zometeen
12: wens.
17: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Veldhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
18: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
19: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg.
15: kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
21: Meer voor minder. Simpel.
22: Elke avond vanaf 7 uur.
23: De mooiste kerk- en koormuziek.
22: Het christelijke radiostation.
23: Geluk.

voelt dat? Vaste grond onder je voeten. Zoals we zongen met Jong Mannenkoor, Jubilate. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. En Heer, u bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Laten we deze uitzending vanavond ook bouwen op dat fundament. Met alles wat hier gebeurt dit uur. Met de wensen van vandaag, donderdag 23 juli 2026. En aan jou een hele goede avond en van harte welkom. Fijn dat je er bent, waar je ook luistert. Thuis, op locatie of onderweg. Goed dat je bent ingeschakeld. En wij doen er hier alles aan om het geluid van vandaag ook zoveel mogelijk op jouw persoonlijke situatie af te stemmen. Ja, daarbij is jouw input natuurlijk essentieel voor de uitzending van vandaag, voor de uitzending van morgen. Laat ons even weten wat we voor je kunnen draaien. Wat is de muziek waar je behoefte aan hebt? Wat is de muziek waar je een andere op trakteert? Een muzikaal cadeau misschien, een muzikale bemoediging. Een dankmoment hier op de radio met jouw verzoekplaat. Laat van je horen. Zeg maar welke plaat we mogen draaien. En je kunt jouw verzoek doorgeven via grootnieuwsradio.nl/wens. Dat kun je op dit moment doen. Ja, we gaan weer op pad vanavond. En in de uitzending van vandaag ook weer een extra muzikaal cadeau. Deze hele week mogen wij namelijk kaarten weggeven voor de zomertour van muzikanten Arjan en Edith Post, het bekende trompetistenduo, en organist Harm Hoeven. Met z'n drieën geven zij concerten door het hele land. Ik noem een paar data. 12 augustus, Woudsend, in de Karmelkerk, daar zijn ze te beluisteren. 13 augustus zijn ze in Hasselt, in de Grote Kerk. En 14 augustus geven zij een concert in Baak, en dat is in de Sint-Martinuskerk. Nou, laat even weten of je interesse hebt in kaarten voor een van deze concerten. Doe dat even via grootnieuwsradio.nl/wens. Dan krijg ik dat hier binnen. En zometeen maken we er even een momentje van als we de winnaars van gisteren bekendmaken. Dus laat van je horen als je naar een van deze concerten zou willen. Ik noem straks de data nog wel eventjes. Ik leg het zometeen nog wel eventjes uit en maak de winnaars van gisteren bekend. Eerst naar Elburg voor de eerste wens vandaag. Bert, hier is Geertje. Geertje Smit zegt: lieve Bert, dit is een lied voor jou. Omdat je vrijdag morgen jarig hoopt te zijn. En dit lied daarnaast ook omdat ik zoveel van jou hou. En omdat je in je leven samen met mij Jezus wilt volgen. Wat anderen er ook van denken, wat anderen er ook van zeggen. En daarom klinkt hier het lied Jezus Alleen. Te vinden in Opwekking 575. En dit is het Urker Gemengd Koor.

0: Jezus alleen. Ik bouw op hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
1: De dagtekst.
0: Je hoort sterke teksten in de muziek. Liedschrijvers die de kunst verstaan om de dingen woorden te geven. En daar zijn ook componisten bij aan de pas gekomen om ook de melodie te laten spreken. En die te laten samenwerken met de woorden. En heel veel teksten die ook hun oorsprong, hun inspiratie vinden in de Bijbel. En de Bijbel slaan we hier open bij 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 3. En dan onderstrepen we vers 3 als dagtekst. En daar staat: maar de Heer is trouw. Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. 2 Thessalonicenzen 3, vers 3, de dagtekst. Maar de Heer is trouw. Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.

Het koor ter gelegenheid van het tv-programma Petrus in het Land. Onder leiding van Bethilde Keij zongen zij: Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. En dan lezen we deze tekst vandaag, 2 Thessalonicenzen 3, vers 3. Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. Het volgende lied, door Marieke Canes aangevraagd, herinnert ons aan de belofte van een hoopvolle toekomst. Ja, de stip voor jou en mij aan de horizon, dat het je mag bemoedigen hier vanavond aan herinnerd te worden. En Marieke zegt: ik vraag het speciaal aan voor Anna. Lieve Anna, ik ben zo blij met jou als vriendin. Ik ben blij dat we weer goed bevriend mogen zijn en ik wil jou nooit meer kwijt. Liefs van je vriendin, Marieke.

0: Wie geef jij een lied cadeau?
1: Vraag hier jouw favoriete muziek aan met een persoonlijke wens op de radio.
0: Schakel ons in voor een muzikale bemoediging of verrassingsactie.
1: Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

Deze keer heb ik je een psalm laten horen van dit drietal. Arjan en Edith Post met trompet. Harm Hoef op het orgel. Instrumentaal psalm 68. En deze zomer zijn ze samen op pad. Een zomertour. En tijdens deze tour hoor je orgelklanken, trompetklanken rond het thema hoop en verwachting. Ze spelen onder andere het bekende Highland Cathedral. Een vrolijk trompetconcert van Loyet. Land of Hope and Glory. Amazing Grace. Bekende melodieën uit Les Miserables. Nou, dat en meer hoor je dus voorbij komen. Tijdens de concerten, en ik heb hier even de data voor je op een rij, kan interessant zijn. 12 augustus zijn ze in Woudsend in de Karmelkerk. 13 augustus spelen ze in Hasselt in de Grote Kerk. En 14 augustus zijn ze te beluisteren en te zien in Baak in de Sint-Martinuskerk. Nou, lijkt het je wat om daarbij te zijn? Laat mij dat even weten. Mail eventjes, doe even een berichtje via grootnieuwsradio.nl/wens. Daar kun je makkelijk reageren op dit programma. Laat even weten naar welk concert je zou willen. We hebben mogelijk 2 kaarten voor je. Dus 12 augustus in Woudsend, 13 augustus in Hasselt of 14 augustus in Baak. Het zijn de laatste kaarten die we voor deze zomertour mogen weggeven in Wens. Dus maak er gebruik van en laat even weten naar welke locatie je toe zou willen. En dan hoor je morgen in de uitzending of je kaarten gewonnen hebt. grootnieuwsradio.nl/wens. Reageren is meedoen. Ga ik naar mijn blaadje, want daar staat een naam op. De naam van de winnaar van gisteren. Winnares is het in dit geval, want gefeliciteerd. Treintje Oosting. Treintje laat weten, graag doe ik mee voor 2 kaarten voor 13 augustus in Hasselt. En bij deze laat ik weten, Treintje, dat je de kaarten gewonnen hebt. Van harte, heel veel plezier ermee en superleuk dat je meedeed aan deze winactie. En zo mogen we muzikale cadeautjes, extra muzikale cadeautjes uitdelen onderweg. We hebben hier het volgende muzikale cadeau bij ons. Muziek van het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor. Dat is even belangrijk, want Bas de Haan uit Zaandijk. Het is een cadeau voor u. Namens broer en schoonzus Gerard en Fanny. Ze laten weten, Bas, morgen word je 85 jaar. En dan kom je misschien niet aan luisteren toe. En luisteren naar wens, dat is iets wat je graag doet. We feliciteren je daarom nu alvast met je verjaardag. We wensen je een hele fijne dag. En vooral dat je nog een tijdje je stem mag laten horen in het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor. Want zingen, dat doe je graag. In het bijzonder van jouw Heer en Heiland. En daarom deze muzikale groet van je broer en schoonzus Gerard en Fanny. Bas de Haan uit Zaandijk, ook namens ons allemaal alvast van harte. En we zingen graag de volgende liederen mee. Het wordt een mannenzangblokje. Ik wil zingen van mijn heiland met het Waddinxveens Mannenkoor De Gouden Stem onder leiding van Martin Mans. En dan onder zijn leiding ook het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor met Dankzij de Heer, een lied van dankbaarheid.

Zit je lekker op de bank te luisteren en gaan er misschien allerlei mooie liederen door je heen die je graag zou toevoegen aan dit zangblok dat Wens heet? Dan zou ik zeggen, laat er geen gras over groeien en stuur ook jouw lied in. We draaien het graag voor je en misschien dat je het lied ook een speciale bestemming kunt meegeven. Aan iemand kunt opdragen, aan iemand cadeau kunt doen of laat het lied klinken als een muzikale bemoediging. Het mooie is dat velen meegenieten van jouw wens op de radio. Geef hem nu door via grootnieuwsradio.nl/wens. Dan pakken wij het hier verder voor je op. En met het verzoek van Albert staan we vanavond in Wens ook stil bij een verdrietig bericht eerder deze week. Afgelopen dinsdag is de Canadese aanbiddingsleider en liedjeschrijver Brian Dirksen overleden. Met zijn muziek bereikte hij miljoenen christenen wereldwijd. Zijn liederen werden gezongen in kerken, op conferenties, in huiskamers over de hele wereld. En ja, je kunt zijn muziek ook kennen vanuit de Opwekkingbundel. Een heel aantal liederen zijn van zijn hand, waaronder het lied Kom, nu is de tijd of het lied De rivier. Het lied De rivier zal ik vanavond laten horen. Om stil te staan bij zijn overlijden en Albert. Ja, jij wilde dit graag ook opdragen aan alle liefhebbers van deze artiest die nu volmaakt zingt voor zijn troon. Ook jou heeft het nieuws geraakt, net als dat het ons bij Grootnieuws Radio ook heeft geraakt. Het houdt ons deze week bezig en daarom ook mooi om het zo terug te laten komen. Ook vanavond hier in Wens door dit lied te laten klinken. Tanira Sturm zingt voor ons De rivier. Opwekking 642.

Volksjubilans met Psalm 84, vers 1 en Psalm 116, vers 11. En daarvoor Tenierasturm met De Rivier. Albert, dank je wel voor je verzoek. André Koppelaar, ook jij bedankt voor het meedoen aan deze uitzending. Je geeft de uitzending kleur met Psalm 150 van het Tjade Zeedekkoor onder leiding van Mark Brandwijk. Je vraagt het aan voor een ieder die wel wat moois wil horen. Nou, we gaan ervoor zitten en we genieten met je mee, André.

wil jullie graag bedanken, mannen van het Elspeets Mannenensemble, voor dit lied hier vanavond gezongen, het lied Stil, Verberg mij nu. En bedankt voor jullie bijdrage deze hele week. Ook op ons themakanaal Blijde Klanken extra veel te horen geweest als Blijde Klanken Koor van de Week. Leuk om verrast te worden door jullie repertoire. En ja, heel veel succes voor de toekomst. En we hopen nog veel van jullie te horen. Leuk om ook verrast te worden door jouw verzoekplaat. André, dank voor Psalm 150 in de uitvoering van het Sjare Zee-decor. Die zag ik niet direct aankomen, maar leuk dat je ons zo inspireert. Dus heb je ja, muzikale ideeën net als André? Laat dan ook zeker van je horen. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. Ook dan draaien we graag jouw verzoekplaat. Ook als je zelf misschien behoefte hebt aan een specialiet. Laat het dan even weten. Dan komen we graag voor je in actie. Nu in actie voor Dini Wolfert uit Krabbedijken, want we worden op pad gestuurd door Nel, Caroline, Rian, Joke, Annie, Kati en Corina, je vriendinnen. Deze wens is voor Dini Wolfert uit Krabbedijken. Op 17 juli is ze 65 jaar geworden, laten ze weten. En wij hebben dat gisteren als vriendinnen met elkaar gevierd met een boerenlunch. En Dini, vanavond willen wij jou ook als vriendinnen via de radio nog vele goede, gezonde jaren toewensen. Samen met jouw man Kees. En dit lied is voor jou een danklied. Liefs van Nel, Caroline, Rian, Joke, Annie, Kati en Corina.

0: Dini, gezegend met vriendinnen en met 65 levensjaren. Daarom klonk hier voor jou en voor God het lied Dank, dank nu alle God. Je hoorde het groot Nederlands jongerenkoor onder leiding van Harm Hoeven. Muziek uit de kantaten. Dank u voor het leven. Jouw verzoekplaat voor morgen, voor deze zomer, kun je doorgeven via grootnieuwsradio.nl/wens. Denk nog even aan de winactie, de zomertour van Arjan en Edith Post en Harm Hoeven, waar je kaarten voor kunt winnen. Morgenavond zijn we er weer. Ik hoop tot dan, iets over zevenen, op deze zender Grootnieuwsradio. Een fijne avond. En mag ik nog even je aandacht voor de volgende oproep.
1: Grootnieuwsradio Blijde Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
2: Via Grootnieuwsradio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.
3: Even alleen ik en mijn e-reader. Heerlijk, dit boek. Gevonden bij geloofdigitaal.nl.
4: Ook overal genieten van christelijke e-books? Met onze app lees je ze direct op je mobiel, tablet of e-reader. Ontdek het op geloofdigitaal.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
4: Geloofdigitaal.nl. Ontdek honderden christelijke e-books in onze app en lees ze direct op je telefoon, tablet of e-reader. Geloofdigitaal.nl.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor 17,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
15: Stel je voor, je gaat naar de kerk, maar het moet in het diepste geheim. Je bidt fluisterend en hoopt dat je niet ontdekt wordt. Voor miljoenen christenen wereldwijd is dit de realiteit. Het gevaar van ontdekking ligt altijd op de loer. Help christenen in geheime huiskerken, zodat ze kunnen blijven getuigen van Christus. Ga naar opendoors.nl/ondergronds onderdrukt.
2: Grootnieuwsradio.
16: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 8 uur.
17: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Op sociale media gaan oproepen rond om vanavond te gaan vechten tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. De politie heeft de berichten ook gezien en is extra alert, schrijft de regionale omroep. Of er extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen, wil de politie niet zeggen. Ze vragen de berichten niet verder te verspreiden. Er komt een stille tocht voor de Rotterdammer van 18... die eerder deze week in Nijmegen werd doodgeschoten. Dat gebeurde niet ver van de Vierdaagse feesten. Volgens Hart van Nederland is de herdenkingstocht zondagmiddag in Rotterdam. De familie vraagt alle deelnemers om een wit t-shirt aan te trekken. Inwoners van Gaza hadden de afgelopen maanden iets meer te eten. Dat komt doordat er minder wordt gevochten en Israël meer noodhulp toelaat. Toch zijn de omstandigheden volgens de voedselwaakhond van de VN nog altijd schrijnend. De organisatie benadrukt dat de voedselcrisis in Gaza nog lang niet voorbij is. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond breekt de zon nog even door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen is het vrij zonnig met maxima van 23 tot 25 graden. En er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: De spits is achter de rug, maar er zijn nog een paar files die opvallen. Zo is het nog steeds druk op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Er staat file voor de Moerdijkbrug. Vanwege werkzaamheden is één rijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten. Dan een kapotte auto bij Hendrikido Ambacht, de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Een file van 15 minuten, twee rijstroken minder. En drukte voor de Duitse grenscontrole in het zuiden van het land, de A76. Vanaf knooppunt Kunderberg, 3 kilometer en 10 minuten extra.
21: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
22: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
21: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
23: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Waterschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Josiah Queen brengt de Mount Zion Tour naar Nederland. Zondag 20 september, Ahoy Rotterdam. Met in het voorprogramma Strings and Heart. Bestel jouw kaarten voor Josiah Queen nu via eventsforchrist.nl.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
10: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: CC Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship. U maakt ruimte voor mij.
0: Grootnieuws Radio.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: Thijs en Jorieke, live.
4: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
3: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
5: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
4: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
5: Wat ga jij dan doen?
3: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
5: Tot dan!
6: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
7: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: Grootnieuwsradio.
3: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Vrouwenhater en influencer Andrew Tate en zijn broer hoeven geen hulp te verwachten van de Amerikaanse president Trump, waar ze fan van zijn. De broers zijn opgepakt in Miami en volgens het Witte Huis gaat Trump zich niet verzetten als ze worden uitgeleverd aan Engeland. Daar moeten ze terecht staan voor verkrachting en mensenhandel. Er zijn bij de Nijmeegse Vierdaagse Feesten extra maatregelen genomen na de geweldsincidenten. Er lopen meer agenten rond en er wordt preventief gefouilleerd. Toch zegt een geweldsprofessor tegen Omroep Gelderland dat het aantal incidenten wel meevalt. Bij een evenement met 1 miljoen bezoekers gaat er volgens hem nou eenmaal soms iets mis. Rapper Ali B. wil doorgaan met het adviseren van ondernemers, want hij moet gewoon werken, zegt hij tegen RTL Boulevard. Gisteren werd een ondernemers-event afgeblazen waar hij een praatje zou houden. De organisatie was bang dat het een mediaspectakel zou worden waarbij alles zou draaien om Ali B.'s veroordeling voor verkrachting. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt af naar 10 tot 15 graden en de wind gaat liggen. Vannacht neemt de bewolking toe en wordt het iets warmer. Morgen is het vrij zonnig met 23 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
11: Het rijdt wat langzamer op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grenscontrole. 2 kilometer en 15 minuten.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
13: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Alles schoon en fris met Vibra. Nu, Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
15: Garage Ploeg en Surhuis ter Veen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
16: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
17: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
21: Groot Nieuwsradio Muziekavond.
22: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Rijkswaterstaat is begonnen met het onderzoek naar de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem, waar vrachtwagens niet meer overheen mogen. Er worden samples genomen van de constructie en daarom is er in de richting van Breda een rijstrook dicht. Het onderzoek duurt bij elkaar 4 nachten. De grote natuurbrand in Frankrijk ten westen van Bordeaux is nog altijd niet onder controle en bij het bestrijden ervan is een brandweerman gewond geraakt, mogelijk door een explosie. De brand heeft al duizenden voetbalvelden aan natuur verwoest en zeker 20.000 mensen werden geëvacueerd. Het incident vanmiddag in een bank in Zuid-Duitsland was een roofoverval. Eerst hield de politie nog rekening met een gijzeling. Een man was het bankgebouw in Regensburg binnengedrongen met een mes en stak iemand neer. Die overleed later in het ziekenhuis. De dader werd na 3 uur opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het helder, de wind gaat liggen en 's nachts koelt het af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het zelfs iets warmer. Morgen is het vrij zonnig met 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
5: Het rijdt wat langzamer op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grenscontrole. 2 kilometer en 15 minuten.
3: Zometeen
2: levenswoorden.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
7: Appetito.
6: Appetito.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
10: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
11: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
3: Grootnieuws.
2: Levenswoorden.
3: Met Daan Olthof.
13: Een hele goede avond. Op deze donderdagavond gaan we luisteren naar een overdenking van de PKN. Jantine Veenhof die gaat het zo meteen met ons hebben. Wie nou eigenlijk de baas is over jou en je bezit? Interessante vraag. Misschien heb je daar nog wel helemaal nooit over nagedacht. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag. Die komt uit 2 Thessalonicenzen 3, vers 3. Daar staat: maar de Heer is trouw. Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.

0: Robin Mark, you're the All to Jesus, I Surrender. Wie is de baas over jou en jouw bezit? Heb je daar wel eens over nagedacht? Gaan we doen in Levenswoorden vandaag met Jantine Veenhof van de PKN. En daarvoor lezen we in de Bijbel uit Lucas 20, vers 9 tot en met 19.
1: Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis. Een man legde een wijngaard aan en verpachtte die aan de wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd op reis ging. Na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers, die het deel van de oogst dat de eigenaar toekwam in ontvangst moest nemen. Maar de wijnbouwers ranselden hem af en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij een andere knecht. Ook die werd afgeranseld. En nadat ze hem hadden vernederd, stuurden ze ook hem met lege handen weg. De eigenaar stuurde toen een derde knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. Toen zei de eigenaar van de wijngaard: "Wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hen toesturen. Voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben." Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar en zeiden: "Dat is de erfgenaam. Laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons." En ze gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? Hij komt zelf, doont de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen. Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze: "Dat nooit." Maar hij keek hen aan en vroeg: "Wat betekent dan wat er geschreven staat? De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Iedereen die over die steen struikelt zal gebroken worden. En iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd." De schriftgeleerden en de hoge priesters, die wisten dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen verteld had, wilden hem op dat moment laten grijpen. Maar ze waren bang voor de reactie van het volk. Wie naar het wereldnieuws kijkt, ziet een machtsstrijd tussen wereldleiders die de wereld doen balanceren op een dun koord van oorlog en vrede, van verlies en gewin. Af en toe houden we onze adem in als we 's morgens het nieuws op onze telefoons openen. Wie is de baas? Who is in charge, beter gezegd? Degene met de meeste macht, het meeste geld of de grootste mond? De beste onderhandelaar of zakenman? En wat vraagt God van ons in het geweld van alle machten in ons eigen hart? In Lucas 20 leert Jezus het volk in zijn gelijkenis wie de baas is in zijn wijngaard. De wijngaard staat in het Oude Testament voor Israël. De eigenaar is God en de wijnbouwers zijn de Joodse autoriteiten. De eigenaar van de wijngaard gaat op reis naar het buitenland. Hij verpacht een wijngaard aan de wijnbouwers. Zij moeten zorgen voor de wijngaard. Op een gegeven moment stuurt de eigenaar 3 maal een knecht om een deel van de opbrengst op te halen. En daar gaat het helemaal mis. Tot 3 maal toe wordt de knecht mishandeld en met lege handen weggestuurd. En dan stuurt de eigenaar zijn zoon. Onmiddellijk zien de wijnbouwers dat dit de zoon van de eigenaar is en dus de erfgenaam. Hem komt alle opbrengst toe. Dan hebben ze dus niets meer. Ze moeten zo snel mogelijk van deze man afzien te komen. Ze gooien hem uit de wijngaard en ze doden hem. Wat gebeurt hier? Wat gaat hier mis? De wijnbouwers zijn niet langer wijnbouwers die zorgen voor de wijngaard, maar ze zitten op de stoel van de eigenaar. Ze willen zelf de eigenaar zijn. Ze willen zelf God zijn. Ze gedragen zich als de baas. Maar dat zijn ze niet. Dat is God alleen. Hij is de enige echte eigenaar. Hij bepaalt wat van wie is en wie de baas daarover is. Hij weet wat goed is voor zijn wijngaard en voor de mensen die mogen zorgen. Zij moeten handelen als wijnbouwers, als mensen die mogen dienen in Gods wijngaard. Wie deze roeping misbruikt, is het niet waard in zijn wijngaard te verblijven.

0: The Persoon Project. Je hoorde God van liefde, God van trouw. Daarvoor het eerste gedeelte van De Overdenking van Jantine Veenhof. Waar we lazen uit de tekst in Lucas 20, vers 9 tot 19. We hebben het vandaag over wie is de baas van jouw bezit?
1: Als de zoon wordt gedood, zal de eigenaar zelf komen en de wijnbouwers doden. Hij geeft de wijn.

Zij voelen de aanklacht van Jezus onmiddellijk. En niet veel later zijn het uitgerekend zij die hem als koning van de Joden onschuldig ophangen aan het kruis. Omdat ze zelf God willen zijn. Eigenaar van de wijngaard, machthebbers over het volk en bezit, baas over hun eigen leven. Wie is in jouw leven en bezit de baas? Handel je als een ware wijnbouwer of zit je op de stoel van God? Je kunt niet alleen doen wat jij wilt in je leven met je macht, je geld en je gedrag. Je leeft niet voor jezelf, maar voor God en de ander. Je dient de ander alleen als een ware wijnbouwer, als je dient zoals de eigenaar jou dient in zijn Zoon Jezus Christus. En je geeft in je opbrengst wat hem en de ander toekomt. Wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. Ik was hongerig en jij gaf mij te eten. Toen ik dorst had, bood je mij je beker aan. Toen ik ziek was, ben je mij komen helpen. Ik was gevangen, jij ging niet bij mij vandaan. Want wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, dat heb jij aan mij gedaan. Het is precies wat de Zoon belichaamt in zijn leven en sterven aan het kruis. Hij geeft zichzelf en bevrijdt ons van onszelf. Hij is de baas over ons leven, zodat wij niet door macht gecorrumpeerd worden, maar kunnen delen en dienen als de ware wijnbouwers in zijn schepping. Handel als een ware wijnbouwer, door te lijken op de eigenaar.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

Christian Verwoerd. Je hoorde De Arends. Daarvoor muziek van Paul Biloche. Yes, we believe. Levenswoorden zit er voor vandaag weer op. Maar leg je Bijbel nog niet aan de kant? Zometeen dan slaan we hem opnieuw open met Ben Ketting. We lezen in 2 jaar de hele Bijbel bij Grootnieuws Radio. Ook hoor je nog muziek van Lef en Reijer. Armen om je heen komt er zometeen aan. Ook Chris Tomeling komt eraan met I Will Follow. Naar CeCe Winans. Dit is Worthy of It All.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: wat er te voelen valt.
1: Kom op voor de draad en mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar zeker dat je leeft.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Goednieuws Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 12, vers 41 tot 59 uit de Basisbijbel. Petrus zei: Heer, is dit verhaal alleen voor ons bedoeld of ook voor de andere mensen? Ja, Jezus zei: Ik heb het over de trouwe en verstandige dienaar die van zijn Heer de leiding heeft gekregen over de andere dienaren. Hij moet voor hen zorgen. Als de Heer terugkomt en ziet dat de dienaar met zijn werk bezig is, zal dat heerlijk zijn voor die dienaar. Luister goed. Ik zeg jullie dat zijn Heer hem de leiding zal geven over alles wat hij bezit. Maar stel dat die dienaar bij zichzelf zou zeggen: Mijn Heer blijft nog wel een poosje weg. En stel dat hij de dienaren en dienaressen zou gaan mishandelen en zelf een lui leventje zou leiden met veel eten en drinken. Dan komt zijn Heer onverwachts terug op het moment dat de dienaar hem niet verwacht. En zijn Heer zal hem straffen en hem behandelen als een misdadiger. Een dienaar die wist wat zijn Heer wilde, maar het niet heeft gedaan, zal een zware straf krijgen. Maar iemand die niet wist wat de wil van zijn Heer was en verkeerde dingen heeft gedaan, zal een lichte straf krijgen. Als aan iemand veel is gegeven, zal er veel van hem worden gevraagd. En als aan iemand veel is toevertrouwd, zal er veel van hem worden opgeëist. Ik ben gekomen om vuur op de aarde te gooien. En wat zou ik graag willen dat het al brandde. Maar ik moet eerst nog bepaalde dingen meemaken, dingen die ik verschrikkelijk vind. Denken jullie dat ik ben gekomen om vrede te brengen op de aarde? Nee. Ik zeg jullie dat ik juist verdeeldheid kon brengen. Want vanaf nu zullen 5 mensen in 1 huis tegen elkaar verdeeld zijn. 3 tegen 2 en 2 tegen 3. Ze zullen verdeeld zijn. Vader tegen zoon en zoon tegen vader. Moeder tegen dochter en dochter tegen moeder. Schoonmoeder tegen schoondochter. En schoondochter tegen schoonmoeder. Hij zei ook tegen de mensen: Als jullie een wolk zien aankomen in het westen, zeggen jullie onmiddellijk: er komt regen. En dat gebeurt ook. En als jullie zien dat de wind uit het zuiden waait, zeggen jullie: het gaat heet worden. En dat gebeurt ook. Wat zijn jullie toch schijnheilig? Jullie weten wel precies de betekenis van wat jullie aan de lucht zien. Maar waarom begrijpen jullie dan niet de betekenis van wat jullie in deze tijd zien gebeuren? En waarom bedenken jullie niet uit jezelf wat goed is om te doen? Stel dat je iemand nog geld moet betalen en hij neemt je mee naar de rechter. Dan kun je maar beter proberen het onderweg met hem in orde te maken. Anders sleept hij je voor de rechter en de rechter zal je in de gevangenis laten gooien. Ik zeg jullie dat je daar zal zitten totdat je de laatste cent hebt betaald.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Groot Nieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 11 uur.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie wil dat mensen geen berichten delen waarin wordt aangemoedigd om tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen te gaan vechten. Volgens Omroep Gelderland gaan er op social media zulke oproepen rond onder jongeren uit de Randstad. Tijdens de vierdaagse feesten zijn er eerder deze week al slachtoffers gevallen door geweld. Voor het eerst in 20 jaar gaan de eurobiljetten er anders uitzien. En de Centrale Bank van Europa heeft nu 10 ontwerpen gepresenteerd. Het gaat om afbeeldingen van onder andere de Duitse componist Ludwig van Beethoven en een ijsvogel. Iedereen in de 21 eurolanden mag erover stemmen. De maritieme afdeling van de Verenigde Naties heeft de aanvallen op schepen in de Rode Zee veroordeeld. Houthis blokkeren de Rode Zee voor schepen uit Saoedi-Arabië. Gisteren hebben ze 2 olietankers uit het land aangevallen die er toch doorheen gingen. Op 1 schip brak brand uit, maar de bemanning bleef ongedeerd. Het weer van Weer Online? Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Morgen wordt een zonnige dag en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB.
9: Het rijdt wat langzamer op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grenscontrole. 2 kilometer en 15 minuten.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders grijp je mis.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
15: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
14: En bedankt, hè?
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
6: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam lijken mensen zich te houden aan het gebiedsverbod in de wijk De Esch in Kralingen. Bewoners wilden dat omdat er al jaren veel overlast was van straatraces en drugsgebruik. Tussen 11 uur 's avonds en 5 uur de volgende ochtend mag er nu niemand zijn die er niets te zoeken heeft. Er was vanavond bijna niemand te zien. Bij de vierdaagse feesten in Nijmegen zijn al meerdere dagen incidenten geweest. Daarbij wordt geweld gebruikt, maar een expert op dat gebied zegt tegen Omroep Gelderland dat het geen extreem geweld is. Er gebeurt altijd wel wat. Op social media zouden vooral jongeren uit de Randstad oproepjes doen om te vechten. De politie wil dat niet. Amerikaanse journalisten van de New York Times hoeven voorlopig toch niet voor de rechter te komen. Ze kregen een dagvaarding van president Trump nadat ze schreven dat zijn nieuwe vliegtuig technische problemen had tijdens de NAVO-top. Justitie eist de namen van hun bronnen. De krant vindt dat intimidatie en geeft geen bronnen vrij. Het weer van Weer Online? Vannacht is het helder en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Morgen wordt een zonnige dag en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: New. Chapel Worship,

Nu mijn wereld op instorten staat. Alle houvast mijn leven verlaat. Word ik ongevraagd gevraagd te kiezen. Houd ik alles vast of durf ik te verliezen?

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Op de Merwedebrug bij Gorkum wordt vanaf vannacht onderzoek gedaan naar de stevigheid van de brug. Die is verzwakt en daardoor mogen vrachtwagens er voorlopig niet meer overheen. Om monsters van het staal te nemen kunnen auto's richting Breda maar over één rijstrook rijden. Bij elkaar wordt er 4 nachten onderzoek gedaan. De Rotterdamse wijk De Esch is vannacht voor het eerst op slot gegaan. Mensen die er niks te zoeken hebben mogen de wijk niet in tot 5 uur in de ochtend. Buurtbewoners hadden daarom gevraagd omdat er al jarenlang overlast was van dingen als straatraces en drugsgebruik. Vanavond was er bijna niemand op straat in de wijk in Kralingen. Spanje heeft in 2 gebieden de noodtoestand uitgeroepen door de bosbranden daar. De regio Madrid had erom gevraagd omdat de regionale brandweer het niet meer aan kan. Door de noodtoestand moet de regering de bestrijding landelijk aansturen om mensenlevens te redden. In de regio Madrid zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

niet begrijp. Ik kom met alle twijfel in mijn hart. Ik kom zoals ik ben.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Leeuwarden is iemand neergestoken. Het slachtoffer raakte ernstig gewond, zegt de politie Friesland op social media. Het is niet bekend waarom die persoon werd gestoken. De steekpartij gebeurde rond 12:30. De dader is daarna...